iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat we te kwansen aan tongo Bijbel, voor wie kan verstammen op de wat die de moro betere na een als er aan tongo. Hij tak dat pe, na een dat boeku voor Johannes, kapitaal IT, dat vers 15 na wang ataki, futru, mi e tegi untaki, asma di e dusa mi taki, nosa dede, noiti. Lobby wan yeyere asandisi ano trasmata keng ano wan libishma word to deja mana word of gado en na masra Jesus Christus da Messias da Redder da Verlosser da Geneeser fuwi da wan di masra gado almakti sen kona ina grond sapu disi fukon dede en painanga embrudu na akroisi a promise witaki asma di edusa aitaki nosa dede noiti lobi wan asandisi de wan dipisani na eni da wortu fugado lobi wan te masra Jesus Christus etaki winosa dede noiti that one taki I promise we A tego libi dat wan taki, you know sa dede noiti moro, noiti, dede sa kong fu bestana in you libi, noiti moro, dede sa kong crossbeina you, fu marry you of marry you family, if we do sa masra Jesus Christus etaki. Dat wan taki, a dipiso danel, dati we abi a erste dede na ina grond tapu disi, dat na a dede sa ala libis mau dede, fu froisi gona ina yeye pisi, and da you abi a tweede dede, and a tweede dede, wino mach dede a dede dati. Lobi wan, wilek bribi wan, wino mach dede a dede dati. Ma fu verstand a pis dis moro, boom, dat wat tek je ook toe naar in Bijbel boeken, naar in dat boeken voor openbaring, naar in openbaring 20, vers 14, hij schreef Abra a tweede dede, lobby one. In openbaring 20, vers 14, we lezen Abra a tweede dede, lobby one. Minanga you, we sabitaki. Wofroisi libi agron tapu dis one day. And that na a woroko fu masra. And a woroko fu masra. Anekba na tewi froisi kmopo libi agron tapu disi. Mana no a woroko e biging. On that na masra o chawi gomoro fara. Na eni a yeye pisi. Fu later. Wika opo baka. Dag der opstanding. Fu wika feni da libi fu tego. Na in die openbare 20, vers 14, hij schreef dat pe, en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Lobby one, je jereboom, socha toe, het wan lezen, na in die openbare 20, vers 14, ataki. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel des vuurs. Sana a tweede dede. De poel des vuurs. Lobby one. A fire sai brong. Heavy. Lobby one. En ook toe na in die openbare 21. In die openbare 21 vers 8, hij schreef ook toe Abra a tweede dede, ataki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood, lobby one. Je jere
alla den neng sam masra karijana in Bible buku na de sot sot sani saip saina gron tapu tide dey. Aitaki maar de lafaardigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dus a tweede dede, nou een bigi swampu fu fire, lobby one, pelibisma, o dede one dede, sadeno opon nooit morok mopo uit a fire dati, en a fire di so tambro fu tego, en au de pijnlijk fu tego en tego, dat one taki, na a silly fu wan libisma, o kisen sirefi, a silly fu de leman, a silly fu de wandi edini de afgod, a silly fu de hoereerders, nanga de moordenaars, nanga ala de sotsot man, de obofende sirefina in a swampu fu fire, ma make we take it ook to one Sranantongo Bible na any a buku fu Konakring capital 220 da versi tina 4 a scrive it up a sref sani abra a difu to dede lobby one dan we lazy jaso na any a buku fu Konakring lobby one de sandisi a de dipi fu verstand lekva. Jezus Christus ben taki, a taki. Desma di e dusami e taki. Den nosa dede noiti. Dat wan taki, wan twee dede. Maar, wan tego libi, de oktu. Lobby wan, we taki, no de. Na eni da buku fu Konakring, kapitaal 220. Da, a skrif da pena eni, kapitaal 220. Da versi. Tina fo a scrivi drape taki. Dadem fringi dede, nanga dede kondre, go eni a swampu di abi soso fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby wan. Etawalesi a scrivi dadem fringi dede, nanga dede kondre, ini a swampu fu fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby one, na leg fau ben taki a swampu fu fire. Lobby one, na wan bigi swampu des meku taki hell, na wan bigi swampu pe fire e brong lobby one. Dat na a twee de dede lobby one. And a twee de dede disi, dat one taki you de fara fu de wandi e bribi di masra fer kis fu gotananga en fu tego. You de fara fu akonu konre fu gado. And you know abi kontak moro nanga akonu konre fu gado. Nok nanga gado. Because Satan serefi na eni a swampu fu fire disi. Au kisen serefi na eni a last order. Lobby one. And oktu we luku na eni. Abuku fu Konakring capital 21. Da versi IT lobby one. Dabe I scrifi ook to abra da tweede dede. Ataki madesma diden ofringi go ini a swampu di e brong fu fire na akroiti na desma di ben frede fu ta hori bribi. Desma di no ben wani bribi nanga desma di ben du alaso tu ogri na den kiriman. Desma dibe giden serefi abra na takuru lostu. Desma dibe dutofru roko. Desma dibe dini kruktu gado. Nanga ala den leiman disi na adifu tu dede. Lobby wang. Aitakja desma da senfasi sabe takina in a Netherlands Bible. Desma di dutofru roko. Desma di dini trasani desma di egiden serefina takuru losto. Desma disi do friden gona eni a fire, a swampu fu fire. Bible buku taki desma di edu ala sotu ogri. Lobby one, desma di no wani bribina eni Jesus Christ. Desma disi na a last ordeal, da desma disi ofenden serefi na eni
a swampu fu fire lobby one. This is a Bible book with a taki. We have if charen conadoro por si so fu you can forstang taki one to way the dede de lobby one. And Bible book with a takja abra a tway the dede na any conakring capital 20 bafersi tina fo nanga conakring capital 21 da fers IT lobby one. And we go back na a pieces of the beginning pe masra Jesus betaki na any abuku for Johannes ataki for true mi etegi witaki asmadi e bribi sami etaki asmadi e dusame etaki asmadati no sadede noiti lobby one that one taki one tego libide lek fire up one tego dede persiso masra gado Almighty Papa Yehofa abalofwi wantego libi and alibi disi na pewa de cross beida gado and wo libi futego fu praise masra and give masra beginning glorify ening her day nana her neti lobby one with a praise da gado di meki hemal nana grod chapu da machte gado Yehofa Papa Almighty minanga you lobby one. We no mu fenwis refi na any a swampu fu fire. Ma minanga yu mus meki a muiti fu gona atrasei pewikari da tego libi da kounu kondre fu gado. And masra Jesus taigi wi asani boom ataki desma di edu sami etaki. Lobi wang a de prince pari fu du san gado etaki. Lobi wang. So lazy, ye yeres my taki, me lace Bible buku, me arki gado wortu. Ala day, me arki programa na radio, me luku televisi, me luku gospel programa, me arki gospel poku, ala day, ma ade prespari fudu sa awortu etaki. Lazy awortu na wambusani, fu opa you verstang. And gona ina yeye pisi, ma oktu samasra etakna ine wortu, we must do oktu, because na dati ochar we go moro fara na ini abribi libi. Tewe lazy a wortu fugado, we must mandusa a wortu etaki oktu. Na dusa we do, o mek we konde moro crossbeina gado. If ye lazy my ne do, that one taki, you dewa arki man, ma you no dewa woroko man. Hallelujah. You must dewa woroko man fu gado. Ini heimal kondre na woroko de woroko. A woroko sa de woroko na gigado glory her day. Na praise masra her day. Lobby one. And dati masra effort wakti fu minanga you ook to. So masra Jesus give me one pisija na one pramisi fu gado. Ataki asma di edusa aitaki. Asma dati, nosa dede noiti. That one taki, if we do some masra, Jesus Christus etaki, then we nosa meki atuede dede mei. Ma we sa libi futego. Lobby one, we sa libi futego na eni akounu kondre fugado. Minanga you, lobby one, sranamang. A peace war to DC, sa we char kona fesi na adei tide. Na fubeka opo you first tang, moro nanga moro fu first tang taki, a dede fu a grun chapu disi, no de akaba fu ala sani lobi wang. Ma a dede disi, na fu char you gonna want trapresi, and fia a trapresi dape, masra o opo rare na a dei fu a opname dati widem bribi wang, diben dede, lastly before si a opname, we sa come back on a libi, and we sa opo gwe sama na nga masra Jesus Christus, we sa opo go meeting, and we sa gwe sama, go miti Papa Yehofa Almakti na eni e konu konre. Lobby one ade one wonder, balak sani,
for making a peace this may lobby one. On that he are they attractive for Gado the Owuroko na any a peace this. Are they attractive for Gado the Owuroko make it taki we omang opo come upon a any dede like for Masra Jesus Christus be opo come upon a in dede like for abe wiki Lazarus lobby one like for abe wiki a young umap chin persiso meaning a you a wiki we ought to come upon a dede and we are upo go meeting na tapu de walko for we can go sama nanga eng na any da konu kondre fu papa ye ofa almati lobby one ade wa mwondru barisani ade wa press barisani minanga you no mu lasi a peace this ma a peace this we mu make a may om dati libisma die shijaso masra mekwi fu dry go baka na a presi pe a one poti we a promise kondre da konu kondre fu gado Yehova almakti so lobby one mi breti that mi be can take it kin son nga you abra word to fu gado today and me bribi that you take the word to this and you libi nga den you do some masra etaki so that you can feni that libi fu tego seranaman mi e bar odi fu a piston this u kondoro na akaba fu a Boskopu disi, te wan tralis baka, wide baka via de radio senders fu Radio Shalom, na enyu oso kamera, na la Bible Boskopu, on brief and Suriname. Utambum, make God bless unu, and we bari, Shalom, Shalom, Shalom.

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam, dat u geschreven heeft daarboven in het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

that have also on the station Radio Shalom, that have a

0: Lähetys Tin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
1: Never would have made.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messiah, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde. Mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen. Terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdeskoorden, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen, uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus, het lichaam van Christus in dit land Suriname. Het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde, geen enkel orgaan het dubbele in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam en mag als één geheel functioneren. Heel, gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus, dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander lief hebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn, in het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik Heer dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

about y'all. I felt that. I felt that. Hallelujah.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus. Aan mij is weer een nieuwe gelegenheid geschonken om bij u te komen om het wonderbare nieuws van Gods liefde met u te delen. Wie ervan uitgaat dat dit een vanzelfsprekende zaak is, verliest uit het oog dat ons leven geen vanzelfsprekend gebeuren is, maar het is God die in zijn oneindige liefde ons genade op genade schenkt. Toen ik de Heer vroeg waarover hij tot u en mij wilde spreken, legde de Heer mij op het hart om te spreken over onze emoties. Mijn gedachten gingen als het ware automatisch terug naar het moment toen ik nog maar net was begonnen aan het doctoraal gedeelte van mijn studie en de hoogleraar tijdens het college de emotie afschilderde als een kwaliteit die niet goed thuis hoorde bij een intellectueel. Natuurlijk heb ik direct na het college hierop gereageerd door aan te geven dat ik daar niet zo overtuigd van was. Toen ik later het proefschrift van een van zijn collega's bestudeerde, die gepromoveerd was op de ontwikkeling van de intelligentie, en las dat de bron van waaruit de intelligentie zich ontwikkelt de emotie is, wist ik dat mijn reactie ten aanzien van de eerder genoemde hoogleraar volledig op zijn plaats was geweest. Weinig kon ik toen vermoeden wat de betekenis van mijn reactie in de toekomst zou zijn. Maar vandaag de dag is het zover. Want wij zijn het tijdperk van de artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie binnengegaan. Wij zijn erin geslaagd om computers te bouwen die kunnen leren en nadenken als mensen. Wanneer ik bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie zou vragen om mij een gebed van dankzegging aan God te geven, dan zou je er versteld van staan hoe perfect dat gebed wel zou zijn. Maar dit gebed komt niet voort uit enig moment van gevoel dat op een persoonlijke relatie is gebaseerd. Het is het werk van een machine en totaal gevoelloos. En dit is de situatie waarin wij nu terecht zijn gekomen. Alles wordt ons perfect aangereikt, gezegd of geleerd, zonder dat er van enige emotie sprake is. Dat wij hierover niet te licht moeten denken, wordt duidelijk wanneer wij gaan beseffen wat de Heilige Geest ons hierover laat horen wanneer hij zegt: behoed of bescherm uw hart boven al wat te bewaren is, want daar komen de oorsprongen van het leven uit voort. Met andere woorden, het leven begint niet in de ziel of in het verstand, maar in het hart. Spreuken hoofdstuk 4, vers 23. Dit woord van de Heilige Geest moet ons doen beseffen hoe kostbaar onze emoties zijn. Want het hart is de bron van onze emoties, de bron van waaruit alles zich ontwikkelt. In feite dus de bevestiging van de gedachte of de theorie dat emotie de bron is voor de ontwikkeling van de intelligentie.
Wie er dus vanuit wil gaan dat onze emoties niet zo belangrijk zijn, begaat daarmee een grote fout. Want hoe geweldig de ontwikkeling van de artificiële intelligentie ook zijn mag, het blijft een machine waar iedere vorm van empathie of inlevingsvermogen ontbreekt. Dus ook het besef ergens tegen gezondigd te hebben en simpelweg omdat er geen sprake is van een relatie tussen jou en jouw schepper. En precies hier, dus in de relatie, krijgen waarden en normen hun betekenis. In tegenstelling tot God legt de wetenschap het accent op het verstand of de ratio. Maar God, die ons en alles wat bestaat heeft geschapen, legt het accent, dus de nadruk, niet op het verstand, maar op het hart, de bron van waaruit de emoties voortkomen. Daarom dan ook dat in het eerste en het grootste gebod dat God aan de mens geeft, het hart de eerste plaats krijgt. Luistert u maar wat Gods geest hierover aan ons zegt. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. Wat God van ons vraagt begint niet met de ziel of het verstand, maar met het hart. De plaats waar onze emotie vandaan komt. Dus onze gevoelens en verlangens. De bron van onze motivatie en intenties. Het is de liefde die uit het hart komt. Die bepaalt of jij jouw ziel aan God in gehoorzaamheid zal overgeven. En ook bepaalt of jij jouw gedachten in overeenstemming wil brengen met zijn gedachten, dus zijn woord. Met andere woorden, het is het hart dat bepaalt of jij de Heer met heel jouw ziel en heel jouw verstand zal liefhebben. En wat hiermede tegelijk aan ons bekend gemaakt wordt, is dat God geen kracht of energie of frequentie is, maar een levende persoon die een persoonlijke relatie met ons wenst te hebben. Waarom anders de woorden van de Heilige Geest? Dit volk eert mij met de lippen, maar haar hart is ver van mij. Jesaja hoofdstuk 29 vers 13. En hiermee zegt de Heer aan ieder van ons dat op het moment dat onze aanbidding of onze dienst aan God en in welke vorm dan ook niet vanuit het hart begint, wij zondigen tegen het eerste en grootste gebod van God. En onze aanbidding of wat voor eredienst dan ook, niet veel meer is dan het bedrijven van religie, dus vormendienst. En dat is in Gods ogen verwerpelijk. Vraag uzelf maar af of u met een man of een vrouw zou willen trouwen waarvan jij weet dat de woorden van hem of haar alleen uit de mond voortkomen en niet uit het hart. Ik denk dat elk weldenkend mens er wel van doordrongen is dat het hart de bron is van waaruit de liefde stroomt. En daarom dat het hart voor ons het symbool van liefde is. Dit moet ons ervan overtuigen
dat hoe mooi of perfect dan ook wij onszelf aan God zouden willen voorstellen, dat dit totaal geen zin heeft, daar Gods criterium of maatstaf om ons te beoordelen nergens anders gevonden wordt dan in de toestand van ons hart. Met andere woorden, je kunt van alles doen om God te behagen, maar aan de toestand van jouw hart ziet God of jij hem werkelijk lief hebt. Wanneer u een enquête zou afnemen en de vraag zou stellen: heeft u God lief? Dan zult u ongetwijfeld van de meeste mensen een positief antwoord krijgen. Dit was dan ook het geval bij de discipelen van Jezus, toen hij hen vertelde dat hij hen zou verlaten en droefheid hun hart vervulde. Maar om iedere vorm van zelfbedrog bij zijn discipelen en ook bij u en mij te voorkomen, zegt Jezus aan zijn discipelen: wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Daarmee aangevende dat het beleiden of zeggen met jouw mond van God te houden geen voldoende voorwaarde is om jouw liefde aan hem te bewijzen. Of anders gezegd, alle uiterlijke vertoon van onze erediensten, en hoe mooi ze ook zijn, zijn nog geen bewijs dat jij God ook werkelijk lief hebt. Daarom dat hij aan zijn discipelen, dus ook aan u en mij, de maat geeft hoe wij de ware toestand van ons eigen hart kunnen beoordelen. Want met jouw mond kun je makkelijk zeggen en denken dat jij van God houdt. Maar hoe weet jij nou of dat werkelijk ook waar is? Of anders gezegd, denkt God daar ook zo over? Precies hierom dat Jezus ons de maat heeft gegeven die onze liefde voor hem moet bewijzen. En dit is de maat waarmee onze liefde voor hem, dus voor God, wordt gemeten. En dan zegt Jezus: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Maar waarom is dit dan een nieuw gebod? Want in de 10 geboden die Mozes van God gekregen had, staat toch al dat wij onze naasten moeten liefhebben? Inderdaad. Maar in het nieuwe gebod van Jezus is de maat niet meer dat jij jouw naaste moet liefhebben als jezelf, maar zoals Jezus ons heeft liefgehad, die zijn leven voor ons heeft opgeofferd. In de 10 geboden was jouw liefde voor jezelf de maat of standaard waarmede jij jouw naaste mocht liefhebben. Want er staat: heb jouw naaste lief gelijk uzelf. Maar in het nieuwe gebod van Jezus ben jij niet langer de maat of standaard, maar Jezus. Want er staat dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Voeg hierbij Jezus zijn woorden: niemand heeft grotere liefde dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15, vers 13. Dit is de maat of het bewijs dat wij God werkelijk lief hebben. Niet met onze lippen, maar met ons hart. En is tevens ook het bewijs van Gods
oneindige liefde voor ons. Want er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gegeven heeft zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Op de dag dat wij aan het einde van onze levensrit zijn aangekomen, zal de toestand van ons hart uitmaken of bepalen waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Daarom de oproep van de Heilige Geest. Reinigt uw harten, gij dubbelhartigen. Jacobus hoofdstuk 4, vers 8. Want, zegt de Heilige Geest, niemand kan twee heren dienen. Matthäus 6, hoofdstuk 6, vers 24. Mag de kreet uit het hart van koning David ook uw schreeuw naar God zijn. Schep mij een rein hart, o God. Psalm 51, vers 10. En Gods antwoord op iedere oprechte schreeuw van ons hart is: komt nu en laat ons samen recht doen, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert. Jesaja hoofdstuk 1 vers 18. De Heer geeft ieder van ons een gevoelig en gewillig hart om zijn stem te horen en te verstaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, die troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid, dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, heren, dat wat krom is, rechtgetrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, heren, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heren, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, heren, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heren, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, heren, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Hoe gaat het met u? Mijn naam is Jacqueline Bijkerk en ik wil vandaag 2 Bijbelverhalen voor u lezen. Het eerste verhaal gaat over Genesis 37, Jozef en zijn broers. Ik weet niet of u vaak de Bijbel leest, of u dagelijks leest, of wekelijks, of misschien maandelijks. Veel mensen vinden het moeilijk om de discipline op te brengen om dagelijks te lezen, maar ik wil u daar wel toe aanmoedigen. Het lezen van Gods woord maakt wijs en opent onze ogen voor wie God is. Het laat ons met andere ogen naar Hem kijken. En God kan door het lezen van de Bijbel ook ons geloof vergroten en versterken. En het is fijn om een groot geloof te hebben. Om God te geloven. Om te geloven wat Hij gezegd heeft in de Bijbel. En ook om de belofte te geloven die Hij beloofd heeft. We zien in de geschiedenis dat God trouw is aan zijn woord. Hij zorgt ervoor dat het uitkomt, dat het volvoerd wordt. Niet alleen profetieën over anderen of over bepaalde volkeren, maar ook voor uzelf. Dus leest u de Bijbel met regelmaat, zodat de Heilige Geest dat woord ook kan gebruiken om u te vernieuwen in uw denken, in uw hart. En dat daardoor ook uw leven veranderd wordt, getransformeerd wordt. Ik ga voor u lezen uit Genesis 37. Papa, weet u hoe gemeen mijn broers vandaag weer zijn geweest? Jozef staat bij zijn vader Jacob. Hij vertelt over zijn broers die voor de schapen van hun vader zorgen. Als u het niet ziet, doen ze steeds dingen die niet mogen. 'S avonds komen de broers thuis. Ze merken meteen dat hun vader weet wat ze hebben gedaan. Jozef heeft zeker weer geklikt, mopperen ze tegen elkaar. Wat heb ik een hekel aan die jongen. Vader Jacob houdt juist veel van Jozef. Jozef is een kind van zijn lieve Rachel, net als Benjamin de jongste. Jacob laat duidelijk merken dat hij extra veel van Jozef houdt. Zo heeft hij zijn zoon kort geleden nog een mooie jas gegeven. Een dure mantel met heel veel kleuren. Jij wordt voorgetrokken, zeggen de broers tegen Jozef. En dat is ook zo. Op een ochtend vertelt Jozef iets waar de broers nog bozer van worden. Ik heb iets bijzonders gedroomd, zegt hij. Wij waren op het land aan het werk. Wij hadden korenhalmen bij elkaar gebonden en als korenschoven overeind gezet. Mijn schoof stond in het midden en jullie schoven kwamen eromheen staan. En toen gebeurde het. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. Wat wil je nou zeggen? Schreeuwden de broers tegen hem. Denk je soms dat wij voor jou gaan buigen? Wij buigen alleen voor belangrijke mensen. Jij bent ons kleine broertje. Jij bent toch niet meer dan wij? Ze gaan Jozef steeds vervelender vinden. Een andere ochtend vertelt Jozef weer een droom. Ik droomde nu dat de zon en de maan en 11 sterren voor mij bogen. Nu spreekt vader Jacob hem erop aan. Jozef, wat is dat voor een droom die je hebt bedacht? De zon, de maan en 11 sterren, dat klinkt alsof het over mij, je moeder en je 11 broers gaat. Je denkt toch niet dat wij voor jou gaan buigen? Nee, gezellig is het niet in het gezin van Jacob. De broers worden steeds jaloerser en kwader op Jozef. Op een dag roept Jacob Jozef bij zich. Je broers zijn al een paar dagen met de schapen van huis. Ga jij eens kijken hoe het met hen gaat? Jozef trekt zijn mantel aan en vertrekt. Het is een flink stuk lopen. Zijn broers zien hem vanuit de verte al aankomen met zijn mooie jas.
2: Moet je kijken, daar komt die meester dromer aan. Laten we hem pakken, roept er een.
1: We grijpen hem en dan slaan we hem dood. Dan komen die dromen van hem ook niet uit.
3: Ruben, de oudste broer, is het daar niet mee eens.
1: Dat kunnen we beter niet doen. Het is toch niet goed om hem dood te slaan?
3: We grijpen hem en we gooien hem in een lege put hier vlakbij.
1: De andere broers lachen en knikken. Dat idee is nog beter.
3: Ruben denkt bij zichzelf, ik zal hem er wel weer uithalen als mijn broers het niet zien.
1: Jozef komt dichterbij. Hij zwaait naar zijn broers.
3: Zijn broers zwaaien niet terug.
1: Ze komen overeind en grijpen hem vast. Kom jij maar eens hier, meester dromer, zeggen ze.
3: Ze trekken zijn jas van zijn lijf, sleuren hem naar de lege put en gooien hem erin. Met een doffe bons valt hij op de bodem van de put.
1: Lachend gaan ze een stukje verder in een kring zitten. Dan horen ze Jozef ook niet huilen en roepen vanuit de put.
3: Ze hebben honger en gaan eten. Alleen Ruben loopt even weg.
1: Tijdens het eten zien de broers reizigers aankomen op de weg. Het zijn handelaars die spullen verkopen en verkopen.
2: Ik heb een goed idee, zegt Juda. We halen Jozef uit de put en zeggen dat hij een slaaf is. Misschien willen ze hem wel kopen. Dat is beter dan onze broer dood laten gaan.
1: De andere 8 broers vinden het een goed plan. Ze gooien een touw in de put en trekken Jozef eruit.
3: Hij kijkt blij om zich heen.
2: Laten ze hem nu toch vrij?
1: Zijn broers pakken stevig vast. Hij wordt met een touw vastgemaakt aan een kameel.
2: Jozef roept, niet doen! Ik ben toch jullie broer?
1: Maar zijn broers houden hun handen op en krijgen 20 zilveren munten van de koopmannen.
3: Dan vertrekken de handelaars. Jozef wordt meegetrokken en loopt als slaaf achter de kamelen aan.
1: Even later komt Ruben terug. Hij wil Jozef vrijlaten. Maar hij kijkt in een lege put.
2: De jongen is er niet, roept hij naar zijn broers. Wat moet ik nu doen?
1: De broers scheuren de jas van Jozef kapot. Ze smeren er geitenbloed op en brengen de jas bij hun vader.
3: Deze hebben we gevonden onderweg, liegen ze. Het lijkt op de jas van Jozef.
1: Jacob valt op de grond. Met zijn gezicht in het zand huilt hij.
2: Mijn lieve zoon Jozef is door een wild dier opgegeten. Mijn zoon, mijn zoon.
1: Wat is vader Jacob verdrietig. Maar Jozef is niet dood. Hij wordt in Egypte als slaaf verkocht. Ook daar is God bij hem. God heeft een plan met het leven van Jozef.
3: Ik heb een aantal vragen voor u die u voor uzelf mag beantwoorden.
1: 1. Wat droomt Jozef over de zon, de maan en de 11 sterren?
3: Vraag 2. Waarom doen zijn broers zo lelijk tegen Jozef?
1: Vraag 3. Wat doe jij als je vindt dat een ander wordt voorgetrokken?
3: Probeert u deze vragen voor uzelf te beantwoorden.
1: 1. Wat droomt Jozef over de zon, de maan en 11 sterren? Waarom doen zijn broers zo lelijk tegen Jozef? En wat doe jij als je vindt dat een ander wordt voorgetrokken?
3: Het volgende verhaal is uit Genesis 39 tot 41. Jozef in Egypte. Genesis 39, 40 en 41. In de gevangenis van de farao, de koning van Egypte, loopt een jonge gevangene. Hij helpt de bewaker met het rondbrengen van eten. Hij doet de deur open en weer op slot. Maar 's avonds moet de jongen weer naar zijn eigen cel. Dan gaat de deur achter hem ook op slot. Die jonge man is Jozef. Heeft hij iets gestolen of met iemand gevochten?
1: Nee, dat niet. De handelaars hadden Jozef in Egypte verkocht als slaaf aan Potifar, een rijke man. Jozef werd hard voor hem en Potifar was blij met Jozef. Totdat de vrouw van Potifar een verhaal vol leugens over hem vertelde. Er was niets van waar, maar Potifar geloofde zijn vrouw. Hij liet de soldaten Jozef naar de gevangenis brengen en nu zit Jozef hier onschuldig opgesloten. Op een ochtend brengt Jozef brood bij twee gevangenen. Ze zitten hier al een paar dagen en Jozef heeft gehoord wie ze zijn. Ze werkten allebei op het paleis van de farao. De ene als bakker, hij zorgde voor het brood van de koning, en de andere als schenker, hij zorgde voor de wijn die de farao drinkt. De farao is boos op hen en daarom zitten ze in de gevangenis. Goedemorgen, zegt Jozef. De mannen zeggen niets terug. Waarom kijken jullie zo verdrietig? Vraagt Jozef. Ja, we hebben vannacht allebei gedroomd, vertellen de mannen. En we denken dat die droom iets betekent. We weten alleen niet wat. Niemand kan de droom aan ons uitleggen. Dromen uitleggen kan alleen God, zegt Jozef. Wat hebben jullie gedroomd? Ik droomde dat ik bij een druivenplant stond, begint de schenker. Aan de drie takken daarvan bloeide de bloesem. Daarna kwamen er trossen vol rijpe druiven. Ik perste de druiven uit in een mooie beker en ik gaf de beker aan de koning. Dit is de uitleg, zegt Jozef. De drie takken, dat zijn drie dagen. Over drie dagen wordt u uit de gevangenis gehaald. U mag weer schenker zijn in het paleis en de farao zijn wijn geven. Weet Jozef dat? Heeft hij zoveel verstand van dromen? Nee, hij zelf niet. God kan deze bijzondere dromen uitleggen en God vertelt Jozef wat hij tegen de schenker moet zeggen. Ik wil u iets vragen, zegt Jozef tegen de schenker. Als u weer bij de farao bent, wilt u dan tegen hem zeggen dat ik hier onschuldig in de gevangenis zit? Dat zal ik doen, belooft de schenker. Ik droomde dat ik buiten liep, vertelde de bakker nu. Ik droeg drie manden met brood en lekkere koeken op mijn hoofd. Toen kwamen er vogels. Ze aten de koeken uit de bovenste mand helemaal op. Jozef kijkt de bakker geschrokken aan. Terwijl hij naar de bakker luisterde, vertelde God hem wat de droom betekent. Uw droom heeft een afschuwelijke betekenis. Over drie dagen wordt u ook uit uw cel gehaald. De farao is nog steeds boos op u. U zult de doodstraf krijgen. Drie dagen later is de verjaardag van de farao. Hij laat de bakker en de schenker uit de gevangenis halen. De bakker wordt gedood. Maar de schenker mag weer op het paleis werken. Wat is de schenker blij dat hij vrij is? Maar hij vergeet wat hij Jozef heeft beloofd. Hij denkt zelfs niet meer aan Jozef. Nu weet de farao niet dat Jozef nog steeds onschuldig in de gevangenis zit. Jaren gaan voorbij. Op een ochtend zit de koning met een somber gezicht op de troon. Als de schenker een beker wijn voor hem inschenkt, vertelt de farao aan zijn raadgevers dat hij bijzondere dromen heeft gehad. Die dromen zijn vast belangrijk, maar wat betekenen ze? Niemand van zijn raadgevers kan hem helpen. Ineens denkt de schenker terug aan zijn eigen droom in de gevangenis. Koning, mag ik iets zeggen? Begint de schenker. Hij vertelt hoe Jozef zijn droom heeft uitgelegd. Even later wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. Hij mag zich wassen en zijn haren worden geknipt. Met schone kleren aan wordt hij bij de farao gebracht. Ik heb gehoord dat u dromen kunt uitleggen, zegt de farao. Ik niet, zegt Jozef, maar mijn God kan dat wel. De farao vertelt zijn droom en Jozef geeft hem Gods boodschap door. Hij zegt, er komt een rijke tijd aan die 7 jaren zal duren. Er groeit veel koren, er is voldoende vlees en er is genoeg te eten voor iedereen. Daarna komt er een hongersnood van 7 jaren. Dan groeit er geen koren op het land en iedereen zal vreselijk honger hebben. De farao denkt hardop na. Wat moet ik daaraan doen? U moet sparen in de goede tijd, zegt Jozef. Bouw schuren en bewaar daar koren voor als er hongersnood is. De farao kijkt naar de dienaren die om zijn troon staan. Ze knikken allemaal. Dat is een goed plan, zegt de farao tegen Jozef. U bent vol van de geest van God. U bent de wijste man die ik ken. U moet mijn onderkoning worden. 'S Ochtends zat Jozef nog in de gevangenis en nu is hij onderkoning van Egypte. De Heere zorgt voor Jozef. Ik heb een aantal vragen voor u. Vraag 1. Waarom zit Jozef in de gevangenis? Vraag 2. Hoe weet Jozef wat de dromen betekenen? Vraag 3. Merk jij ook dat God je altijd hoort en ziet? Vraag 4. Hoe merk je dat? Ik ga de vragen voor u herhalen. Vraag 1. Waarom zit Jozef in de gevangenis? Vraag 2. Hoe weet Jozef wat de dromen betekenen? Vraag 3. Merk jij ook dat God je altijd hoort en ziet? Vraag 4. Hoe merk je dat? Ik wens u een gezegende dag toe en probeert u voor uzelf nog eens deze verhalen uit Genesis te lezen. Het laatste verhaal wat ik heb gelezen over Jozef in Egypte kunt u vinden in Genesis 39 tot en met 41.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected,
3: connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, alasé. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor Sear keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

Een mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. U heeft de volheid van de geest, is onze thema vandaag. En onze thematekst is Johannes 3, vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft de geest niet met mate. Halleluja. Zoals we in onze vorige Bijbelstudie hebben besproken, geliefde, ontving u bij de wedergeboorte niet een deel van de Heilige Geest, maar u ontving de volheid van de geest. God geeft de Heilige Geest in het Nieuwe Testament niet met mate. U heeft dezelfde geest ontvangen die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt en hem in staat stelde om wonderen te richten, zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Halleluja. Geliefde, u bent bijzonder. Want de Heilige Geest leeft in u. Dezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de doden, leeft in u. Nu u wedergeboren bent, hoeft u niet te wachten op een nieuwe uitstorting of een hogere dimensie van de geest. Nee, u heeft hem al volledig in u. Wat u nodig heeft, is de moedige uiting van zijn persoon en aanwezigheid in u. Hoe bewuster u zich bent van de inwoning van de geest, hoe meer hij zichzelf aan en door u heen manifesteert. Halleluja. De Heilige Geest is geen gevoel, geen wind of een kracht. Hij is de Vader die in u woont, geliefde. Zoals de Heere Jezus zei in Johannes 14, vers 10. Daar zegt hij, de Vader die in mij woont, die doet de werken. Halleluja. Toen hij dit zei, verwees hij naar de Heilige Geest, geliefde. Weiger daarom te denken dat u beperkt, benadeeld of belemmerd bent. U bent vol met goddelijke energie. U bent vol met wijsheid en bekwaamheid, geliefde. Dus 2026 is voor u een ander jaar. Waar u bewuster gaat zijn van wat u allemaal in u hebt. Wie u allemaal bent. U bent vol met goddelijke energie, wijsheid en bekwaamheid, geliefde. U bent meer dan een overwinnaar. U kunt alles doen. U heeft Satan, de wereld, elke tegenstander en tegenslag overwonnen. Omdat de grotere in u woont, geliefde. 1 Johannes 4, vers 4 zegt, u bent uit God, lieve kinderen. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Halleluja. Geliefde, wanneer u spreekt, dan spreekt God door u heen. Wanneer u de handen op zieken legt, dan bedient de Heilige Geest door u. U bent zijn levende tempel, zijn tabernakel van getuigenis, de ark van zijn aanwezigheid, geliefde. U draagt zijn heerlijkheid, u draagt zijn rechtvaardigheid, genade en liefde overal met u mee. Wees daar bewust van, geliefde. We gaan samen bidden, u mag me nazeggen. U zegt dank u, gezegende Vader, dat u mij de volheid van de geest hebt gegeven. Zijn aanwezigheid en kracht zijn actief in mij en brengen uitmuntendheid, overwinning en succes.

op elk gebied van mijn leven voort. Ik ben vervuld met goddelijke wijsheid en kracht. En ik openbaar de heerlijkheid en heerschappij van Christus vandaag. Overal in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. En ik wil u bedanken voor het willen meedoen, lieve mensen, voor, met de rhapsody van de realiteiten. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons contacten op het nummer 8646-446. Dus 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom, geliefde, zoals ik het eerder zei. En ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. En hou van uzelf. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende.

0: het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Het is reeds 6 uur geweest en om precies te zijn is het 6:04. En van harte goedemorgen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Koning Jezus Heere Heiland. Op deze mooie woensdagochtend 17 juni 2026. En zo heet ik u welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Dit is de midweek special. Ja, het is woensdag en we zijn al voorbij de helft van de maand. Zo zoetjes aan naderen we het einde van het jaar en de tijd wacht niet, de tijd vliegt. Ik hoop van harte dat u lekker heeft geslapen. U verkeert in goede gezondheid. U voelt u zo goed vandaag als hoe ik mij voel. Prijs God voor zijn genade en die liefde die hij vandaag ons weer geeft. Deze nieuwe morgen. Die liefde die hij ons schenkt. Zijn genade die hij ons schenkt. En ik hoop van harte dat u een goede en een stevige en een gezegende nachtrust achter de rug heeft gehad. U heeft lekker geslapen. Ik ook wil langer in bed blijven. Maar elke morgen, precies dat heb ik mijn verantwoording en u ook. Het is wel tijd om u te bemoedigen. De naam is Sabrina Karsojojo Martens-Wiknyo, uw host voor deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move on 94.5 FM. U bent nog steeds afgestemd op Shalom. En dat is dus de studio aan de Stadionlaan van waaruit ik u mag dienen deze morgen. En u mag bemoedigen natuurlijk. Ja, ik ben er klaar voor. Ik voel me lekker. Prijs God, voel ik me goed vandaag. Ruimte gehad, tijd gehad, dagen gehad waarbij ik op mijn knieën ben gegaan. En knielend al de Heren heb gevraagd om mij niet voorbij te gaan. Om mij die liefde te geven die ik nodig heb. En voor ieder, zoals ik ook, die zich niet langer wil laten beheersen door negatieve gedachten. En negatieve gedachten die we uitputten. Negatieve gedachten die ons proberen op een dwaalspoor te brengen. Die ons proberen te teisteren elke dag weer. Om te zeggen dat we niet goed genoeg zijn. Voel ik me toch bovenal, prijs God, goed vandaag. En ik weet dat we stapvoets sterker worden van dit alles. Gods woord. En ook ieder, en ook voor ieder die niet alleen verlangt naar nieuwe kracht, maar ook wel die liefde. Kracht die ons steeds weer sterker maakt. Liefde die ons steeds weer liever maakt. Of om te zeggen, degene die God u eigenlijk heeft gemaakt. Een keuze die ik maak vandaag is dat ik de Heilige Geest vraag om over te nemen van mijn gedachten natuurlijk. Dat te merken is aan mijn handel en mijn wandel. Zoals ik al maandag mocht bemoedigen, waarmee ik u mocht getuigen, waarmee ik met me openhartig met u mag spreken hoe ik me voelde. Ik sprak met u, ik zei tegen u hoe ik me voelde, maar prijs God, laat ik me vandaag ook niet intimideren. Vanaf de dag dat ik u had gezegd, ben ik in gebed gegaan. En het heeft me goed gedaan, jullie gebeden. Jullie liefde voor elkaar, liefde voor mij. En weet je, vandaag heb ik zoiets van al vanaf gisteren. Geen enkel onkruid ga ik in mijn hoofd laten groeien. Want je weet wanneer onkruid ik sta niet toe dat er onkruid groeit in mijn gedachten. Weet u, iedereen is bekend met een bekende uitspraak. Waak over je gedachten, want ze worden woorden. Waak over je woorden, want ze worden je daden. Waak over je daden, want ze worden je gewoonte. Waak over je gewoonte, want ze worden je karakter. Waak over je karakter, want het wordt uw bestemming. En hieraan wil ik me schikken. De Heere heeft ons geschapen heel erg gezegend, heel apart. En natuurlijk wil ik ook met deze woorden meelopen. En ook de Bijbel aan mijn hand, de Bijbel aan de andere kant. En al deze woorden brengen je naar een mooi voorbeeld. En dat is als u een tuin heeft met mooie bloemen. Trouwens, als ik hierover praat, over tuinen praat, denk ik aan vele mama's, vele sisa's die van bloemen houden en praten met de bloemen. Is als u een tuin met mooie bloemen heeft, en het is bekend bij velen van u, zoals ik al zei, gaan de bloemen mooi groeien tussen zelf onkruid. Of onkruid die komt zo onaangekondigd. Onkruid dat geen functie heeft, blijft groeien tussen mooie bloemen. En
De vraag is, waarom denkt u dat de bloemen bleven groeien? Omdat ze aandacht kregen van u. Omdat ze tijd kregen van u. U stopt uw energie in die bloemen om ze nat te maken. Om met ze te praten. Die verzorging die ze nodig hebben. De verzorging die ze krijgen van u. En zo zeg ik ook vandaag. We zijn een bloem in Gods tuin. We zijn een bloem. We zijn een parel in Gods ogen. U geeft de bloemen veel aandacht. Liefde. En met onze gedachten werkt het vaak precies zo. Wanneer u onreine gedachten koestert. Wat gebeurt er met al die mooie gedachten, die goede gedachten die u eigenlijk heeft over uzelf? Wat we voeden groeit in ons en wat we toelaten gaat natuurlijk woekeren. Het is een kleine zorg die nodig is hiervoor. Maar het kleine zorg heeft veel effect, heeft veel vruchten, geeft mooie bloemen. Hoe klein ook uw zorg is, een paar twijfels aan jezelf daar af en toe. Veel van de dingen lijken zo onschuldig, maar het kan heel veel woekeren in uw leven. En zo zie ik onkruid ook. En weet u wat dit soort gedachten zich ontwikkelen, hoe ze zich ontwikkelen? Ze breiden zich langzaam uit. En weet je, het onkruid ook, ze breiden zich langzaam uit. En wat krijg je? Een dikke struik gewast. In uw gedachten. En dat overrompelt al uw mooie en goede gedachten over uzelf. Ik heb jammer genoeg geen tekst erbij kunnen halen. Ik heb de Heere gevraagd om me anders te leiden in de bemoediging. Niet dat ik vergeet om een tekst bij te halen. Maar het is hoe de Heere dit allemaal leidt. En mij als instrument mag gebruiken deze mooie morgen. Dus laten wij zorg geven aan alles, ook zo onze gedachten. Laten we weten waaraan we denken, laten we weten welke gedachten we koesteren. Iets om u sterk te maken deze morgen en mezelf ook te bemoedigen. Welke dag, welke gedachten koesteren wij? Onthoud dat wanneer u onkruid in uw gedachten, onreine gedachten koestert, wat het allemaal kan worden. Het kan allemaal een dik struik gewas worden in uw gedachten. En waar nauwelijks ruimte is voor hoop en vertrouwen. Precies dat, wanneer u zit te denken aan negatieve, wanneer u negatieve gedachten koestert, is er geen hoop meer. Er is geen ruimte meer voor hoop en vertrouwen. Behalve dat ik u bemoedig ik mezelf ook. Want ik had het met u mogen delen dat ik in een dip zat. Een hele zware dip. Maar ik heb het aan God gegeven, omdat ik dacht, dit is niet van mij. Om het op te lossen, om het zeg maar weg te werken. Ik heb God nodig. Dus dan mag u weten hoe ik op mijn knieën ben gegaan voor de Heer. Tot vanochtend toe. En het heeft me goed gedaan. Het moment dat u alles werpt aan zijn voeten. Al je zorgen, al je beslommeringen. Het woord zegt het ook. Kom met al je, hoe noem je dat? Ik zal niet zeggen, Hibby. Met al uw lasten voor de Heer. Geef het u hem. En hij zal u, weet ik zeker, wel die kracht geven. Het is 13 minuten over 6. En ik heb een zang voor jullie klaar. Misschien dat u mij kunt helpen. Misschien heeft u een tekst waarmee u wilt bemoedigen. Mij ook wil bemoedigen. Dat mag ook. U mag het doen op het nummer 8755358. Dat is ons appnummer. Of u mag ook bellen indien u wilt bellen. De Heer legt op uw hart om vandaag te bellen met mij. Je mag dat op het nummer 422-650. Ik haal een song van Charity Gale erbij. Ik wil niet te lang praten. Maar ik haal een song van Charity Gale erbij. Tezamen met Steven Musso. I Speak Jesus. Dit is The Morning Move op deze mooie woensdagochtend. God zegent u.

Dat was Charity Gill met Speak Jesus. En ik ga weer eerlijk zeggen, ik wil ieder bedanken die me hebben ondersteund in gebeden afgelopen maandag. En ik ga u eerlijk zeggen, meestal na 3 uur als ik naar huis ga, dank ik ook onderweg naar huis de Heer hoe de dag gegaan is. En hoe ik me ook voelde, ik moest het doen. Ik ben in mijn kamer gegaan en ik heb gestreden met jullie woorden. Hebben me zo bemoedigd en zo de kracht gegeven. Ik heb de kracht uit de woorden kunnen halen, uit de teksten die ik heb mogen krijgen en ontvangen. En ik ga u eerlijk zeggen, ik weet dat u dat ook ervaart. Dat wanneer u strijdend in gebed gaat, dat u de naam Jezus uitspreekt en dat u zegt dat Satan helemaal geen ruimte meer heeft hier, is Gods territorium en het is niet zijn territorium. Hij heeft het niet voor het zeggen. Het is God die allemaal het laatste woord over uw leven heeft en u bent het instrument die hij steeds weer gebruikt. Dus ik zou zeggen, zoals men mij bemoedigd heeft, gebruik uw autoriteit zo vandaag ook. Nyonyon Daka van Sulema on 94.5 FM. We doen de morning move tot 7:30 vandaag. En ik hoor vreselijk veel van jullie allemaal. Die liefde die ik mag ervaren.

Dat was Suleiman met Njonjo Ndaka. Wat ik me heb laten vertellen dat het nieuwe dag betekent. Dus zo zijn we er weer deze nieuwe dag. Voor Gods genade, voor Gods aangezicht. En natuurlijk heb ik dat mogen ervaren toen ik, tijdens mijn stille tijd vanmorgen. En we gaan de WhatsAppjes berichten behandelen. Yufitimita van Joel Amjes. Heb ik op de list voor u. Zuster Cindy die heeft geappt. Goedemorgen allemaal. Mattheüs 24 vers 30 uit het boek. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel. Met grote macht en majesteit. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Want ongelovigen zullen plotseling inzien dat zij de verkeerde kant hebben gekozen. Alles waar zij de spot mee hebben gedreven zal realiteit worden. En het zal dan voor hen te laat zijn. Amen, amen. Dankjewel, zuster Cindy. Hartelijk dank voor uw geweldige en gezegende bijdrage. Ook voor u een mooie dag verder. Broeder John, die is ook wel vroeg on. Shalom, goemorgu, goemorgu. Amen, zuster, zo is dat. Blijft afgestemd met de Heilige Geest. Halleluja, God bless you, Milobiwang. Ook kan u God zegen u. En be blessed, broeder John. Zuster Cynthia die heeft ook geappt. Goedemorgen broeders en zusters. De Heer zegt roep mij aan en ik zal u grote en machtige dingen doen zien. En in Psalm 27 vers 14 zegt hij. Wees sterk en wacht op de Heer. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heer te wachten. Amen. Dankjewel zuster Cynthia. Amen. Dat zijn al de woorden die jou natuurlijk moeten aansterken en bemoedigen. Althans mij. Ons allemaal die afgestemd is op 94.5 FM. Goedemorgen zuster Sabrina. One blessed day give you. Amen. Betrek de Heer Jezus in alles. Een gezegende dag verder. Power van broeder Hendry. Dank u wel, broeder Hendry. Ook aan u een gezegende dag. Een mooie en gezegende dag verder. Werkt u prettig. En trouwens, iedereen die onderweg is naar het werk, hè. Heer, geef mij de vrijmoedigheid en de kracht om rechtop te staan in situaties die mij bang maken. Als er onrust of onzekerheid is, geef ik mij dan een standvastig hart dat weet dat ik door u geliefd en beschermd ben. Amen. Groetjes aan Brada Ian, Leandro, Michelle en u. Gadobong, Timberg, dank u wel, broeder Gaia daar. Ook aan u een blessing dag en een mooie dag verder. Ja, is Timberg en ik denk dat ze het hebben gehoord. En ja, we moeten niet de vijand ruimte geven om eigenlijk, zeg maar, te intimideren, te regeren in ons mooi leven. Leven die de Heer gegeven heeft. Joel Amtjes met Yufitimita. De blessings aan ieder die onderweg is naar het werk. Als ik denk aan de buschauffeurs en taxichauffeurs, de passagiers in de bussen. Genieten jullie van op welke manier dan ook dat u afgestemd bent. Enjoy the radio station with the right inspiration. Ik zoek een opgewekt muziek voor de ochtend. En ik heb er eentje van om u wakker te schudden. De blessings aan de gewapende machten. Die richting huiswaarts gaan. Ze komen vanuit de nachtdienst. De broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen. Kom ik je weer, Masra. Ook deze morgen van Ashanko. Als je onderweg bent naar het werk, alsjeblieft, doe het rustig aan. Geniet van de ochtend, geniet van 94.5 FM. We staan van maandag tot en met, van maandag tot en met zondag, hele week, elke dag. Met, ik zal niet zeggen zorgen. U denkt nou wat u gaat doen, hoe uw dag zal beginnen. Maar u hoeft niet na te denken, geef het aan de Heer. We blijven bidden voor elke situatie heen.

Goedemorgen, zus. Een gezegende dag en een fijne uitzending. Groetjes van zuster Astrid. Ook aan u een fijne dag. En ze deelt een tekst, Psalm 34, vers 7 met ons. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

0: Kom, Mickey Widini, Masra van Rav Shanko. De blessings aan alle leerkrachten, de docenten, die zich natuurlijk klaarmaken. We gaan naar de dagtekst.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 17 juni 2026. Op 17 juni 1722, begin van de boom van Hermut. Op 17 juni 1722, begin van de boom van Hermut. Ik, de Heere, ben uw redder en uw verlosser, de machtige. Ik, de Heere, ben uw redder en uw verlosser, de machtige. Jesaja 60, vers 16. Het leerwoord. Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. 1 Timotheus 4. Vers 10. Het gezang. Hoopt op God, gij hebt zijn trouw altoos ondervonden. Ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden. Ja, hij gaf stef en staf, laf.

0: Ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden. Ja, hij gaf steun en staf, lafnis, rust en zegen. Op uw pelgrimswegen. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zal ik even om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you?

0: Dat was onze dagtekst en onze verplichtingen. Ik heb het even niet voorbij zien gaan. Maar ik ben terug. 94.5 FM. 9 minuten over 6:30. We koersen richting 6:50. Dat is dus tijd voor onze kindertjes. Lobby Moussoudé van Eugène Maai. Samen met Chanok Pouketty.
1: Programma. Wordt u...
0: Ja, zo meteen.
1: De gemeente.
0: Om 7:00 het nieuws van 7:00 en het tweede gedeelte van de Morning Move.

0: Vandaag zijn we er weer.
1: Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze nieuwe dag. Wij danken u dat wij vandaag weer naar onze eigen Happy Kids programma mogen luisteren. Maak dat wij de boodschap mogen begrijpen en ernaar leven. Bescherm u ons overal waar we zich mogen bevinden. In Jezus' naam. Amen.
2: Amen.
3: Hoor je dat?
1: Ja.
3: Is dat?
1: De Midianieten.
3: De Midianieten zijn de buren van de Israëlieten. Ieder jaar planten de Israëlieten hun gewassen. De Midianieten letten goed op wanneer het graan rijp is om geoogst te worden. Dan zwermen de Midianieten als sprinkhanenkarnen aan binnen. De sprinkhanen kunnen een verschrikkelijke plaag voor de mensen zijn. Als ze op een korenveld neerstreken, is dat iedere groene halm en elk groen blad dat ze tegenkomen op. We kunnen de Midianieten vergelijken met de sprinkhanen. Zij kwamen met hun gezinnen, met hun tenten, met hun vee en met hun kamelen. Vaak gaan ze ook nog andere buurlanden mee.
1: En wat gebeurde er dan met de voedsel van de Israëlieten? Er bleef niets meer over. Al het graan en de andere producten van het land werden door de Midianieten en de andere mensen opgegeten. Het enige dat de Israëlieten overhielden was hetgeen ze voor de Midianieten hadden verstopt. De Israëlieten hadden ook schapen en koeien. Dat was een grote hulp wanneer zij melk of vlees nodig hadden. Maar nadat de Midianieten alle graan en alle andere producten geroofd hadden, namen ze ook hun schapen, ezels en ossen mee. Dat ging nu al 7 jaren zo.
3: Je zult je afvragen, maar lieten de Israëlieten dat zomaar toe? Deden ze niets? In de Bijbel staat dat de Israëlieten heel bang voor de Midianieten waren. Dat de mensen zich in holen en in grotten verstopten. Waarom liet God dat toe? Toen het toch Gods volk?
1: De reden was dat de Israëlieten weer de Baals waren gaan dienen. De Israëlieten waren weer ongehoorzaam aan God geworden. Weer waren ze afgoden gaan dienen. Weet je nog welke 2 belangrijke dingen Jozua de Israëlieten had voorgehouden? 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben.

0: Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: De Israëlieten kregen spijt van het verkeerde wat ze gedaan hadden. En ze vroegen de Heere God hen te helpen. Wij zouden heel boos op hen worden. Dat deed de Heere God niet. Dat doet hij ook niet bij ons. Wij hadden ook zoveel fouten. En toch is hij telkens bereid ons te helpen. Dat deed hij ook voor de Israëlieten. De Heere God had hen geholpen om het leger van Sisera te verslaan. Hij had de profetes Deborah en Barak, een van de leiders van het leger van de Israëlieten, gebruikt. Ook nu kan hij zijn volk helpen.
0: Op het erf was een jongeman bezig. Hij was wat graan aan het dorsen. Hij was bezig de graankorrels te verwijderen. Hij zou wat meel maken om brood te kunnen bakken voor de familie. Hij doet het in het geheim, omdat hij niet wil dat de Midianieten hem moeten ontdekken. Anders zou hij dit beetje graan ook kwijtraken. Iedere keer als hij een geluid hoort, kijkt hij angstig om zich heen. Deze jongeman heet Gideon.
1: Plotseling verscheen er iemand voor Gideon. Hij schrok heel erg. Hij dacht dat het iemand was die hem kwaad wilde doen. Het was een engel, een boodschapper van de Heere God. De engel zei tegen Gideon:
0: De Heere is met u, gij dappere held.
1: Weten jullie waarom de engel hem dappere held noemde? Omdat de Heere God aan het hart van de mens keek. Hij kende het hart van Gideon. Hij weet hoe we in werkelijkheid zijn. De engel zei ook:
0: Wees maar niet bang, God is met u.
1: Toen zei Gideon:
0: Als de Heere echt met ons is, waarom gebeurt dan dit alles met ons? Waarom beschermt hij ons niet?
1: De engel zei:
0: Gideon, God heeft jou uitgekozen om de Israëlieten uit de greep van de Midianieten te verlossen. Ga, hij stuurt je.
1: Hoe moest Gideon dat doen? Hij zei:
0: Mijn Heer, hoe moet ik Israël redden? Mijn familie is arm en ik ben de jongste bij ons thuis.
1: Toen sprak de engel in naam van de Heere God:
0: Ik ben met u, daarom zal je de Midianieten verslaan.
1: Gideon vroeg:
0: Kunt u mij een teken geven dat de levende God u werkelijk gestuurd heeft? En kunt u even wachten tot ik iets voor u gehaald heb?
1: De engel zei:
0: Ik zal blijven tot je teruggekomen bent.
1: Gideon haastte zich om het eten voor zijn gast klaar te maken. Toen hij klaar was, bracht hij het eten naar de engel en legde het voor hem neer. De engel raakte het eten aan met de punt van zijn staf. Toen schoot er een vlam op en er bleef niets meer van het eten over. Daarna verdween de engel. Zo wist Gideon dat God deze boodschap gestuurd had. Hij bouwde een altaar en dankte de Heere God.
0: Gideon zijn vader heette Joas. Ook hij diende de afgoden. Hij had op zijn erf een altaar voor de Baal gebouwd. Dat was heel erg. Daarom gaf de Heere God de opdracht aan Gideon om het altaar van Baal omver te halen en er een altaar voor hem in plaats te zetten. Gideon wist dat zijn vader erg boos zou kunnen worden, dat hij hem zelf zou kunnen doden. Toch deed hij de wil van God. Gideon riep 10 knechten bij elkaar om hem te helpen. Het grote altaar van Baal haalden zij omver en de bomen.

0: von die Omhet Altar stunden hackten so um. So bauten tun und stehne Altar vor der Heere Gott. So hackten die Bomen in Stücke und legten het Holt auf het Altar, das so vor der Heere Gott hadden gebouwd. Toen offerden ze daar een stier op, zoals de Heere God het aan Gideon gezegd had.
1: Gideon had laten zien dat hij de Heere God gehoorzaamde. Dat is heel belangrijk, want als wij zeggen dat we van de Heere God houden, dan moeten wij dat ook in ons leven laten zien. God had tot Gideon gesproken. Zo spreekt hij ook tot ons. Hij zegt, roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren.
0: De volgende morgen was er van de stier en het hout niets meer over. Maar het altaar stond er nog. Toen kwamen enkele aanbidders van Baal naar het huis van Joas om de Baal te aanbidden. Maar tot hun grote schrik was het grote altaar van Baal verdwenen. Ook de bomen waren allemaal verdwenen. En op de plaats waar het altaar voor Baal stond, was er nu een stenen altaar.
1: Oh, wat waren de mannen van de stad woedend. Ze deden de zaak onderzoeken. Het bleek dat Gideon, de zoon van Joas, het gedaan had. Hij ging ze gelijk naar Joas toe.
0: Joas, zeiden ze, breng Gideon naar buiten. Hij moet sterven. Hij heeft het altaar van Baal afgebroken.
1: Toen zei Joas, moeten jullie voor Baal vechten? Moeten jullie hem helpen? Hij is toch een god? Wel, laat hij dan voor zichzelf vechten.
0: Happy kids, God had tot Gideon gesproken. Hij spreekt ook tot ons, tot jou en mij. Soms door de Bijbelverhalen, soms door lied, soms via iemand en soms via gebeurtenissen. Wij horen geen luide stem, maar God spreekt tot ons hart. Als God tot je spreekt, moet je kiezen. Net als Gideon zal je moeten kiezen. Gideon heeft naar de stem van de Heere God geluisterd. En hij heeft de Heere God ook gehoorzaam. Wat doe jij?

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Minister Huur benadrukt belang van waterzekerheid tijdens internationale dialoog in België. Afonswa, begroting moet meer opleveren voor de burger. Begrotingsdebat ontspoort in felle strijd over verdraaide feiten rond schuldenlast. Suriname benadrukt cruciale rol van statistieken voor effectief beleid. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: minister Huur benadrukt belang van waterzekerheid tijdens internationale dialoog in België. Minister Miquela Huur van de regionale ontwikkeling heeft namens de regering van Suriname deelgenomen aan de paneldiscussie Water for People and Growth Diplomatic and Industrial Dialogue on Water Security, gehouden ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van watertechnologie bedrijf BOZAK in België. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers van overheden, diplomatieke missies, internationale organisaties en het bedrijfsleven samen om van gedachten te wisselen over waterzekerheid, duurzame ontwikkeling en de rol van innovatietechnologieën bij het verbeteren van de toegang tot veilig drinkwater. Ook uit Times of Suriname lezen wij: begroting moet meer opleveren voor de burger. Aldus Afonswa. Assemblée Sylvana Afonswa heeft tijdens de begrotingsbehandeling gepleit voor een kritische beoordeling van de overheidsbegroting. Volgens haar moet niet alleen worden gekeken hoeveel geld de overheid uitgeeft, maar vooral of belastingsmiddelen daadwerkelijk terechtkomen waar zij voor bedoeld zijn. Afonswa benadrukte dat de overheid scherper moet toezien op de inning en besteding van publieke middelen. Zij riep op tot meer transparantie, betere controlemechanismen en een efficiënter financieel beheer, zodat belastinggeld daadwerkelijk ten goede komt aan de ontwikkeling van het land en de bevolking. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: begrotingsdebat ontspoort in felle strijd over verdraaide feiten rond schuldenlast. De behandeling van de staatsbegroting is op een gegeven moment ontaard in een scherpe woordenwisseling tussen coalitie- en oppositieleden over de staatsschuld, de herstructurering van leningen en de financiële erfenis van opeenvolgende regeringen. Vooral de omstreden Oppenheimer-leningen en de afspraken die later met schuldeisers werden gemaakt, vormden de kern van een verhitte discussie waarin over en weer beschuldigingen van misleiding en onwaarheden klonken. Uit Waterkant.net lezen wij vandaag: Suriname benadrukt cruciale rol van statistieken voor effectief beleid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft gisteren de Statistical Analysis Workshop, inclusief een masterclass voor senior beleidsmakers in het Jacana Amazone Wellness Resort georganiseerd. Deze is de derde sessie van workshops van het DA16 project en duurt tot vrijdag 19 juni met aan het einde een certificaatuitreiking. Het DA16 project werd gelanceerd op 23 februari en omvat een reeks workshops en trainingen die gedurende het jaar plaatsvinden. De eerste sessie, de Strategic Policy Planning Workshop, bood waardevolle inzichten in strategische beleidsontwikkeling. De tweede workshop bouwde daarop voort en richtte zich op het versterken van transparantie, efficiëntie en verantwoord gebruik van publieke middelen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Hallo, ich bin Birgit. Ich kaufe alleine durch Hallo.
1: En natuurlijk, goedemorgen iedereen. 7:08. Welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. En zo heeft u het nieuws kunnen volgen. Allemaal zegen vanuit 94.5 FM. Dit is nog steeds The Morning Move op deze mooie woensdagochtend, 17 juni 2026. En zoals ik u mag bemoedigen vanmorgen, is dat we waakzaam moeten zijn over al de gedachten die we koesteren. Laten we weten dat alle mooie dingen waarin we eigenlijk liefde kunnen zetten, dat we kunnen genieten daarvan, heel veel aandacht nodig heeft. Met onze gedachten kunnen we heel veel doen. Mensen hun hart ook aanraken. Dus let op, het is net als een tuin die u heeft. En u geeft alle aandacht, liefde, zorg aan de bloemen. En dan gaat u zelf zien dat ze mooi bloeien. Dus laten we vandaag geen onkruid laten groeien in ons hoofd. Maar waarom negatieve gedachten blijven woekeren? Wat doen we eraan als er onkruid begint te groeien? Zo ook in uw bloemenbak, wanneer u onkruid begint te zien, wanneer u onkruid ziet groeien. Wat u doet, u trekt ze alvast, want het hindert uw oog. Zo ook met onze gedachten. Als die onreine gedachten willen insluipen of willen sluipen in uw gedachten, in uw goede gedachten. Wat gebeurt er dan? Wat doet u precies? Laten we zelf ontdekken welke gedachten we moeten blijven voeden. En niet zo laten. Want dat kan allemaal tot onkruid echt dikke onkruid groeien. Dat er geen ruimte meer is voor positief denken. Dat er geen ruimte meer is voor hoop. Er zit kracht in onze denken ook, hè. En dat weet ieder. Sterke gedachten zijn zelden dat je een plek geeft en goede gedachten. Laat me zeggen, want de onreine gedachten die overrompelen alles. En ze verrassen je ook nog. Onaangekondigd komen ze aan. Precies als hoe onkruid onaangekondigd groeit tussen de mooie bloemen. Dus voor iedereen die zich niet langer wil laten beheersen door negatieve gedachten. En voor iedereen die niet alleen verlangt naar nieuwe kracht. Wil ik zeggen, geef de moed niet op. Ga tot de Heer, schreeuw het uit. Doe op uw manier. Zo mag ik u bemoedigen vanmorgen. Laat geen onkruid groeien in uw hoofd. Want dat bepaalt uiteindelijk uw stemming. Zoals ik mocht delen met jullie. En dat we ook rekening moeten houden daarmee.

Ik heb ook mogen delen met jullie een bekende uitspraak. Waak over je gedachten, want ze worden woorden. Waak over je woorden, want ze worden je daden. En waak over je daden, want ze worden je gewoonten. En waak over je gewoonten, want ze worden je karakter. Waak over uw karakter, want het wordt uw bestemming. Dus laten we het meenemen. Ik neem het ook mee. Het is ook een les voor ons. Meer nog om beter en beter mens te worden. En prijs God voor alle dingen die je mag meemaken. Want de situatie moet u sterker maken. Meer dan ooit. Ik wil u blijven zegenen met het lied van Arantes Forster Slim Fit. Op deze mooie woensdagochtend. De midweek special van The Morning Move. Ja, 17 juni 2026.

Zoals Rantes dat aangeeft. Als je Gado wil dienen, moet je slim zijn. En om die kroon te verdienen, moet je fit zijn. Maar ik zeg, je moet slim fit zijn. Om Satan en die duivel uit je vel te slaan. Hè? Uit je leven te halen. Nak je een bicicleta. Net als ik. Ik ga u eerlijk zeggen, het heeft me goed gedaan. En ik dacht, nou, de vijand heeft helemaal geen ruimte meer in mijn leven. Helemaal niet, nee. Want ik had echt zoiets van, nou, niet hier, ergens anders. Ergens anders, maar niet hier. In Gods territorium heb je hier ruimte. Gigi Hairston, tezamen met Tim Godfrey, Onaga. Hey, yeah, yeah.

Heeft u radio net aangeschakeld? Nou, welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. En natuurlijk ook vanuit de 94.5 FM. The blessings all around. En van harte goedemorgen, hè? Degene die reeds op hun werkplek zijn, werkt u prettig. Heb een mooie en een gezegende dag. Heb liefde overal en voor iedereen. Of ik wil zeggen, loop met die liefde overal en heb liefde voor iedereen. In het bijzonder wil ik mama Lydia bedanken. En natuurlijk ook haar een mooie en gezegende dag toe wensen. Mogen de heren ook met u zijn en met u allen. Shalom familie.

The blessings on the Shalom family. Ook aan jullie een mooie en gezegende dag. Zo is een lobby voor jullie. En ook aan mijn wederzijdse collega's. U bent reeds op uw werkplek. Nou, geniet van elk moment van de dag. Ik haal uw Shine the Mind erbij met Die Gajabia. En met deze song wil ik ieder die iets te vieren heeft. In het bijzonder al onze jarigen in het bijzonder. Van harte gefeliciteerd en wensen wij u Gods rijkste zegen namens directie en personeel van Radio en TV Shalom. Met Gods genade bent u een jaartje ouder geworden. Heel veel zegen.

U mag blijven appen op het nummer 8755358. Zo niet mag u ook bellen. U heeft nog precies 6 minuten in mijn diensttijd om te bellen met me op het nummer 422650. Indien u wilt groeten, bemoedigen, u wilt een lied zingen, mag ook. Feliciteren, dat mag helemaal ook. Ik kreeg een appje binnen van zuster Sietje. Goedemorgen, zuster Sabrina. Wilde u nog bemoedigen? De Heere werkt in seizoenen om u naar een hogere dimensie te brengen. Alle ruis en negativiteit verbreken we in de naam van Jezus. De Heere heeft u lief. Groetje, zuster Sietje uit Den Haag. Ik ben ook bemoedigd en de hele Shalom familie. Dank u wel, zuster Sietje. Ook aan u de blessing. Een mooie dag. De warmte, warme brasas vanuit Suriname. Sweetie Sranan Kondre. Liefst vanuit 94.5 FM. Zuster Lobby en blessie aan u. We koersen richting 7:30, hè, dus ik ga me moeten haasten. Nee, maar we doen het rustig aan. Want haastige spoed is zelden goed. Om 8:00 hebben we straks herhaling van het Goed Begin. Ja, voor u die het gemist heeft vanochtend, mag nog de herhaling volgen. Om 8:30 hebben wij de Hernutter. En om 9:00 starten we met Shalom Easy Hour. Om 10:30 Libyang Agadu. En om 11:00, dat is dus vlak erna, Vrouwen Vandaag. Om 12:00 de beste shit to come. Natuurlijk met onze verplichtingen daarnaast. Tai Hori tip volgt ook nog. En om 1:00 hebben wij happy hours. Om 5:00 hebben we herhaling van de happy kids. En om 6:00 maken wij een aanvang met de avonduitzending. En dan beginnen we met weekly revelation. Time of Hope hebben we om 8:15 in de avond. En het programma God roept u om 8:45. En om 10:00 starten we met Songs in the Night. En om 9:55 of zeg maar 10:30 hebben wij samen 5 minuten bidden. Waar u met ons mee mag doen. En blijf en afgestemd blijven en genieten van Songs in the Night tot in de volgende ochtend of ochtenduren. Dus aan degene die van de radio houdt en vaak gekluisterd is voor uw radio, veel luisterplezier voor u. Maar niet te vergeten dat 31.1 ook er ook is om u te dienen. En dan starten we daar vanaf 9:05 met de uitzending. Dan starten we met Nederland Zingt. Om 9:30 Joyce Meyer Ministries en om 9:15... Healthy Life, om 9:45 Logos International. En om 10:45 hebben we onze eerste documentaire Tesla Engineering. Mooie Tesla zijn die mooie auto's die zeg maar op batterij of rechargeable zijn. Dus ja, het is een mooie documentaire om het te volgen. 10:30 onze eerste middag speelfilm Marriage Retreat. En om 2:15 hebben we Animated Bible Story. Om 2:45 onze tweede middag speelfilm Hope Bridge. En om 4:30 CBN News Watch. Om 5:00 Family 7 het programma. Om 5:30 Nederland Zingt. En om 6:00 laat de kinderen tot mee komen. En vlak erna om 6:30 Jeugdjournaal. Om 7:05 Healthy Life. En om 7:30 Zie ik kom spoedig. En 8:00 CBN News Watch. Om 9:30 onze eerste avondspeelfilm Royal Surprise. En om 10:00 Logos International. En om 11:30 onze tweede avondspeelfilm Love Changes Everything. Dus natuurlijk heel veel zegen vanuit 31.1. Van mijn kant uit veel kijkplezier. Enjoy the 94.5 FM en 31.1. Dat is Shalom TV. Nou, 2 minuten voor 7:30 van waar u ook bent. De blessings aan u.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: For those of you that think that gospel music has gone too far, you think we've gotten too radical with our message. Well, I got
3: Stamp met Kirk Franklin. Wil ik de groetjes doen aan broeder Sunil Ramdas. Pat van Wanika is wakker. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19 is de tekst waarmee hij u wilt bemoedigen vandaag. Ja, het is 1 minuut. Ik heb nog 1 minuut om te groeten, helaas. Maar ik vond het voorrecht om u te mogen dienen vandaag. Om samen met u radio te maken. Ik ben heel erg gezegend met de bemoedigende woorden die ik heb mogen ontvangen per app van u. Dus hartelijk, hartelijk dank van mijn kant uit. Uit het diepst van mijn hart. Ik wil u allen blijven bemoedigen en zeggen, laten we waken over onze gedachten, wat we denken, wat we koesteren, de gedachten dat we koesteren, welke gedachten die zijn. Want onreine gedachten die zorgen alleen voor onkruid. En je weet hoe onkruid groeit. Onaangekondigd, ongewillig. En wat doe je? Je moet ze trekken, want naarmate die bloemenbak mooi wordt, ja, je trekt alle onkruid, want onkruid ontsiert alles. Ontstemt alles, dus alle onkruid. Omdat Satan wan bicicleta. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie geweldige bijdrage die ik heb mogen ontvangen. Ik wens u allen een mooie en een gezegende dag. Morgen zit broeder Ian hier in zijn dienst tijdens een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Mij hoort u weer zo de heer dat wil volgend week maandag. Wees goed voor elkaar, wees lief voor elkaar. Let jullie goed op jullie zelf. Mogen de Heer u daarin ook leiden en voorzien. Zo, dat was het. Mijn tijd zit erop. Zo'n lobby voor jullie en dankjewel nogmaals. Signing out Sabrina voor Radio Shalom. U mag nog blijven genieten van Let It Go van Dorinda Clark-Cole. En God Is Not Done With You van Lamborghini. Nog heel veel songs. Dus ik zou zeggen, blijf u afgestemd op 94.5 FM. En haal uw zegen hieruit.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt die dingen aanbesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati, u op apart privé camera, pika horo you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang, fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Alla you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Hoe gaat het met u? Mijn naam is Jacqueline Bijkerk en ik wil vandaag 2 Bijbelverhalen voor u lezen. Het eerste verhaal gaat over Genesis 37, Jozef en zijn broers. Ik weet niet of u vaak de Bijbel leest, of u dagelijks leest, of wekelijks, of misschien maandelijks. Veel mensen vinden het moeilijk om de discipline op te brengen om dagelijks te lezen, maar ik wil u daar wel toe aanmoedigen. Het lezen van Gods woord maakt wijs en opent onze ogen voor wie God is. Het laat ons met andere ogen naar Hem kijken. En God kan door het lezen van de Bijbel ook ons geloof vergroten en versterken. En het is fijn om een groot geloof te hebben. Om God te geloven. Om te geloven wat Hij gezegd heeft in de Bijbel. En ook om de belofte te geloven die Hij beloofd heeft. We zien in de geschiedenis dat God trouw is aan zijn woord. Hij zorgt ervoor dat het uitkomt. Dat het volvoerd wordt. Niet alleen profetieën over anderen of over bepaalde volkeren, maar ook voor uzelf. Dus leest u de Bijbel met regelmaat, zodat de Heilige Geest dat woord ook kan gebruiken om u te vernieuwen in uw denken, in uw hart. En dat daardoor ook uw leven veranderd wordt, getransformeerd wordt. Ik ga voor u lezen uit Genesis 37. Papa, weet u hoe gemeen mijn broers vandaag weer zijn geweest? Jozef staat bij zijn vader Jacob. Hij vertelt over zijn broers die voor de schapen van hun vader zorgen. Als u het niet ziet, doen ze steeds dingen die niet mogen. 'S avonds komen de broers thuis. Ze merken meteen dat hun vader weet wat ze hebben gedaan. Jozef heeft zeker weer geklikt, mopperen ze tegen elkaar. Wat heb ik een hekel aan die jongen. Vader Jacob houdt juist veel van Jozef. Jozef is een kind van zijn lieve Rachel, net als Benjamin de jongste. Jacob laat duidelijk merken dat hij extra veel van Jozef houdt. Zo heeft hij zijn zoon kort geleden nog een mooie jas gegeven. Een dure mantel met heel veel kleuren. Jij wordt voorgetrokken, zeggen de broers tegen Jozef. En dat is ook zo. Op een ochtend vertelt Jozef iets waar de broers nog bozer van worden. Ik heb iets bijzonders gedroomd, zegt hij. Wij waren op het land aan het werk. Wij hadden korenhalmen bij elkaar gebonden en als korenschoven overeind gezet. Mijn schoof stond in het midden en jullie schoven kwamen eromheen staan. En toen gebeurde het. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. Wat wil je nou zeggen? Schreeuwden de broers tegen hem. Denk je soms dat wij voor jou gaan buigen? Wij buigen alleen voor belangrijke mensen. Jij bent ons kleine broertje. Jij bent toch niet meer dan wij? Ze gaan Jozef steeds vervelender vinden. Een andere ochtend vertelt Jozef weer een droom. Ik droomde nu dat de zon en de maan en 11 sterren voor mij bogen. Nu spreekt vader Jacob hem erop aan. Jozef, wat is dat voor een droom die je hebt bedacht? De zon, de maan en 11 sterren? Dat klinkt alsof het over mij, je moeder en je 11 broers gaat. Je denkt toch niet dat wij voor jou gaan buigen? Nee, gezellig is het niet in het gezin van Jacob. De broers worden steeds jaloerser en kwader op Jozef. Op een dag roept Jacob Jozef bij zich. Je broers zijn al een paar dagen met de schapen van huis. Ga jij eens kijken hoe het met hen gaat? Jozef trekt zijn mantel aan en vertrekt. Het is een flink stuk lopen. Zijn broers zien hem vanuit de verte al aankomen met zijn mooie jas.
2: Moet je kijken, daar komt die meester dromer aan. Laten we hem pakken, roept er een.
1: We grijpen hem en dan slaan we hem dood. Dan komen die dromen van hem ook niet uit.
3: Ruben, de oudste broer, is het daar niet mee eens.
1: Dat kunnen we beter niet doen. Het is toch niet goed om hem dood te slaan?
3: We grijpen hem en we gooien hem in een lege put hier vlakbij.
1: De andere broers lachen en knikken. Dat idee is nog beter.
3: Ruben denkt bij zichzelf, ik zal hem er wel weer uithalen als mijn broers het niet zien.
1: Jozef komt dichterbij. Hij zwaait naar zijn broers.
3: Zijn broers zwaaien niet terug.
1: Ze komen overeind en grijpen hem vast. Kom jij maar eens hier, meester dromer, zeggen ze.
3: Ze trekken zijn jas van zijn lijf, sleuren hem naar de lege put en gooien hem erin. Met een doffe bons valt hij op de bodem van de put.
1: Lachend gaan ze een stukje verder in een kring zitten. Dan horen ze Jozef ook niet huilen en roepen vanuit de put.
3: Ze hebben honger en gaan eten. Alleen Ruben loopt even weg.
1: Tijdens het eten zien de broers reizigers aankomen op de weg. Het zijn handelaars die spullen verkopen en verkopen.
2: Ik heb een goed idee, zegt Juda. We halen Jozef uit de put en zeggen dat hij een slaaf is. Misschien willen ze hem wel kopen. Dat is beter dan onze broer dood laten gaan.
1: De andere 8 broers vinden het een goed plan. Ze gooien een touw in de put en trekken Jozef eruit.
3: Hij kijkt blij om zich heen.
2: Laten ze hem nu toch vrij?
1: Zijn broers pakken stevig vast. Hij wordt met een touw vastgemaakt aan een kameel.
2: Jozef roept, niet doen! Ik ben toch jullie broer?
1: Maar zijn broers houden hun handen op en krijgen 20 zilveren munten van de koopmannen. Dan vertrekken de handelaars. Jozef wordt meegetrokken. Hij loopt als slaaf achter de kamelen aan.
3: Even later komt Ruben terug. Hij wil Jozef vrij laten. Maar hij kijkt in een lege put.
2: De jongen is er niet, roept hij naar zijn broers. Wat moet ik nu doen?
1: De broers scheuren de jas van Jozef kapot. Ze smeren er geitenbloed op en brengen de jas bij hun vader.
3: Deze hebben we gevonden onderweg, liegen ze.
1: Het lijkt op de jas van Jozef.
3: Jacob valt op de grond. Met zijn gezicht in het zand huilt hij.
2: Mijn lieve zoon Jozef is door een wild dier opgegeten. Mijn zoon, mijn zoon.
3: Wat is vader Jacob verdrietig. Maar Jozef is niet dood. Hij wordt in Egypte als slaaf verkocht. Ook daar is God bij hem. God heeft een plan met het leven van Jozef.
1: Ik heb een aantal vragen voor u die u voor uzelf mag beantwoorden. 1. Wat droomt Jozef over de zon, de maan en de 11 sterren? Vraag 2. Waarom doen zijn broers zo lelijk tegen Jozef? Vraag 3. Wat doe jij als je vindt dat een ander wordt voorgetrokken? Probeert u deze vragen voor uzelf te beantwoorden. 1. Wat droomt Jozef over de zon, de maan en 11 sterren? Waarom doen zijn broers zo lelijk tegen Jozef? En wat doe jij als je vindt dat een ander wordt voorgetrokken? Het volgende verhaal is uit Genesis 39 tot 41. Jozef in Egypte. Genesis 39, 40 en 41. In de gevangenis van de farao, de koning van Egypte, loopt een jonge gevangene. Hij helpt de bewaker met het rondbrengen van eten. Hij doet de deur open en weer op slot. Maar 's avonds moet de jongen weer naar zijn eigen cel. Dan gaat de deur achter hem ook op slot. Die jonge man is Jozef. Heeft hij iets gestolen of met iemand gevochten?
3: Nee, dat niet. De handelaars hadden Jozef in Egypte verkocht als slaaf aan Potifar, een rijke man.
1: Jozef werkt hard voor hem en Potifar was blij met Jozef. totdat de vrouw van Potifar een verhaal vol leugens over hem vertelde. Er was niets van waar, maar Potifar geloofde zijn vrouw. Hij liet de soldaten Jozef naar de gevangenis brengen. En nu zit Jozef hier onschuldig opgesloten. Op een ochtend brengt Jozef brood bij twee gevangenen. Ze zitten hier al een paar dagen en Jozef heeft gehoord wie ze zijn. Ze werkten allebei op het paleis van de farao. De ene als bakker, hij zorgde voor het brood van de koning. En de andere als schenker, hij zorgde voor de wijn die de farao drinkt. De farao is boos op hen en daarom zitten ze in de gevangenis. Goedemorgen, zegt Jozef. De mannen zeggen niets terug. Waarom kijken jullie zo verdrietig? Vraagt Jozef. Ja, we hebben vannacht allebei gedroomd, vertellen de mannen. En we denken dat die droom iets betekent. We weten alleen niet wat. Niemand kan de droom aan ons uitleggen. Dromen uitleggen kan alleen God, zegt Jozef. Wat hebben jullie gedroomd? Ik droomde dat ik bij een druivenplant stond, begint de schenker. Aan de drie takken daarvan bloeide de bloesem. Daarna kwamen er trossen vol rijpe druiven. Ik perste de druiven uit in een mooie beker en ik gaf de beker aan de koning. Dit is de uitleg, zegt Jozef. De drie takken, dat zijn drie dagen. Over drie dagen wordt u uit de gevangenis gehaald. U mag weer schenker zijn in het paleis en de farao zijn wijn geven. Weet Jozef dat? Heeft hij zoveel verstand van dromen? Nee, hij zelf niet. God kan deze bijzondere dromen uitleggen en God vertelt Jozef wat hij tegen de schenker moet zeggen. Ik wil u iets vragen, zegt Jozef tegen de schenker. Als u weer bij de farao bent, wilt u dan tegen hem zeggen dat ik hier onschuldig in de gevangenis zit? Dat zal ik doen, belooft de schenker. Ik droomde dat ik buiten liep, vertelde de bakker nu. Ik droeg drie manden met brood en lekkere koeken op mijn hoofd. Toen kwamen er vogels. Ze aten de koeken uit de bovenste mand helemaal op. Jozef kijkt de bakker geschrokken aan. Terwijl hij naar de bakker luisterde, vertelde God hem wat de droom betekent. Uw droom heeft een afschuwelijke betekenis. Over drie dagen wordt u ook uit uw cel gehaald. De farao is nog steeds boos op u. U zult de doodstraf krijgen. Drie dagen later is de verjaardag van de farao. Hij laat de bakker en de schenker uit de gevangenis halen. De bakker wordt gedood. Maar de schenker mag weer op het paleis werken. Wat is de schenker blij dat hij vrij is? Maar hij vergeet wat hij Jozef heeft beloofd. Hij denkt zelfs niet meer aan Jozef. Nu weet de farao niet dat Jozef nog steeds onschuldig in de gevangenis zit. Jaren gaan voorbij. Op een ochtend zit de koning met een somber gezicht op de troon. Als de schenker een beker wijn voor hem inschenkt, vertelt de farao aan zijn raadgevers dat hij bijzondere dromen heeft gehad. Die dromen zijn vast belangrijk, maar wat betekenen ze? Niemand van zijn raadgevers kan hem helpen. En ineens denkt de schenker terug aan zijn eigen droom in de gevangenis. Koning, mag ik iets zeggen? Begint de schenker. Hij vertelt hoe Jozef zijn droom heeft uitgelegd. Even later wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. Hij mag zich wassen en zijn haren worden geknipt. Met schone kleren aan wordt hij bij de farao gebracht. Ik heb gehoord dat u dromen kunt uitleggen, zegt de farao. Ik niet, zegt Jozef, maar mijn God kan dat wel. De farao vertelt zijn droom en Jozef geeft hem Gods boodschap door. Hij zegt, er komt een rijke tijd aan die 7 jaren zal duren. Er groeit veel koren. Er is voldoende vlees en er is genoeg te eten voor iedereen. Daarna komt er een hongersnood van 7 jaren. Dan groeit er geen koren op het land en iedereen zal vreselijk honger hebben. De farao denkt hardop na. Wat moet ik daaraan doen? U moet sparen in de goede tijd, zegt Jozef. Bouw schuren en bewaar daar koren voor als er hongersnood is. Farao kijkt naar de dienaren die om zijn troon staan. Ze knikken allemaal. Dat is een goed plan, zegt de farao tegen Jozef. U bent vol van de geest van God. U bent de wijste man die ik ken. U moet mijn onderkoning worden. 'S Ochtends zat Jozef nog in de gevangenis en nu is hij onderkoning van Egypte. De Heere zorgt voor Jozef. Ik heb een aantal vragen voor u. Vraag 1. Waarom zit Jozef in de gevangenis? Vraag 2. Hoe weet Jozef wat de dromen betekenen? Vraag 3. Merk jij ook dat God je altijd hoort en ziet? Vraag 4. Hoe merk je dat? Ik ga de vragen voor u herhalen. Vraag 1. Waarom zit Jozef in de gevangenis? Vraag 2. Hoe weet Jozef wat de dromen betekenen? Vraag 3. Merk jij ook dat God je altijd hoort en ziet? Vraag 4. Hoe merk je dat? Ik wens u een gezegende dag toe en probeert u voor uzelf nog eens deze verhalen uit Genesis te lezen. Het laatste verhaal wat ik heb gelezen over Jozef in Egypte kunt u vinden in Genesis 39 tot en met 41.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen. De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Bussi Skoutoestraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma Maaien. Wij herhalen dit bericht. Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid voor een rijk en betekenisvol leven geven wij kennis dat de Heere heeft thuisgehaald. Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, tante en familielid. Mevrouw Maaien, Alexandrina, Heloïse, Elisabeth. Liefdevol bekend als oma Maaien. Geboren op 20 mei 1932 en heengegaan op 10 juni 2026. Zij is 94 jaar geworden. Zij heeft de Heere vele jaren trouw gediend en haar leven gewijd aan liefde, zorg en toewijding voor haar gezin en familie. Haar geloof, haar kracht, haar wijsheid en haar warme hart zullen voor altijd in onze herinnering voortleven. De Heere heeft haar naar huis geroepen, waar zij nu mag rusten in zijn liefde en vrede. Namens Jacqueline Maaien en kinderen en kleinkinderen, Mildred Gemin, zoon en kleinkinderen, Roy Maaien, John Maaien, vrouw Diana Blokland, kinderen en kleinkinderen, Ingrid Maaien, Glenn Maaien, vrouw Asha Ramsaroep, zoon en kleinkinderen, Cynthia Maaien, zoon en kleindochter, Hortens van het Hof Maaien en man Ron van het Hof, Ursula Doorson, man Harold Doorson en kinderen, Magdalena Maaien, kinderen en kleindochter, Johan Maaien, kinderen en kleinzoon, alsmede haar achterkleinkinderen, witachterkleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en kennissen.
De rouwzitting vindt plaats op 16 juni 2026 te Boussy Skoutoustraat nummer 42 om 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. De begrafenis vindt plaats op 17 juni 2026 te Marius Rus aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Afscheid vindt plaats om 1:30 's middags tot 3 uur en de dienst begint om 3 uur tot 4 uur. Wij danken ieder voor de gebeden, steun, liefdevolle woorden en blijken van medeleven die wij in deze moeilijke periode mogen ontvangen. Rust zacht, lieve mama en oma Maya.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Van harte welkom, luisteraars. Dit is De Hernutter, het programma van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Ik ben Yvonne Cotino en ik mag vanmorgen met u deze aflevering doen. Ik hoop dat u een goede nachtrust hebt gehad en dat u klaar bent voor deze prachtige nieuwe dag die ons gegeven is, vol nieuwe beloften en vol nieuwe zegeningen waar we ons naar mogen uitstrekken. Ik wil met u lezen de dagteksten van vandaag, woensdag 17 juni. Vandaag is een bijzondere dag voor de Hernutter gemeenschap. Want in 1722 begon op deze dag de bouw van Herrenhoed. En Herrenhoed, de plek waar die mensen bouwden en waar ze samenkwamen en waar die opwekking geschiedde, die we elk jaar weer vieren in augustus. Dat is ook de plek waar we eigenlijk als Evangelische Broedergemeente ook onze naam aan te danken hebben, want we heten de Hernhutters, hè, uit Herrenhoed. De dagteksten van vandaag. Het dagwoord is gehaald uit Jesaja 60 vers 16. Dat zegt: Ik de Heere ben uw redder en uw verlosser, de machtige. Ik de Heere ben uw redder en uw verlosser, de machtige. En het leerwoord: wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. We hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid, of in het bijzonder kunnen we zeggen, voor de gelovigen. 1 Timotheus 4, vers 10. Hoopt op God, gij hebt zijn trouw altoos ondervonden, ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden. Ja, hij gaf de punt en staf, lafnis, rust en zegen op uw pelgrimswegen. Dat zijn de dagteksten die we vandaag lezen. En we luisteren naar het nummer Mijn hoop is op u.

Mijn hoop is op u, is wat we vanmorgen naar luisterden. En ik wil met u lezen dan uit Marcus 1, vers 40 tot en met vers 45. Daar staat het volgende in het boek. Op een dag kwam er een Melaatse man naar hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte: als u wilt, kunt u mij genezen. Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei: dat wil ik, word gezond. De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen. Jezus vond het niet goed dat de man bij hem bleef. Ga direct naar de priester, zei hij streng, en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt. Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden. Als iemand van melaatsheid genezen is, dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent. Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Opgewonden vertelde hij overal dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan dat hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Wat lezen we vandaag? We lezen het verhaal van een Melaatse man die naar Jezus komt. En in die tijd, hè, waarin dit verhaal zich afspeelt, waarin deze gebeurtenis er is, betekende melaatsheid niet alleen dat je ziek bent, maar het betekende ook dat je werd uitgesloten. Want je mocht niet langer bij je familie wonen, je mocht niet naar de tempel gaan en je moest continu roepen als je ook maar in de buurt van mensen kwamen: onrein, onrein. Het was echt een leven zonder hoop, eigenlijk zonder een toekomst. Maar deze man, die melaatse, die durft toch naar Jezus te gaan. Hij knielt neer en hij heeft hoop en hij zegt: als u het wil, kunt u me rein maken. En dan gebeurt het wonder. Jezus wordt diep bewogen en hij zegt, hij raakt hem aan en hij zegt: ik wil het, word gezond. In sommige vertalingen staat word rein, omdat melaatsheid vergeleken werd, hè, zeiden we al, met onreinheid. En meteen na die woorden verdwijnt de melaatsheid bij die man. En wat ik nog verder heel erg mooi vind in dit stuk, is dat Jezus dan gewoon aangeeft: volg de richtlijnen die er zijn in deze tijd. Blijf niet bij mij hangen omdat je nu zo blij bent dat ik dit voor je gedaan heb. Nee, ga naar de tempel, laat je testen door de priesters. Laten zij ook bevestigen dat je niet langer melaats bent. Maar ga niet zomaar, neem ook dat offer mee dat hoort bij iemand die genezen is van melaatsheid. Die hoort een bepaald offer te brengen. En ga het niet aan mensen vertellen, hè, voordien. Ga eerst dit doen. Jezus kent ons mensen zo goed, hè. Want we lezen dat die man de tempel niet bereikt zonder het al overal verteld te hebben. Onderweg begint die mensen te vertellen van: hij is natuurlijk vol van zijn genezing. En dat is zo te begrijpen. Wanneer er zoiets groots, zoiets ingrijpends in je leven gebeurt. Ja, dan wil je het aan iedereen vertellen. U kunt daarvan meepraten, denk ik. Dus hij vertelt het. Het gevolg is dat Jezus overal herkend wordt en dat hij dus besluit: ik ga dan buiten de stad me vestigen en daar bezig zijn. En ook daar volgt de menigte hem. En dan kijken we naar de dagteksten die we vandaag hebben gelezen. En in die dagteksten gaat het vooral over hoop. En hoop komen we natuurlijk ook tegen in dat verhaal van die melaatse, hè? Want ik zei al, hij had echte hoop. Zonder hoop zou hij die moeilijke stap niet gemaakt hebben om naar Jezus te gaan. Want eigenlijk mocht hij helemaal niet in de buurt komen van Jezus. He? Hij had moeten roepen: onrein, onrein. En dan had Jezus weg moeten gaan. Maar hij had hoop. En we zien dat de hoop niet te vergeefs is geweest. En dat
herinnert me aan een stuk wat we vandaag ook lezen in Timotheus. Paulus zegt daar dat hoop niet een gevoel is. In 1 Timotheus 4 vers 19. Paulus zegt daar dat hoop een zekerheid is. Want hij zegt, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is. En in het bijzonder van hen die geloven. Het Griekse woord voor hoop is elpis. En we weten dat het Nieuwe Testament voornamelijk in Grieks is geschreven. Het Griekse woord is elpis en het betekent meer dan menselijke hoop. Het is een zekere verwachting van redding en toekomst die God zelf geeft. Het gaat om vertrouwen dat hij zal doen wat hij heeft beloofd. Onze hoop is gevestigd op de levende God. En Jezus' aanraking van de melaatse is een tastbaar bewijs dat die hoop ook een levende hoop mag zijn, omdat die hoop bewerkstelligt wat we hopen. In sommige vertalingen van de Bijbel zie je dat het woordje hoop ook vervangen wordt met vertrouwen. Als ik dan kijk naar hoe wij kijken naar het woord hoop in ons dagelijks taalgebruik, dan zie je dat dat anders is dan hoe hoop hier in de Bijbel vertaald wordt. In ons dagelijks gebruik zeggen we vaak, oh, ik hoop dat ik je morgen zie, of boy, ik hoop dat het niet gaat regenen hoor, ik wil zo kleren wassen vandaag. Daarmee bedoelen we meestal een soort wens. Maar zonder zekerheid. Iets wat we graag zouden willen, maar waarvan we niet weten of het zal gebeuren. Het is eigenlijk een soort misschien. Ons gebruik van hoop is onzeker, afhankelijk van omstandigheden zoals we het in onze taal vandaag gebruiken. Hè? En vaak een uitdrukking van verlangen, maar geen garantie. Waar wij zeggen, ik hoop dat, met twijfel, zonder zekerheid, zegt de Bijbel, ik hoop, en dat betekent, want ik weet dat God zal doen wat hij belooft. Een zekerheid, een vertrouwen. Bij het voorbereiden van deze overdenking en het nadenken over hoop, kwam ook een ander bekend vers in me op. En u kent dat vers vast wel. Dit is het vers dat praat over ons geloof. En dat staat in Hebreeën 11 vers 1. Waar staat het geloof nu is? De zekerheid van wat men hoopt. Elpis, hè, dat Griekse woord. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. En omdat wij hoop vaak gebruiken als een soort twijfelachtig woord, kunnen we de kracht van deze tekst verkeerd begrijpen. En mogelijk lezen we dan, het geloof is de zekerheid van wat men misschien hoopt. Maar de schrijver van Hebreeën bedoelt, het geloof is de zekerheid van wat men zeker weet te verwachten, omdat God het beloofd heeft. Hoop kijkt vooruit naar Gods belofte. En geloof geeft nu al zekerheid dat die beloften betrouwbaar zijn, ook al zien we het nog niet. Dus kijk, we luisteren naar het volgende nummer dat zingt over We have hope in Jesus. He is our present help.

heart now. He has never failed.

0: En zo hebben we geluisterd naar het lied Hope in Jesus. En we hoorden in dit lied dat het niet om een misschien gaat, maar om een zekerheid. Een zekerheid in Jezus, want omdat hij bewezen heeft dat hij nooit faalt. Daarom hoeven we niet te twijfelen. En hij is een present help, dat betekent hij is een hulp nu. Ik wil met u bidden dat we die hoop mogen hebben. Laten we bidden. Heer onze God, u leert ons dat geloof de zekerheid is van wat wij hopen en het bewijs is van wat we nog niet zien. En Heer, we erkennen vanmorgen dat wij vaak spreken over hoop als iets onzekers, als een soort wens, als een misschien, als iets waarvan we niet zeker zijn of het vervuld zal worden. Maar u zegt ons vanmorgen opnieuw, Heere, dat uw hoop een andere hoop is. Dat uw hoop een vaste verwachting is. Dat uw hoop geworteld is in uw trouw. Een hoop die niet beschaamt, omdat u doet wat u belooft. En Heere, daarom bidden we, Heere, dat u ons denken vernieuwt. Dat we uw hoop, zoals u dat bedoeld hebt, niet afzwakken door twijfel, door de eigen betekenis die wij aan het woord geven. Maar dat we leren leven in de zekerheid van uw belofte, Heere. Heere, geef ons dat geloof. Dat geloof dat stevig staat. Geef ons, Heere, dat we mogen beseffen wat hoop bij u betekent. Dat het vooruitziet naar uw toekomst in zekerheid. Help ons, Vader, deze ochtend, zodat wij, uw kinderen, in vertrouwen mogen wandelen, Heere. Zeker mogen zijn van uw licht en van uw redding. En u mogen omarmen daarin. In Jezus' naam. Amen. Laten we onze ik hoop dat met twijfel en geen zekerheid dus vervangen voor wat de Bijbel zegt. Ik hoop, want ik weet zeker dat God het zal doen wat hij belooft. Ik wens u een gezegende dag verder en zo de Heere het wil, tot morgen. God zegen.
1: Me konai fesi masra. Because me love you.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: FM 1.35 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.
1: Yo!

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Nafiu.
4: Come on, everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

0: Fibikana unaupoi na yeise so ankai epivi. And then gudu sama angaden sama delibi baga do fesima Jesus Christus etaigi taki ana taki aliken and aliki lobi wang na wambunsani fudu gona gadu isi na Jesus Christus wani redovi misi kane famo odu misi falo bi wang na enamo poi folusuwi sorry ala sandi wabi fano odu fu folusu e konfor aini taki upotuwi ai tapu masa Jesus Christus a leis man a timan en a kaba pisifuwi bibi na ing dena beginena alfa enena omega. Ja. Hebreeën 12 vers 2. Jezus Christus neun wai falusu neun wang e pusa manasondu. Ala wi de samadi abiwan sani dimitiwi. Isi wai denda titai boko fasikongiwi. We can some scaliana de fusiado, ma alawi abi. Alawi den ke fa ala mambe yape. So one fuvi doro gudu, andra tawan do takiren kitsibu leli, diako kitsibigi membe, tawan do tradisi, tawan do salen poidu, and sefi fabitanga esi nagadu, dai aliki gadu. Sondu na awansani di abunse sefi. Awansani di sama edufu den sefi fu enkala fu pisi fu den sefi. And I my teke basalak fui and moinke wansani tu. I teke efu fika sondu anyu libi dai pu we say enough con lo bigado. You see? And that in our sanity no can. Alas, I'm a mulo bigado because gado lo bi vite. I get one kodoman picking fear Jesus Christus. Because I be one it again get a fall of some man. I go last more. But I be a libi futego. You see, you understand the first 16. The slobby one? A sonu ne tapu vifu ala nembun sani. Fugado. If unai erfa blessi, unai erfa kwafe shiny ulibi, adebika wa libiangado, wa libi gigado. If u dead anan trots, I'll say if you say if taki u bumbu mota wang. Awan sani di tanga fu lusha sande. And our holy wan wali ukwando baka, pesi u. Uguafesi, krengwa aloktu, esaka kwaundo. You see? And daro mekeden sania umutowe den. Enke sanyenke trots. Amen be. You see? Everyone denki fi sefi. Pardon. Lobi wang, kande, sounds like my abiwan boom problem. You see? Kanya ya bif chai pi as abifafu dwangem, ye do en ferkeda sanyangeng, asondu ye do de tu. If you evoko, dibe du kon fight, that one ta kanebia wan sak fi, a komboko, beka kaneba chayense fibun, anga moni sani, of wan sani kon kengi, and oktu kanedi kisi wan. Ano sani fudata taki wambu pala siki janga yu kane iko mboko to kane iko lasu wan lobi wan fiyu lobi wan da ala den sani ya so e chai problem kwa inya libini and a soms lobi wan wabi piki fano udu fu Jesus piki wi. En te je, meke je se spikiju da je tam tam po godo, dini godo, if you do sawani. Ma je fi ya aliken, yo fadon. You see? En ma de san ya na afu meke je.
1: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
0: Kijkers en luisteraars, goedemorgen. Dit is het programma Vrouw Vandaag. Ik dank de Heer dat u er bent en dat ik hier ook ben om dit te verzorgen. Ik dank de Heer dat we ademen en dat we mogen leven. God is goed en zeer te prijzen en hij houdt van een ieder van ons. En daarom is hij er ook om onze kracht te geven om elke dag weer op te mogen staan en te mogen leven. Ook u die hem niet kent. Het woord zegt dat hij voor de goede en de kwade de zon laat schijnen en de regen laat neerkomen. Dus u hebt genade ontvangen om er vandaag te zijn. Geniet u van de dag, dank de Heer en kom dicht bij hem. U die hem nog niet kent, geeft uw leven aan hem, zodat hij uw leven gaat leiden. Dit programma komt van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer op 94.5. Maar als het moeilijk gaat, dan kunt u het ook op www.shalomsuriname.com ontvangen. Ook de tv, want we hebben ook Vrouw Vandaag televisie. Die komt elke zondag na 8 uur in uw huiskamer. Ik groet u en ik wens u dat u een hele fijne, aangename luistertijd heb. Vandaag ben ik er weer met zuster Tosca Patapinas. Laat me het goed zeggen. En ze heeft meer voor ons om ons te bemoedigen. En u weet, lieve luisteraars, de bemoediging blijft niet bij ons, maar we charingo door, toch? We taïtras, maar dat mi leer zo aan zani, mi kies zo aan zani, sabi, en het gaat door, hè? We moeten het verspreiden. U luistert en daarom vraag ik ook steeds, zeg het ook voort aan andere vrouwen, aan ieder, want mannen ook, luisteren ook, hè? Zij zijn degene juist die vragen naar die recepten. Dat ze ook luisteren en zo leren wij geliefden van elkaar. Want we leven in een moeilijke tijd en we hebben nodig dat we anderen gaan helpen met hetgeen we weten vanuit Gods wil. Ik heet u welkom vandaag weer in het programma. Juster Tosca, ik ben blij dat u weer tijd hebt kunnen maken voor ons om dit te verzorgen. Welkom in het programma.
2: Dank u, zuster Marco. Groet aan de trouwe luisteraars van Vrouwen Vandaag.
0: Ja.
2: Ik dank u wel voor het beluisteren van dit programma.
0: Ja, welkom hoor. We vinden het fijn dat u met ons deelt. En dat u ook in die dingen gaande waarin u eigenlijk uw specialisatie is. En dat u eigenlijk anderen vertelt van wat de knelpunten kunnen zijn in het leven. Zuster Tosca, maar voordat we daar gaan. U hebt laatst, we hadden het vorige programma niet over uw studie gesproken. U hebt ook gestudeerd pas, ja, in Zweden. Wilt u daarover iets met de luisteraars delen?
2: Ik heb 14 maanden studie gedaan aan de World Maritime University. Dat is in Malmö, Zweden. En waarbij ik eigenlijk Maritime Safety Environment Administration heb gedaan. Dat is eigenlijk dat je als land die maritieme veiligheid toch moet garanderen binnen jouw grenzen. Juridische, wettelijke, maritieme, nautische grenzen. En dat je dan ook, wanneer het komt op milieu en milieuvraagstukken, dat je eigenlijk die administratievoering en alles daaromheen, dat het wel conform de internationale, regionale, maar ook de nationale wet en regelgeving dient te geschieden.
0: Oké. Dat is heel ingewikkeld. Maar voor u niet, omdat het uw werk is. Hè? En dat eigenlijk heeft een meerwaarde toegevoegd dus aan Suriname, aan de dingen die we mogen doen in het maritieme zijn van Suriname.
2: Klopt.
0: Oké. Dus het was vorige keer hadden we het over angst die de mens zo kan verlammen. Zo. En weet je dat we eigenlijk ermee, het is daar net een wond, inderdaad. Iemand zei ook van als we niet met trauma's omgaan, is net een ballon die je onder water stopt. Maar het, een bal, maar het komt toch naar boven als je het loslaat.
2: Klopt.
0: Het is daar, het is er. Mm. En je kan het niet ontkennen, het is, of laat me zeggen, het is beter dat we het niet ontkennen. Toch, maar hulp zoeken. Maar u sprak over angst. Wat zijn al die dingen die angst zo angst, dus dat onderdeel van een trauma, die angst. Wat kan het allemaal uitwerken in iemands leven?
2: Het is verschillend, moet ik aangeven.
0: Mm, ja.
2: Het hangt af van de oorsprong. Dus ja. Van waar zo'n angst komt. Maar ik zal het gewoon proberen om algemeen te doen. Omdat, kijk, wanneer je hoort van ik moet sterk blijven, weet je, ik mag niemand tot last zijn,
0: mm-hmm.
2: Ik red mezelf al wel. En dan zijn het zaken waarvan je denkt van oké, maar het is angst. En de vorige keer sprak ik ook al over externaliserende gesprekken, kan ik misschien daarop doorgaan.
0: Mm, yeah.
2: En dat zo'n angst, die gaat, die spreekt. En net wat ik eerder zei, is dat de angst gaat niet zeggen, ik heet angst.
0: Mm-mm.
2: Die angst gaat afhankelijk van eigenlijk hoe de persoon in elkaar zit. Hoe de persoon zich eigenlijk zou moeten ontwikkelen. Daar gaat die angst spreken. En dan geef ik iemand die bijvoorbeeld voor de klas staat, zal de angst zal op een heel andere manier spreken dan iemand die bijvoorbeeld een bedrijf heeft.
0: Mm-hmm.
2: Ja? Zal mm-hmm. heel anders spreken.
0: Okay.
2: En die angst gaat altijd proberen om je af te houden mm-hmm. van hulp.
0: Mm-hmm.
2: Want die angst gaat je ook altijd proberen te herinneren van al je falen. Mm-hmm. Van alles dat juist niet goed is gegaan,
0: mm-hmm.
2: daar gaat die angst proberen om je eraan te herinneren. En de angst kan op een gegeven moment, als het niet vroegtijdig wordt aangepakt,
0: mm-hmm.
2: of tijdig wordt aangepakt,
0: mm-hmm.
2: het wordt identiteit van de persoon.
0: Mm-hmm.
2: Dus overal waar de persoon komt, mm-hmm. spreekt die angst. En voordat de persoon daar is, dan gaat die angst ook praten van, zie je, wanneer je daar gaat, gaat dit gebeuren, gaat dat gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: En wanneer je daar komt, dan gebeuren die dingen. En dan heb je zoiets van, weet je, ik heb gefaald.
0: Ja.
2: En dat zijn dan die misschien een beetje extreem,
0: mm-hmm.
2: maar dat is zoals het gebeurt. We onderschatten emotie. Angst is één van ze. Verdriet bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Is mm-hmm. ook een ander. Want op het moment dat je angstig bent, dan komt twijfel erbij kijken. Maar
0: mm-hmm.
2: dan word je twijfelachtig. Moet ik het of moet ik het niet doen? Je kan minderwaardigheidscomplex krijgen,
0: mm-hmm.
2: want op een gegeven moment gaat het toch tasten je waardigheid.
0: Ja.
2: Het gaat je waardigheid aantasten.
0: Mm-hmm.
2: En soms denk je van, de persoon kan lui worden. Dat is mm-hmm. wat wij denken van, oké, de persoon wil niet. De
0: ja.
2: persoon, terwijl het gewoon een andere kwestie, de persoon kwijnt soms weg, zuster
0: mm-hmm.
2: Marco.
0: Mm-hmm.
2: En durf niet te praten erover.
0: Mm-hmm.
2: Want wanneer, en als je ook niet weet hoe je eigenlijk tot zo iemand moet praten,
0: mm-hmm.
2: en dat je ook barasma, mm-hmm. van zie je, je maakt een fout bakken.
0: Mm-hmm.
2: Het enige wat je doet is eigenlijk je ontmoedigt de persoon dan nog meer
0: mm-hmm.
2: en dan gaat angst zeggen van zie je, ze houden niet van je en
0: mm-hmm.
2: daar komt weer een ander aspect bij kijken
0: mm-hmm.
2: toch? Ze mm-hmm. houden niet van je, niemand in de familie houdt van jou of mm-hmm. niemand daar houdt van jou, zie je wanneer je daar gaat, hoe ze naar je kijken, hoe mm-hmm. ze dit doen en hoe ze dat doen
0: mm-hmm.
2: En daarom binnen counseling, wat wij doen is samen met de persoon, de hulpverlener, nagaan van waar is dit ontstaan? Want je moet eerst terug naar de bron om eigenlijk van daaruit te werken en te distancieren van jij bent groter dan die angst. Die angst is niet je identiteit. Die angst, en op basis daarvan, dan komt wat wij zeggen, een aha-moment, van wacht even, iemand heeft ooit iets in mijn hoofd geprent, dat ik het niet kan. Ja. En ik ben op een gegeven moment daarin gaan geloven als kind. En dat blijft dan zo lang daar vastgeroest, dat het, wanneer het aha-moment komt, en dan kunnen we gaan naar het helingsproces. En dat gaat dan bij de een, dat verschilt. Maar dat is een proces op zich. Maar belangrijk is dat de persoon op een gegeven moment, de hulpverlener op een gegeven moment nagaat van wacht even. En wanneer dat moment er is, dan is het zoiets van wat? Dus al die jaren heb ik dit ervaren, terwijl het in feite niet hoefde.
0: Ja, ja, dat is waar, ja. En wat zijn die andere dingen behalve wat u daar net noemde, die kunnen komen? Dus angst brengt dan onzekerheid.
2: Onzekerheid, twijfel, liefde, je voelt je niet geliefd meer. Toch? Simpel, heel gekke dingen. Iemand praat tot je, weet je, zie je niet dat iedereen je schreeuwt? Zie je niet dat dit gebeurt? Zie je niet dat dat gebeurt? Breng je constant door terug naar het verleden. En op een gegeven moment, de toekomst van zo iemand, weet je, dan zal het zijn dat de persoon dan op een gegeven moment dat meedraagt overal. En dan komt dan faalangst, komt andere dingen bij kijken. Angst is gewoon één van ze. Het kan ook iets anders zijn. Ja. Het kan zijn dat je de stem zegt, zie je bent eeuwig verdrietig. Maar jij bent niet het verdriet. Jij bent niet die angst. Jij bent niet die faalangst. Jij bent niet die onzekerheid.
0: Ja, ik heb het vaker gehoord ook dat mijn man zegt, de Heere houdt van ons, maar hij houdt niet van hetgeen we doen, bijvoorbeeld. Als we zondigen, als we stelen, houdt hij niet van dat stukje dat we stelen. Maar van onszelf, van Margo, van Tosca houdt hij. Maar niet van hetgeen we doen. Maar dan zegt hij ook, maar jij bent niet het stelen. Jij bent niet het liegen. Toch? Je liegt, weet je, om misschien om uit iets te komen, of je steelt om iets op te lossen. Maar jij bent het niet. Het moment dat je te laat, ik steel niet meer, ik lieg niet meer, dan scheid je je van dat ding. Het kan je niet meer bezitten, omdat jij en jou. Je aan alle jana voer, jana adisiana angst. Toch? Je kan je scheiden ervan. Kunt u misschien daarop ingaan, zo hoe kan iemand zich daarvan scheiden?
2: Dus wat er gebeurt is dat je sowieso met de hulpvrager, dus dat je na moet gaan van waar komt het? Is het iets van de persoon zelf? Of is het iets dat in een patroon vastgelegd is? En wanneer we praten over patronen, dan praten we over, is het iets dat in de familie is? Want soms zeggen we bijvoorbeeld, van misschien een beetje kroeg gezegd van oké, je neemt dingen weg dat niet van jou is, maar Je kan zeggen dat het gebeurt zo onbewust.
0: Ja.
2: Maar omdat je kan er niks aan doen.
0: Het zit in het systeem.
2: Het zit in het systeem. Als je ergens komt, ga je iets wegnemen van iemand dat niet, ga je iets weg dat niet van jou is.
0: Als je het omzet in een ziekte, dan zeg mijn kleptomanie, no? Ik las dat laatst. Een meneer die ze bij de luchthaven, hij ging gewoon in de shop en hij nam iets weg. En die camera wees. En hij zegt, toen ze bij hem kwamen, de politie, ik weet dat ik het heb weggenomen, maar ik kan niet. En hij wees ze, want hij had een briefje mee van de arts, dat hij ziek is, dat hij die ziekte heeft. Maar toch hebben ze hem meegenomen. Dat zo, en hij heeft een vlug moeten verliezen voor dat moment en zo. Maar hij is ziek. Hij zei, ik weet dat ik het heb weggenomen, maar ik ben ziek, kijk hier. Dus dan gaf hij dat. Maar net wat u zegt, geestelijk gezien, hoe zit dat?
2: Geestelijk gezien kan het iets zijn van de persoon zelf.
0: Mm-hmm.
2: Geestelijk gezien kan het ook in de bloedlijn zijn.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Want we worden allemaal geboren. Ja, we hebben een vader, we hebben een moeder.
0: Ja.
2: Toch? En we zitten in een bloedlijn.
0: Ja.
2: We noemen dit emotionele zaken.
0: Mm-hmm.
2: Maar dieper bijvoorbeeld kan je zeggen van in de bloedlijn. Laten we houden op deze zaak.
0: Mm-hmm.
2: Ja, iets wegnemen. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd. Er is waarschijnlijk ooit een woord gezegd.
0: Mm-hmm.
2: Een vloekwoord. Omdat woorden zoveel kracht hebben.
0: Mm-hmm.
2: En soms weet je het. Wanneer je tegen jongen dat kan. Soms jonge oma is nog een tori. Mm-hmm. Dan zeggen ze van. Baya, dit is maar dat die. Weet je?
0: Mm-hmm.
2: Ze hebben zo een bepaalde soort ziekte. Ze hebben zo'n en dan vroeger dan vertelden ze van. Ja, maar er was iets gebeurd.
0: Ja. Yeah.
2: En doordat dat ding was gebeurd. Een oma vloekding.
0: Yeah.
2: Of aan opa takwansani. Of desma dat begotek. De oma weet ik veel begotek wansani. Mm-hmm. En asma dat goteka san duwansananga ding.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? En dan, dat zijn dingen die op een gegeven moment, dat is op het geestelijk niveau.
0: Yeah.
2: Toch? En dan ga je dan met de persoon nagaan. Oké, waar is dit ontstaan?
0: Mm-hmm.
2: Hoe komt het? En dan ga je op basis van, in feite dan die informatie, die nieuwe informatie,
0: mm-hmm.
2: die je op dat moment hebt, dan gaan we dan werken.
0: Ja. Yeah.
2: Samenwerken.
0: Mm-hmm.
2: Maar natuurlijk, het begint met erkennen, herkennen en erkennen.
0: Ja.
2: En bereid zijn om die hulp die geboden wordt, om het te aanvaarden.
0: Mm-hmm.
2: Het is niet makkelijk.
0: Het is niet makkelijk, nee. Ja, dat wou ik net vragen. Mm. Is het soepel dat men toegeeft? Of hoe ervaren jullie dat?
2: Het verschil van cliënt tot cliënt.
0: Okay.
2: Op het moment, ik heb ook cliënten meegemaakt die niet durven.
0: Mm-hmm.
2: Ze durven niet en dan we dwingen niet.
0: Mm-mm.
2: Je vindt het alleen jammer,
0: mm-hmm.
2: maar als de persoon dan ook niet ready is
0: mm-hmm.
2: om in feite door dat proces te gaan,
0: mm-hmm.
2: dus hoe jammer je het ook vindt, dan moet je dan dat loslaten. Maar makkelijk is het niet. Het is mm-hmm. een proces. Dat wat ik zeg, het hangt er vanaf
0: mm-hmm.
2: hoe diep de persoon zit.
0: Yeah.
2: Het hangt er helemaal vanaf hoe diep. Het hangt ook af van de bereidwilligheid.
0: Yeah, yeah.
2: Van de, het hangt ook er vanaf hoe diep zo'n bron verborgen is.
0: Yeah. Maar is het een, dat jullie toch de persoon ermee confronteren van kijk, dit is wat we zien.
2: Nou, ik,
0: of
2: ik,
0: jullie gaan helemaal niet daar als die persoon niet... Bereid is.
2: Nee, op het moment dat... kijk, we beginnen met de intake.
0: Mm-hmm.
2: En dat is gewoon om die hulpvraag. Dus eigenlijk, dat is onze startpunt mm-hmm. te stellen.
0: Yeah.
2: En we bespreken dan de zaken hoe we dan gaan werken.
0: Mm-hmm.
2: En, maar als de persoon niet wil, we confronteren niet. Dat mogen mm-hmm. we absoluut. Dat is tegen onze ethische code.
0: Okay.
2: Omdat de persoon die voor je zit...
0: Mm-hmm.
2: Je moet de persoon, je bent een hulpverlener. Je verleent hulp.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Naar eer en geweten verleen je hulp.
0: Mm-hmm.
2: Het kan ook zijn dat ik een bepaalde cliënt heb en ik zeg van nee, dit is niet voor mij.
0: Mm-hmm.
2: En dan stuur ik het ook door naar een andere counselor. Dat gebeurt ook.
0: Okay.
2: Dus we hebben counselors ook waarvan we zeggen van oké, nee, je voelt gewoon aan
0: mm-hmm.
2: van dit is niet iets voor jou.
0: Mm-hmm.
2: En je moet ook eerlijk zijn daarin. Je bespreekt mm-hmm. het ook met de cliënt, maar
0: yeah.
2: je verwijst door, je laat de cliënt nooit.
0: Ja.
2: En je verwijst door. En zo werken wij.
0: Mm-hmm.
2: Een ander counselor kan ook een cliënt dan ook doorverwijzen naar mij.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, okay, dat is mooi. Want dan wordt die persoon ook niet gewoon gelaten. Nee. Maar ik bedoel van, als jullie op het punt komen en zeggen van... Bijvoorbeeld, kijk wat er met u aan de hand is. Angst. Hè? En... Dit is het traject dat we verder hebben. Zijn er toch mensen die afhaken?
2: Dat is wat ik eerder zei. Sommigen durven dat traject
0: niet.
2: Ze durven dat traject niet aan te gaan. Kijk, het is, we praten zo, maar het
0: mm-hmm.
2: is iemand die bijvoorbeeld een verkrachting heeft meegemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Toch? En wij zeggen, pijn moet je voelen. Die teleurstelling... Mm-hmm. Eigenlijk mogen we niet zeggen moeten, want dat doen wij ook niet.
0: Mm-hmm.
2: We verplichten niet.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij zeggen van dat het is normaal om die pijn te voelen. Het is normaal om eigenlijk die teleurstelling te voelen. Want mm-hmm. die verkrachting brengt emoties met zich mee.
0: Ja.
2: En die emoties mag je voelen. Want pas als je ze voelt, dan kunnen we teruggaan om te zeggen van oké, dan mm-hmm. pas kan de persoon erover praten.
0: Ja.
2: Want dat is mij ooit overkomen.
0: Ja.
2: Maar... En we snappen dat het En daarom je probeert die begeleiding dat ook zo met mijn eigen woorden misschien zo soft mogelijk te houden. Mm-hmm. En je kan niet opdringen. Want als ik ga opdringen, ga ik de persoon mijn traject laten volgen.
0: Ja, toch?
2: Gaat volgens mijn proces gaan.
0: Mm-hmm.
2: En dan wat gaat er gebeuren? Het wordt mijn traject en niet de persoon. En dan kan de persoon mij niet meer volgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar je moet het gewoon laten. Ook iets heel simpel. Mm-hmm. Loslaten voor verdriet. Iemand is overleden. Dat zien we de afgelopen tijd heel vaak.
0: Heel veel, hè?
2: Toch? Waarbij de persoon kan maar niet loslaten.
0: Mm-hmm.
2: Kan maar niet loslaten.
0: Mm-hmm.
2: Weet u? En om te zeggen van, je mag die pijn voelen. Het is normaal.
0: Mm-hmm.
2: Het is iemand die dierbaar is geweest.
0: Yeah.
2: Je mag huilen. Want vaak ja, in omkring horen, maar dat is het niet. Mm-hmm. Laat die persoon huilen.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Natuurlijk, weet je, aan omgo kieren schrijf je of dat, weet je,
0: nee.
2: gezegd, maar die persoon moet zich uiten.
0: En
2: want je krijgt ook cliënten die zeggen van, ja, maar ik kan niet verder.
0: Mm-hmm.
2: Ik kan gewoon niet verder.
0: Zo
2: ik weet niet
0: dat.
2: Hoe ik moet loslaten. Het is mijn moeder geweest, het is mijn vader geweest,
0: mm-hmm.
2: het is mijn man geweest, het is mijn kind geweest. Hoe moet ik verder? Ik kan niet verder.
0: Mm-hmm. Is waar hoor.
2: Het is niet makkelijk. Het en vooral wanneer makkelijk. We merken van dat, misschien niet één geval, maar misschien een x aantal gevallen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan nog stimuleren wij, bemoedigen wij,
0: mm-hmm.
2: om in feite, we nodigen uit om los te laten.
0: Ja, ja.
2: Want jij bent nog hier.
0: Ja, jij bent
2: en doordat
0: nog hier.
2: Je hier bent,
0: je moet nog leven.
2: Jij moet nog leven.
0: Mm-hmm.
2: Jij moet nog ademen.
0: Mm-hmm.
2: Jij moet nog ademhalen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Is er nog iets dat u wilt zeggen aan de mensen? Want onze tijd is ook niet. Ja, het is niet onze vriendentijd.
2: Dus wat ik wil aangeven is naar de luisteraar, die naar dit programma luistert.
0: Mm-hmm.
2: Het kan zijn dat ze nog vragen hebben. Ik weet niet of ze dan kunnen contacten.
0: Ja hoor, ja.
2: Ze zouden.
0: Dan kunt u nummer doorgeven.
2: Ja. 8918468. Jullie kunnen me ook vinden op Facebook, gewoon onder mijn naam Tosca Pinas. Mijn telefoonnummer nogmaals, 8918468. En wat ik verder wil aangeven is, dit is misschien het moment om iets te doen. Toch?
0: Ja.
2: Als je met iets worstelt, ik nodig jullie allemaal uit om die eerste stap te doen.
0: Mm-hmm.
2: Zoek een deskundige hulpverlener.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? Zoek een deskundige hulpverlener. En soms begint de kleinste verandering gewoon met een gesprek.
0: Mm-hmm. Zwaar.
2: Durf.
0: Zwaar, ja.
2: Durf om hulp te vragen.
0: Ja, echt waar. Want alleen dan kan je hulp krijgen. Je kan geen hulp krijgen als je geen hulp vraagt. Want niemand weet, of misschien ziet men van, hey, er is iets met zuster Margot aan de hand, maar ja, ze weten niet wat totdat ik ga praten. Ja, dus lieve luisteraars, u hebt het gehoord. Vraag hulp. En als u ook van iemand weet die wegkwijnt, misschien weet u niet wat het is. Moedig de persoon aan om een gesprek aan te gaan met een hulpverlener, een deskundige. Zuster Tosca, de nummer is
2: 891-8468.
0: 8468. Dus 891-8468. Lieve mensen, dan kunt u daar. U kunt er vragen hoe verder. En dan zal ze afspreken met u. Ik hoop en ik weet dat u er iets aan hebt gehad. We gaan straks naar wat muziek luisteren, maar we groeten u voor nu. Want onze tijd zit er haast op. Zuster Tosca, hartelijk dank dat u met ons wilde delen. En dat ik heb er veel aan gehad. Hè? En ik geloof de luisteraars ook. En dat we er iets mee gaan doen, lieve mensen. Want ik zeg u steeds, we zijn niet hier om maar te praten, maar om hulp te bieden. Dat u ook aware bent van iets, zodat u eruit komt. Of dat u het gaat doen, of juist nalaat. Maar zoek hulp. En als u echt weet, er is iemand die dringend hulp nodig heeft, bemoedig de persoon daartoe. Laat u hulp zoeken. Hartelijk dank, zuster Tosca. Tot een volgende keer, zal ik zeggen.
2: Graag gedaan, Rio.
0: Ja. Luisteraars, ik groet. Dit is Vrouw Vandaag. Het komt van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer. Rond 11 uur. En u kunt ook anderen zeggen dat ze kunnen luisteren en kijken naar Vrouw Vandaag. Want we hebben ook Vrouw Vandaag televisie op Shalom TV. En dan kunt u elke zondag na 8 uur kijken naar Vrouw Vandaag TV. En ik zou zeggen, als je het niet kunt ontvangen op gangbare zender, dan kunt u dat doen op www.shalomsuriname.com. Ik groet voor vandaag, un tambo en God bless unu dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Generation of Christ. Het maakt niet uit wie we zijn. Het belangrijkste is wat we brengen.
4: Ja.
3: Speciaal voor zij die niet boos van zijn.
4: Je moet het weten.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past.

onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Ademiwang voorrecht voor bedien je vanuit Award Fugado. En dat dan omdat misa preek is zo geweldig, maar ik kies genade Fugado. Voor mag bedien je vanuit Award Fugado. En me bribi dat masra wantak na ayuti de neti. Me bribi dat masra wantak na ayuti de neti. Me tak me bribi dat masra wantak na ayuti de neti. Make we go na Filippense 3 vers 10. Filippense 3 vers 10. En atak dat dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, dat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus. Make we go naar Filippenzen 2 vers 5. Vanaf 2 vers 5. En dan we looken one statement by Paulus make dape. Filippenzen 2 vanaf vers 5. En het dat laat de gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zeide het goede gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontleden heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als mens bevonden heeft, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Filippenzen 2... We begin met elkaar staan vanuit dappe. Het tijgen we dat Jezus take a vorm voor een dienstknecht. Hij begin eerst met tijgen we dat we moest abba gezendheid voor Christus. We moest delen Christus. En hij go moro vara voor tijgen we dat a take a gezendheid voor Christus, voor een dienstknecht. A lip en gudu, a lip en troon, a lip alla sani. En ateka forum voor een dienstknecht. Voor bekandede giyunang ami. Alibi en glory. Alibi suma abede. Alibi afasifa abede. Mi ataki. Mi okonta grontapu. Mi otron libisma. Fu ten ede. En modede giten. Mo paya prijs. Zodat door a prijs die zich overwinning kan degen libisma. Zodat door a prijs die zich doorbraak kan degen libisma. Zodat door a prijs die zich libisma kan kom de wang baka nangagado. Oké, okay, we're gonna one praise. Jezus take a forum for libisma, libi en glory, libi ala sandi abe abi. En a kung fu dede giyu nang ami. We takabra wan pasi fu leider. We takabra wan pasi pe ye mek pe me ye mek ala sort sa mei. We takabra one passi. Be eigenlijk. You nanga minoba waka passi dati. We takabra one passi. Be eigenlijk. You nanga minoba meka kaisa that you want trust ma. Because me no sabi if me ready for be dede you want trust ma. Me no sabi. Me no denki. Me no denki. So, doro lobby a meka kaisa. And I thought mo take a forum for one dinsknecht. And mo kong and mo dede gilibisma. You nang a mi mus konta pa presi. Pe we a libi ala sani. And we taki we ready for waka a pasi one ta pasi for God na one pasi for later. A pasi for God na one pasi pe pende na one pasi pe we mita la sort sani. And for all say we know they ready. For waka apostle for Jesus give you a forebuild. For all you see, te seki watra e kong. Because I give me boom. Na in a passive for later, you glory day. Na in a passive for later, you opodoro day. Na in a passive for later, you overwhelming day. And for all you see, we know one waka apostle dati. A passive. Die elei dat die eigenlijk gado e kruisig ameti. A passie die elei dat die gado e kot we. A passie die elei dat die gado e forum we. A passie die elei dat gado e broko we karakter. A passie die elei dat gado e make we lecha af. Because they you nanga mi kontot bekering. Dan gado e cha we kona apresi. I begin forum we come there a build for Christus. Verse 5, I begin for tell you that asref gezindheid for Christus. We must abeng. That one that asref fasifa abede, gehoorzaam for beleide. Asref fasifa abede, gehoorzaam na gado. Na asref fasifa that you nanga mi must de gehoorzaam na gado. And begin waka apasi. And me sab that apasi this no makkelijk. Me sab that apasi this no makkelijk pasi. Because the world may break so one for you epsa apasi disi. Because the world may break so one for you epsa apasi for later. I guess like san nego puna in you libi. I guess like you make a sort muiti. My guess like you san no one rocking you. Man apasi disi. One glory denem baka arkimiti deneti. Apasi disi ami one glory. And a glory baka a pasidisi te yepsa a via dolorosa a glory baka a pasidisi na that God no offer hope you na that God no assure you in glory. Bible book take on that Jesus be the ready for waka a pasi a be the wholesome and a begin for waka a pasi and terwela I waka a pasi I no waka a pasi one ma agona a crush. A dede. For you nanga mi ede. And baby, look what I give

Zo lang ze weer klagen. De master heeft jou heeft door een proces. We gaan nou een prezi. We klagen. De master heeft jou door een proces. Because we are upstanding then give you. Like for Jesus op op bakana dede. We are upstanding then give you the website a process. Begado e verheerlijk. En begado e verheerlijk. En neng doro yunang ami. The website a process. Amen. Ataki if abesabi. Anobo doing. En atak se gomoro fara. Maar gelijk geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar voor Asandi Ainoshi moest kompassa. I moest de ready voor dedele Christus. En de ready voor opobakanange. Maar adede no shwiti. Voor Asandi di yesi no yere moest passa. I moest de ready voor waka passi. He must be ready for what can pass. One person, Jesus, talks to me, one following me, must take a egg Christ and I walk back at me. And for child, you egg Christ, I know makalek. And one day, they want to man be child in Christ. And one day, man find that in Christ, langa tumsi, and in Christ, heavy tumsi. And I keep some you do, mosak a Christ to me, komoro shatu. And I begin lumpsa ala den trawa. And terwijl hij loopt, because is zo'n tena in een passie dit is, na in een lijdensweg dit is, we wanneer shut a passie, we wanneer ben walobok en dat no man. Zo lees je, we want take one trap passie en dat no man, because how try you come back and na asref presi. A kota kruis en a begin lomba kan lomsa den trawan. Op geen moment afend dat hij. Asref Christ die akotik ba hebi ete en akotete one PC en amoro makele gen for waka pasi. Op geen moment did en waka door one presi. A principe a glory bete abede one gotro sadebemus abra en a Christ bede a broki fube abra a gotro disi.

that of Sana in you living. If no more it can work a pastor this is one glory a work to you. You want me sorry not in a Bible, so I know best. Because the Jesus a work a pastor, and I did it handling a tiger way. That book and upstanding. I go to the apostle and I begin learning 30 days longer. Baka and dede. First, I be learning ba. My one sunny if a skillful, the abetena libi and baka di a upper baka di a begin for learning. The a begin for learning baka, the a upper baka, I begin learning in a upper baka crackti. And one sunny psadape, now that the apostle kiss asref crackti na in sang abewaka. Once man, hear me. You nang a midora laden's work for Jesus. We can kiss us ref crackti na in sanga bewaka. Mosorio. Handling a two. Verse 22. Petrus opo. And Petrus begin for preki. And attacking mannen van Israel. Hoor deze woorden. Jezus de Nazareer. Een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad, de voor- en voorkennis van God uitgeleverd. Hij begint voor preken. Wat zijn die Petrus nog bij man doet daarvoor? Asref kracht die Jezus bij Abi. Door en dede, a kidden asref kracht die dat. A kimi tide neti. You nang a mino sabia kracht die we abina in a opo baka Jezus disi. Because if we be saba kracht die disi, we will do more for than sabi e do. If we be begin be kreipa kracht die disi, we will sabi that we the unstoppable. We will sabi that we the unbeatable.

na kracht die zie. Weet je wat de kracht zijn in er opstanding? Uka wakana in a kracht die zie. En no horing voor een wan. Petrus, po Petrus opo. En I begin voor preke. Voor lezen. We make sani e onder druk we. En a feanti e korwi dat not normam sagi we. Handeling a fear. Handeling a fear. We si asref karakteri se wro kogodoro. Handelingen 4 vers 26. One moment toro. Dat terwijl de man die ze een preekie. Abra. A opo baka Jezus. One person in handelingen. Bijbel boeken taki. Dat die afoto kona in beweging. Desma taki. Den die beten nang a Jezus. Den denna we mindri. Arkemi. Abel taki meka gezindheid voor Christus. De na yunanga mi. Lekfa adena. Arkemi. Den tibe denna nga Jezus. Den denna in a foto. Den tibe denna nga Jezus. Begin tjara foto kona in rep en roer. Afraag ti den net in a olanga. You expen nga Jezus. Because if you begin denying Jesus, then your door one press your begin shit that it denying Jesus. But we mop up for one press no more longer we denying Jesus. With the basic nanga we eggy sani. With the basic nanga we eggy beginning. With the basic nanga ala trasani. Ma we no denying Jesus. Because one first held there. We denying Jesus and tell we the sondro Jesus. Then we begin for denying Jesus. That one taki you waka or de trafasi. You taki or de trafasi. You fast

Because I heard too of one thing shining from an upstanding, and that you know me, be muswaka na ina krakti for Jesus. Na that you know me, be musorgron tapu that Jesus dekado. Na ina ndelinga fear. Den kona Petrus, den grab Petrus, den want de apostel. En de tijd dat we ontbreken evangelie vrij moren. En de begin onderdrukking. Minus als hij onderdruk je te de netti. Kan de ede wenti en onderdruk je. Kan de jebre makti en onderdruk je. Kan de kromanti en onderdruk je.

you mofo and the tiger fi takabra Jesus. You have one problem. Adena you if you arki of your gehoorzaam na gado. Arki. They begin to onderdruk the apostelen. And then biggie one biggie. And arki sa den biggie. And me bribi that wo bega biggie this to the neti. Vers 28. Koluku vers 27. Minosap zei onderdruk je. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht, Jezus, die gij gezelf hebt. Herodes, zowel aan Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepalen dat geschieden zal. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. De discipelen, de apostelen, we begrijpen a krachtina in anendisi. Je begrijpt, a krachtie na ina opo baka Jezus. Because something, if

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?
3: Yeah, yeah. It's P.R. Oh, yeah. Brought refuge.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leon.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leon.

0: Jessen van harte, goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, het is 1 uur geweest en het is de donderdag van 17 juni 2026. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5 of www.shalomsuriname.com. Radio waar Christus centraal staat. Ik ben Leandro Martos Uwignon. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen samen met ons de Happy Hours te doen. Dat wil dus zeggen dat u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je mag je pokoes aanvragen tussen nu en 2 uur. Dus welkom erbij. We doen het allemaal tot eer van Christus. Live vanuit de FM 94.5. Nou, het is voor mij een grote eer om u te verwelkomen. En we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

Dat is onze kick-off voor vandaag. Flavor Music. En die deed de remix van Do It Again. Nou, daarmee zeg ik welkom. Het is tijd voor de happy hours. De lijnen die staan open. Je mag bellen of appen naar 422650. Of je doet het via 875-5358. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. De blessings voor de mensen thuis. We groeten.

op het werk. De blessings voor de mensen in het verkeer. En natuurlijk de blessings voor de mensen die ons livestreamen vanuit het buitenland. En dat kan dus via www.shalomsuriname.com. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

0: We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets te vieren hebben. God bless you. Welkom in de happy hours en natuurlijk mag je het feestje hier met ons vieren. We groeten de mensen die kijken via TikTok. Yes, goedemiddag en welkom.
1: Om het saitaki, wie nou denkt dat Satan kan met een vrijpostigheid dat, joh. Amano sap nagasuma man begin. Jeremino.

Het is nog steeds de donderdag van 17 juni 2026. Ik hoop dat u tot nu toe een hele fijne dag hebt gehad. En als dat niet het geval is, blijf je ogen gericht houden op de heren mensen. En omdat die dinanga masara de altijd op vier boek. Nee, want niemand voelt zich goed in momenten van strijd. Niemand voelt zich prettig wanneer je problemen hebt. En niet omdat je de heren hebt, ga je geen problemen hebben. Het voorrecht is dat we bij hem kunnen gaan met onze problemen. En hij lost die natuurlijk op. Hij zegt, ik doe alle dingen medewerken ten goede voor zij die mij lief hebben. En dat is het voordeel dat wij hebben. Ik hoop dat u tot nu toe een...

0: Ik hoop dat u ook heeft genoten van voetbal gisteren. Want gisteren waren er een x-aantal wedstrijden. Ik haal de wedstrijdenlijst tevoorschijn. En natuurlijk ook meteen het schema voor morgen. Even vandaag, hè. We zijn nog niet bij morgen, we beginnen met vandaag. Dit is Glenn Omen en Ryan Clemens. Met relax, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open, mensen. Goedemiddag, moeder Leandro. Ik wil mijn moeder bij deze feliciteren. Kunt u dat niet afdraaien? God for me.
1: Maar het is er nog.
0: En hoe heet mama?
1: Er is iets wat ik mis. Is het
0: er? Mogen we weten hoe de jarige heet? We hebben in elk geval een jarige in ons midden, mensen. Dus de felicitaties vanuit de happy hour. En als je iemand kent die jarig is, nou, je mag het feestje hier beginnen. En de persoon hier in de bloemen zetten. Je mag in elk geval groeten, bemoedigen, feliciteren. En je poko's aanvragen tot 2 uur. Blessings voor de mensen die kijken via TikTok. Vergeet niet te liken, vergeet niet te sharen. Zodat we meer mensen erbij mogen halen. Mik desmayere sumana gado. Want dat is wat we doen via deze zender. We represent the King of Kings en the Lord of Lords.

De nummers zijn nogmaals 422650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358.

Dit is J Music met de remix van Is Je Deur. En als je deur nog op slot is, doe het open. Weet je, wij mensen, we kunnen niet alleen door het leven, hè. Maar de kunst is, of de sleutel is, dat je moet weten voor wie je hart open doet. Je moet weten wie je toelaat tot je hart, want als je de verkeerde mensen toelaat, kan het een ellende worden. Maar weet je, als je God toelaat, dan komt het zeker altijd goed. Want niemand is zo goed als hem. En niemand zal ooit zoveel van je houden als hij van je houdt. Dat is nogmaals, is je deur nog op slot? Terwijl de lijnen openstaan, mensen. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen met u. Ook de groeten vanuit Lelydorp. Graag dat lied voor mij afdraaien. Masra me angri. En Yahweh, we de praise you. Many thanks, the blessings. Ja, goedemiddag. De groetjes vanuit Paramaribo. We worden gegroet vanuit Lelydorp. Big up El Shaddai. Ja man bro, keep it up. We krijgen de groetjes van Irene, de oma van Dripsy. Goedemiddag. Ja, ook de overige kijkers en luisteraars.

U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ja, Irene, de oma van Dripsy, als u een pokoe wil aanvragen, alsjeblieft appen naar de studio. Dat is het best om te doen, zodat uw pokoe of uw verzoek niet wordt overgeslagen. Niet dat het boos wordt gedaan hoor, maar meestal checken we de lijst die we noteren. En vanuit onze WhatsApp, want daar staan dus alle berichten. Dus het best is om gewoon even te appen naar de studio. De nummers staan genoteerd, dus maak gebruik van het nummer. Ja, slaat meteen op voor degenen die het nog niet hebben. In elk geval, goedemiddag, goedemiddag. De groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is Shalom FM, radio waar Christus centraal staat. Ja, ik zou die lijsten voor schijn halen, hè. Van de wedstrijden van gisteren. Want gisteren waren enkele spannende wedstrijden. Wedstrijden op schema. De verdedigende kampioen, die kwam gisteren uit de actie. En de man himself, die heeft de hat-trick weten te scoren. Maar laat me de wedstrijden te voorschijn halen.

Intussen staan de lijnen open, mensen, dus voel je vrij. Je mag je bijdrage leveren op de radio. We doen het samen in de happy hour. Gisteren begon het met de wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal. Ja, Frankrijk die heeft het heel goed gedaan. Die hebben dus gewonnen van 3-1 van Senegal. De tweede wedstrijd ging tussen Irak en Noorwegen. Ja, eigenlijk zou Suriname daar moeten spelen. Maar ja, we hebben het helaas niet gehaald. Het mag niet zo zijn, dus hopelijk gebeurt het wel eens. Maar in elk geval heeft Irak dus verloren van Noorwegen. En dat was een eindstand van 4-1. Argentinië, die heeft gewonnen met 3-0 van Algerije. En Messi heeft zijn allereerste hat-trick ooit in een WK gescoord. Dus hij heeft gisteren met de eerste game heeft hij meteen geschiedenis geschreven. En een nieuw record op zijn naam gezet. Hij is trouwens ook nu de topscorer voor wat betreft wereldkampioenschappen voetballen. In het WK is Messi nu dus samen met Klose, dat is die Duitser, 16 op 16 doelpunten. Maar ja, Messi heeft nog een hele WK voor zich. Dus ik geloof dat hij meer dan 16 doelpunten zal hebben. Vandaag hebben we natuurlijk weer wedstrijden. Vandaag hebben we Australië tegen Jordanië. We hebben Portugal tegen Congo. Engeland tegen Kroatië. Ik zie 5 wedstrijden. Wauw. We zien ook Ghana tegen Panama. En Oezbekistan tegen Colombia. Ja, dan is de eerste ronde voorbij. Want dan hebben alle teams gespeeld. De lijnen die staan in elk geval open, mensen. Heeft dan net even wat WK-nieuws gehad. Hoort er ook bij, we zijn allemaal nu in de WK-sfeer. In WK-seizoen. En succes met jouw favoriet. Nou, de happy hours die is in elk geval live. Ik heb tot nu toe ik heb berichten gehad. De telefoontjes die moeten nog komen. Maar in elk geval mag je groeten, bemoedigen, feliciteren. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about God's kingdom here on the 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. De groetjes voor Humble. Welkom erbij en enjoy. Als je net erbij bent. Yes, enjoy the happy hours. U mag tot 2 uur een bijdrage leveren. En op uw manier radio met ons maken. Je kent de heer persoonlijk, dus je mag van hem getuigen. Dat is wat we doen hier via de FM 945. Dit is de remix van In The Room. Wat achtergrondmuziek terwijl u erbij komt. Hey, bless you bro. De groetjes vanuit het werk namens mijn collega's en ik. Graag een lied naar keuze en groetjes en zegen voor alle luisteraars. If I search the earth below, if I make my bed in hell, no matter what. Hey, bless you bro. Ja, ik geniet zeker van het WK. Voor wie kraak jij? Ja, ik ben niemand minder dan Brazil hoor. Helaas, mijn plek gelijk, maar het komt goed.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Ja, we hebben een jarige in ons midden, maar alleen heb ik de naam niet doorgekregen. Dat is de mama van Gaby. Nou, de felicitaties vanuit de happy hours. En geniet van uw dag. Als er nog andere jarigen zijn, laat het gewoon even weten. En welkom on the radio. Popsa die zegt, broer, blessings. Ja, God zegen terug. En welkom in de happy hours. We zijn er tot 2 uur. Dus u mag bellen of appen naar de studio. En na 2 uur krijg je de playlist te horen. Dus voel je vrij om die playlist met ons te maken. Zodat u na 2 uur kunt genieten van non-stop music op de radio. Dit is muziek uit eigen bodem. Chanok en Eugene Mine. Die onbekend in de gospelwereld. Intussen 10 minuten voor 1:30 op deze rustige donderdagmiddag. Ja, en de zon schijnt ook, hè. Smakelijk eten voor de mensen die eten. Geniet van je eten, doe het rustig aan. Maar neem notities, kijk om je heen. Kan de one smaddy dapje zang, weet je, heeft zo'n bond tot vergeten. Of de man moet ook, ze zijn even skeer. Kan gebeuren, hè. Misschien ben je door een situatie heen gegaan waar je al je geld hebt moeten gebruiken. Waar je kosten hebt moeten dekken. Onvoorziene omstandigheden, zoals men dat

0: Voel je vrij om ons te joinen, de lijnen staan open. Je mag het doen via telefoon of WhatsApp. Broeder Leandro Collectie, woensdagmiddag AUB. Ja, inderdaad, vandaag is woensdagmiddag. Nee, op donderdag, omdat morgen moet ik voor controle, naar controle voor mijn voet. Dus waarschijnlijk zit Ian morgen hier. Ik hoop het, want anders is er geen happy hour. Dus morgen moet ik mijn gips gaan veranderen. Of die gips, aan mijn gips, naar een gips. Want aan of me, aan mot of me voet toe. Dus morgen zullen ze mijn voet in een andere stand gipsen. En dan zal het nog 2 weken duren. En dan ben ik bevrijd. Dan ben ik bevrijd me nog herstellen. Want dan moet ik nog naar de fysio. Weet je, ik moet nog wat trainingen gaan doen. Maar in elk geval kan ik zonder gips lopen. Een hele goede middag voor allen die afgestemd is op Shalom of Alejandro op Blessed Wednesday. Wilde felicitaties sturen richting Nikeri. We have a newborn. Alle eer en glorie aan de Heer dat alles goed is verlopen bij de bevalling. En graag een leuk kinderliedje op je playlist. Ja, kwam zeker goed hoor. En natuurlijk de felicitaties voor de kerstverse ouders. Met hun newborn. En de felicitaties gaan richting Nikeri. Ja, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom, brada.
1: Ik wil 2 liederen aanvragen.
0: Oké.
1: Van Jonathan. Om Mickey Dinimas Kado. En...
0: Van Jonathan?
1: Jawel.
0: Oh, ik moet even kijken als we Surinaamse... artiest hebben die zo weet, maar ik heb hem genoteerd. Kondini Masra.
1: Jawel.
0: Oké. En het andere nummer?
1: En de volgende is van Vera Yahweh.
0: Yahweh van Vera, ja, die ken ik, ja. Oké, je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Abo, was dat hem?
1: En ik laat u ook groeten. En de hele gemeenschap daar. En God bless.
0: Ah, bon, brada. Bedankt voor het bellen en tot de volgende keer. De lijnen die staan open, mensen. U bent vrij en welkom om te bellen en ons te joinen. Het is de bedoeling dat u met ons radio maakt en op uw manier getuige van de Heer. Dat is wat we doen in de happy hours. Dat is wat we doen vanuit de FM 945. We represent the kingdom of God. Goedemiddag met de studio.
2: Ja, goedemiddag, broeder Leandro. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag. Welkom erbij.
2: Spreekt met Maureen.
0: Maureen, wat gaat u voor ons doen?
2: Mag ik me zo feliciteren?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Pinas Ilse, je wordt van harte gefeliciteerd door Justus Maureen. Ik wens je heel veel gezonde jaren na deze en... geniet van je dag.
0: Hoe heet de jarige?
2: Ilse.
0: Ilse. En jawel. Hoe oud is Ilse geworden?
2: Hallo?
0: Ja, hoor je me? Hallo, Maureen? Maureen?
2: Ja.
0: Ja. Hoe oud is Ilse geworden?
2: Ze is 36 geworden.
0: Oké. Okay. Nou, geen pokoe voor Ilse?
2: 36 jaar, het is jong.
0: Geen pokoe voor de jarige?
2: Een pokoe... eentje van Kenya Dominique,
0: Tampu Jajaja. Tampu Jajaja staat voor je op de lijst.
2: Oké.
0: Okay. Abo, geniet ervan en gefeliciteerd met de jarige.
2: Yes, thank you.
0: Abo, bless you.
2: Ja, bless
0: you. Ja, doei doei. Yes, en daar hebben we nog een jarige in ons midden. Ilse, die is vandaag 36 geworden. En natuurlijk de felicitaties vanuit de happy hour. Dat is hoe we het doen, mensen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus hoe kon hij niet? We zijn er tot 2 uur met het interactief gedeelte. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. We represent God's kingdom here on this station. And I know where I come from. I know. Middag broeder, bless you aan ieder. Mag ik dat lied van Soan Saf Atigado Ade? Ja, dat mag natuurlijk. Welkom en enjoy. Na 2 uur krijg je de pokus, mensen. Dus blijf afgestemd en geniet van je pokus. Matthäus 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Hiermee wil ik ieder bemoedigen. Groetjes van Eduard Ahmad. Ja, ja, goedemiddag, brada. Welkom met, in de happy hours. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen Surinamers. De groeten aan Brittany, Cicera en Jack Giel. Het komt van mama. Beterschap voor de zieken. Voor die ziek zijn. En blessing iedereen. Ja, ja, goedemiddag. De bedoeling is dat u erbij komt, mensen. En dat u radio met ons maakt. Ja, en dan regent het verschrikkelijk hard daar buiten. De groetjes voor Giorval. Blessings, missing you, brada. Ja, man, mijn biggie rapper. Mijn biggie spits. Kapper Biga die zegt middag groetjes vanuit Flora. Kapper Biga. Hey, big up yourself. En welkom in de happy hours, brada. De groetjes richting Flora. Daar is Kapper Biga afgestemd. Lange mina gua Flora, boy, om te zien dat ik niet voorlopig niet voetbal. Ja, ik ben in mijn actieve periode ben ik tenminste twee keer per week op Flora. Eetje sauces daar. Maar voorlopig. No, voorlopig, helaas. He's just getting started. And I'm right here for it. Be patient. Welkom als je net erbij bent. Be patient, be patient. God is not done with you. De Bijbel zegt, hij die het goed werk in u is begonnen, zal het zeker tot een goed einde brengen. Dus zolang in het doren, waar je ook doorheen gaat, blijf op de Heer vertrouwen, mensen. Geef niet op, maar ga door.

Dus het regent zo hard dat ik dat ding dwars door die microfoon hoor. Blessings, bro Lea. Ja, nee, dat klopt niet hoor. Bro, heb je geluisterd tussen 2 en 3? Want ik weet dat ik Wonder heb ingeschoven. Dus je moet wel afgestemd zijn tussen 2 en 3. Maar je verzoek staat genoteerd. En ja, hopelijk krijg je je pokoe te horen. Of hopelijk blijf je afgestemd, zodat je van je pokoe kan genieten. Maar als je het niet hebt gehoord, je weet, Kane was Amsa of de tijd. Of het was na 2 uur of na 3 uur. Ik weet niet zeker wat is gebeurd. Ik weet wel dat ik hem heb geplaatst, Herabrada. Dus we plaatsen hem weer vandaag. Hopelijk krijg je hem te horen. Maar mijn verontschuldiging, Herabrada, is niet bewust. Ik weet niet precies wat is gebeurd. Maar de pokus die komen in elk geval na 2 uur. Ja, dan maken we de playlist. Het is in elk geval midweek. Het is de woensdag van 17 juni. Hey bro, Alade, mijn RQ-programma, God bless. Ja, maar Mike, dat is de bedoeling. Udeja voor represent Gado. Maar ook om samen in zijn tegenwoordigheid te zijn. Weet je, dit is waarom ik van Happy Hour hou, hè. Happy Hour is voor mij een favoriet programma, omdat ik doe meerdere dingen hier bij Shalom. Maar Happy Hour is mijn favoriet, omdat ik hier interactie heb. Omdat we hier gewoon, weet je, samen het programma doen. En de Heere zegt, daar waar 2 en meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik aanwezig en ik ervaar hem elke dag weer. En het is toch wel bijzonder. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Wonder schoon afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Dit is eentje uit de oude doos.

0: Bernice Doortje die zegt gezegende dag broeder Leandro. We krijgen de groetjes van Sil vanuit AZP. Ja, dag Sil, welkom erbij. Natuurlijk ook de overige mensen die net erbij zijn. En als je voor het eerst luistert, nou welkom. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is radio waar we eenmaal 24 uur Gods Koninkrijk representeren. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Na 2 uur krijg je de pokoes. Blessings broer, kunt u Lord I Love The Way You Hold Me van Jamie Grace voor me BIC Brothers in Christ en me SVK familie. Ja maar zeker brada. De blessings voor Gjarval. Oh ja, en ik groet al mijn collega's van DNV die nu aan het werk zijn op het kantoor aan de Anton Drachtenweg. Dit is zo'n soort dreigje, hè. Mi danga for love of mi no daro ko de gidesma odi dape no. Echt zo van hallo, ik groet jullie daar. We krijgen de groetjes van Lalita. Wat zegen alle geliefden. Mensen van DNV, jullie krijgen de groeten hoor. Van die ene zekere collega van jullie. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
1: Met oma.
0: Goedemiddag oma, hoe gaat het met u?
1: Goedemiddag.
0: Blij uw stem weer te horen.
1: Ja, die vraag is te veel.
0: Nog een keer?
1: Die vraag is over moda.
0: Welke vraag?
1: Oh,
0: ja.
1: Het gaat altijd goed, ook al is het niet goed.
0: Oké, okay, nou ja, is... Ja. Nou, mooie opstelling. Goed dat u...
1: Precies. Ja. Voor jou de hele hartelijke groeten, versta je?
0: Ja, we horen u. We horen u, ja.
1: Oké. Okay. En God zegen. Ook nog, lief. Veel lief. Wat ik christelijk hier de staat lied.
0: Oké, okay, staat genoteerd.
1: Kan je? Ga je het
0: maar wat doen? Jazeker, staat genoteerd.
1: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel en veel lief.
0: Ook bedankt voor het bellen en geniet van de uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Abon, blessie.
1: Abon, doei.
0: Ja, dat is onze welbekende oma Affo. Zoals ze zichzelf voorstelt. Maar ja, is te begrijpen. Ja, onze oma is bijna 100 jaar, nog een aantal jaren. En dat is best wel een... Ze is sowieso 2 maal mijn leeftijd. Dus heel veel respect. En natuurlijk fijn dat u nog kunt deelnemen. En dat we u nog erbij kunnen hebben. Volgens mij is oma af en tot nu toe de oudste deelnemer in de happy hour. Laat het geloof onze kracht zijn en ons door moeilijke tijden heen helpen. Blessie! Dat komt van niemand minder dan de zekere Irene Kaswadi. Oh, Irene Sanchez Kaswadi. Hallo. Ja, voor mij zou ik zeggen Siwa. Hè. Want het is zus van mijn moeder. En bij de Javanen, als het een broer of een zus is van je vader of je moeder, dan zeg je Siwa. Goedemiddag, broeder Leandro. Een fijne, gezegende happy hour. Ben er net bij. Groetjes, zuster. Groetjes aan alle luisteraars. Jarige gefeliciteerd. Kom van Sietje uit Den Haag. Mooi.

0: Dit is niemand minder dan Daddy Yankee met Lofeo. Nothing but gospel on the station, because we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Weet je, tegenwoordig heb je zulke goede gospel songs. Niet alleen tegenwoordig, ik luister al jaren niet meer naar wereldse liederen. En er zijn gewoon geweldig goede gospel songs. Waarom ik niet luister naar wereldse liederen? Op de eerste plaats tegenwoordig zijn ze heel satanisch. Ze zijn heel duister. Je moet gewoon even de liederen uitpluizen. Je moet onderzoeken waarover ze zingen en wat ze allemaal representeren. En als je God lief hebt als de Heilige Geest in je woont, dan ga je meteen zien dat de zaken heel ongezond zijn. Bovendien, je kunt beïnvloed worden. Het is net als wanneer iets, het heeft, hoe noem je het, geesten zijn betrokken, een heleboel demonen zijn betrokken. Klinkt overgeestelijk, mensen, maar de Bijbel zegt we vechten niet tegen vlees en bloed. De Bijbel zegt we vechten niet tegen mensen, we vechten tegen overheden, we vechten tegen krachten. Dus wij als gelovigen moeten geestelijk vooral bewust zijn tegen wie we vechten en voor wie we moeten oppassen. Want terwijl de Satan die mensen gebruikt, en wij, je hebt mensen die opkijken naar dit soort mensen. Ze zien als voorbeeldfiguren omdat die laimony. Of omdat ze kunnen dansen, ze kunnen mooi zingen. Weet je, ze geven je kippenvel. Nee, mij niet gezien. Ik wil daarmee niet bemoeien. En ik hou het op afstand. Ik geniet al van mijn gospelmuziek. Bovendien bouwt het me op. Het zijn woorden van leven en kracht. Woorden die je dicht bij God brengen en muziek die je geloof opbouwt. Ja, dat is wat ik nodig heb, want alibi trangen en als gelovige gaan we door heel wat heen. Dus ik moet mezelf helpen om me op te bouwen. Simeon Di Padrana die zegt, middag broeder Leandro. Hey, blessie bro, welkom erbij. Het is nog altijd de happy hours, mensen. So glad you leave the En je mag jezelf zien als the one. Hij heeft alles achtergelaten voor jou. Hij heeft zijn heerlijkheid opgegeven om voor jou te sterven. Hij heeft zijn koninkrijk aan de kant gezet om voor jou te leiden. Hoe anders of hoe beter wil je dat zijn liefde vertoont of bewijst. Als je niet beseft dat God heel veel van je houdt door wat hij heeft gedaan, dan is er niets meer om je te overtuigen. Is dat die doemoeitief leg was me alles aan uit, toch? Je hebt voorbeeld erbij gehaald. Je hebt aanschouwmateriaal erbij gehaald. En dan nog begrijpt de persoon het niet. Of dan nog accepteert de persoon het niet. Ja, dan laat je het voor wat het is. Jezus zegt, als ze het evangelie niet verkondigen, dan doe je de stof van je voeten af en dan loop je verder. Je hoeft met niemand te discussiëren. Je hoeft niemand te proberen te overtuigen. Want als je de waarheid al verkondigt, is dat dan meer dan genoeg. The blessings for Gwen. Welkom erbij, Gwen. Enjoy the happy hours. Middag, bro. Hoe gaat het met de omroep? Wordt van Radio Shalom. Kom van AAA. AAA, oma. Afo zegt, die vraag is overbodig, hè. Nee, maar gelijk, hoor. Want misdrijf no loba. Vooral niet op de radio. Vooral wanneer ik door strijd heen ga. In om koaks met op radio hoe het gaat. Want als ik eerlijk moet zijn, ja, dan gaan mensen anders naar me kijken, toch? Ja, maar dat echt, Leandro, ga je daar doorheen? Maar we zijn hier om te getuigen van de heren. Ik ben hier om over mezelf te praten. Nee, I'm here because I want to represent the King of Kings. Goedemiddag, broeder Lea, hoe gaat het met u? Zou u het liedje Thank You Lord mogen aanvragen? Ik weet alleen niet wie het zingt. Volgens mij is het Bishop Steve Meyer, not sure. En ik wil het aanvragen omdat ik dankbaar ben dat God me heeft laten zien wie hij is. En nu kan ik hem alles in alles van het leven zien. En zou ook een shout-out willen doen naar mijn meisje Farah. De lijnen die staan open, mensen. Je mag bellen of appen. De bedoeling is dat u erbij komt. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leaan.
0: Ja, goedemiddag. Welkom erbij, Jane.
1: Ik wil ieder groeten. Mm-hmm. God zegen wensen. Ja. En ik wil zeggen van, maakt niet uit waardoor jullie hier gaan, maar blijf vasthouden aan Jezus, blijf vertrouwen. Je doorbraak komt, je genezing komt. Alles wat je als kind van God nodig hebt, is volharden en het komt goed.
0: Mm.
1: En ik wil een plaatje aanvragen voor mijn moeder van 100 jaar.
0: Zeg het maar.
1: Een liedje naar eigen kus, moeder Leandro.
0: Oké, staat genoteerd.
1: Is goed. Blessings.
0: Ja, ook bedankt voor het bellen.
1: Ja, ja, dank je. Doei.
0: Ja, doei. Yes, en dat is Jane, tegenwoordig een trouwe beller, maar dat is de bedoeling. Jullie zijn elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 van harte welkom om ja, van de heren te getuigen. We hebben een jarig in ons midden, mensen. Dat is Ilse, die 36 geworden. En als er nog meer jarigen zijn, laat het weten. Je mag de felicitaties doen hier op de radio. Ook de felicitaties voor mama van Gaby. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en de gevangenissen. God bless you. Dit is Raf Shanko. Terwijl we uitkijken naar de bellers en de whatsappers. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Kom er gewoon bij, mensen. Uno Shengi Jezus. Schaam je niet voor de heren. Ja, het is de bedoeling dat je van hem getuigt. En je hoeft niet hier te zijn als ik. Je hoeft niet bij een radiostation te werken. Je hoeft geen perser te zijn. Je hoeft geen apostel te zijn. Zolang je Jezus kent, zolang hij jouw leven heeft veranderd en je weet hoe geweldig hij is, dan kun je van hem vertellen in je eigen familiekringen, in je eigen vriendenkringen, op het werk. Niet iedereen is geroepen om fulltime te zijn, maar iedereen heeft wel de verantwoordelijkheid om van hem te getuigen. En getuigen doen we juist in de wereld. Dus laat van de Heere horen en draag hem uit. Make this malon to you sabi tak na Jezus e chayu. Make this sabi o geweldig masrade. Dit is waarvoor ik mij wil laten gebruiken. Dit is waarom ik zo druk ben op Facebook. Dit is waarom je me hoort op de radio. Ik doe geen entertainment. Ik heb ooit eens aanbiedingen gehad om op andere stations te werken. Recentelijk nog. Met elkaar als stationing. Maar die mensen wilden me overhalen. Maar mijn talent en mijn gaaf heb ik beschikbaar gesteld voor de heren. Want hij heeft me gehaald uit de dood. Hij heeft me gered. Hij heeft me nieuw leven gegeven. Zonder om masra mi bedde da pingurun tapu minas apembo den ono de. Echt, ik had geen idee of ik heb geen idee waar ik zou zijn en wat ik nu zou doen. Maar het beste dat mij ooit is overkomen, is Jezus Christus. The best thing that ever happened to me, is Jesus. U bent nog in de gelegenheid om te bellen en te appen, mensen. Nog 17 minuten. Nog 17 minuten om samen radio te maken. Na 2 uur krijg je de pokus. Dus hoe kon hij niet, hoe kon hij niet? De Happy Hours live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur de pokus. Dus het is de bedoeling dat je belt of app naar de studio. Raf Shanko met Holy Me.

0: I may say you know the 405, you know. Fully Jesus.
1: Give me the redeem, yeah. No, make me thump it up and show them how we do it. None of them no bother, Father God alone I run the street. I could tell it's
2: cool. The blessings for the young men, sir. Vandaag is, ja, vandaag moesten we kinderen terug naar huis komen. Want de school is gesloten vanwege wateroverlast. En met lekker, alleen samen met Jere Dappé, jongen. Nee, maar we moeten serieus blijven bidden. Weet je mensen, dit is, ik heb recentelijk die commitment met mezelf gemaakt. Maakt niet uit welke regering zit. Weet je wat we vaak doen? En wij christenen, we vallen heel vaak genoeg daarin. We klagen heel veel en soms klagen we alleen. We bidden nauwelijks voor het land. We bidden nauwelijks voor de problemen. We reageren vanuit emotie. En niet vanuit die autoriteit en die kracht die we hebben. Want met gebed kunnen we veel veranderen. Maar we pakken het niet zo aan. We gaan klagen. We gaan onze emoties de vrije loop geven. En we gaan een heleboel uitspraken doen. Ik bedoel, van ook al is ben je van die groene partij. Of ben je van die rode partij. Welke kleur je ook bent. Vergeet niet dat je op de eerste plaats van Jezus bent. Niet de partij komt op de eerste plaats, maar Jezus. Dus dat wil zeggen, zijn woord, zijn normen en waarden, zijn standaarden. Zijn jouw fundament. En als de Bijbel zegt dat we moeten bidden voor de regering, dan moeten we dat doen. Want uiteindelijk is God degene die mensen kan weghalen en mensen kan plaatsen. God kan mensen gebruiken, God kan mensen veranderen. En terwille van jou, zijn kind, God ook kan gebruiken, Juve Yanti, God ook kan gebruiken, Amora Bigi Voerman, Amora Bigi Corrupteling, Pucha Kenki Kong. Dus laten we meer bidden en minder klagen, mensen. En als het kan, helemaal niet klagen, want dat, het brengt ons nergens en het verandert niets. Klagen is gewoon een emotionele uitspatting. Je vindt iets niet leuk, je bent niet eens met iets, dus je geeft je mening, dat is klagen. Maar daarmee verander je niet. Maar if we beggie, de Bijbel zegt er zit kracht in een gebed van de rechtvaardige, omdat God kracht eraan verleent. Broeder Leandro, mag ik het liedje van Rodney Druiventrak horen? Gado Krakti. Gwen, ik heb een verzoek als je die alsjeblieft kan appen naar de studio. Het nummer staat genoteerd 875-5358. En dan krijg je je pokoe zeker te horen. Want na 2 uur ga ik alle WhatsApp berichten natrekken en checken. Zodat ik de pokoes van de mensen mag afdraaien. In elk geval mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen.
3: For the people who don't believe I, ah, Jesus Christ is the most high. Yeah.
2: Met de studio, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hebben we iemand aan de lijn?
4: Hallo.
2: Ja, goedemiddag. Mensen, als u belt via de vaste lijn AUB, luisteren naar de radio. Niet te luid. Dat het een beetje volume heeft. Maar dat u me naar me luistert via de radio. Anders gaat u mij niet horen. Via de telefoon gaat u mij niet horen. Dus als u belt, alsjeblieft luisteren via de radio. El Shaddai die zegt, we moeten ook altijd danken. Ook al in welke situatie wij ons bevinden. Ja, inderdaad, brada. Black Doll die zegt, goedemiddag Leandro, blessings. Ja, ja, goedemiddag. Mensen, zo heet ze hoor, zo heet ze. Dadelijk ook nog meer retak met kaars, maar Black Doll. Na aneen sa me kiesit hoor. Met de studio, goeiedag. Hallo. Ja, ja, goedemiddag.
4: Hallo.
2: Ja, hallo.
4: Hallo.
2: Mensen, nogmaals, als u belt naar de studio, luisteren via de radio. Anders gaat u mij niet horen. En dat is een beetje awkward, want we zijn live. We zijn live op de radio als op TikTok. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je radio een beetje volume heeft. En dat ik verstaanbaar ben via de radio. Zodat wanneer u belt, we op die manier kunnen communiceren. Niet te luid, want anders wordt het storend. Nogmaals de felicitatie voor Ilse, die is vandaag 36. Dit is Rafshanko met Santa Yeye Nami Wapen. De Bijbel zegt, niets gaat door kracht, nog geweld, maar alles gaat door mijn geest. Met andere woorden, we hebben de Heilige Geest als bron van kracht. Het is trouwens de Heilige Geest die ons openbaart. Teki so an sam gado te yeres o sam gado na ayeye fu gado taka e taka ngayu na ayeye fu gado e sorry. Met de studio, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
4: Mag ik een nummertje aanvragen voor een jarige, Rinja, ja, vandaag?
2: Tuurlijk, tuurlijk.
4: 73 jaar geworden.
2: 73 jaar?
4: Ja, en ze is op vakantie in Suriname.
2: Oh, geweldig.
4: God van trouw, van Sabaku, alsjeblieft.
2: God van, ik denk niet dat we die hebben, maar we hebben wel een andere versie.
4: Oké, dat is mooi.
2: Staat genoteerd.
4: Graag hoor, dank u wel.
2: Ja, geen dank hoor. Ook bedankt voor het bellen. Ja, blessie. Doei doei! We hebben nog een jarige mensen. Dat is Rinja. Mama Rinja is vandaag 73 geworden. Nou, de felicitaties. Vanuit de Happy Hours. Dat is hoe we het doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Weet je, dat zijn we bij elkaar. Dan laten we de liefde van God zien. Dan bemoedigen we elkaar. Het gaat erom dat wanneer mensen naar dit programma luisteren of naar Shalom luisteren, dat ze opgebouwd worden. Dat hun geloof gevoed wordt. Dat je in elk geval gericht bent tot God. Dat het een motivatie is om verder met de Heer te gaan. That is what we do here on this station. Dus als u net of voor het eerst erbij bent, van harte welkom en geniet ervan. Goedenavond vanuit Nederland. Ja, goeiedag zonnetje. Het is hier wel nog goedemiddag. Maar alvast een goedenavond daar. En geniet van de uitzending. We hebben nog 9 minuten. Ik groet meteen de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Ja, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you. Bogo, bogo. Vergeet niet de Heer te betrekken. Zodat Hij jou mag leiden. Zodat Hij deuren voor je mag openmaken. Zodat Hij je handen mag zegenen. De Bijbel zegt wanneer de bouwlieden... Staan naar tekst, jongen. Het heeft iets te maken met God zegen. Dat zolang God je werk niet zegent, is het voor Liemendal.

Voor het eerst was ik op tijd klaar voor school. Ondanks ik nog net 10 minuten van school verwijderd was, was ik altijd laat. Nee, God dank dat ik ben veranderd. Want ik was best wel een last in huis. Weet je, een koppijn voor mijn moeder. Maar God doet alle dingen medewerken ten goede. Middag broer, we luisteren naar de radio en kijken naar de tv. Farah wacht op Ronaldo met haar popcorn en drank erbij. Die wedstrijd begint zo meteen Portugal-Congo. Ja, dat is om 2 uur, no? 2 uur of 4 uur. In elk geval succes hoor, Farah. Alhoewel heb je verkeerde idool, man. Ja, Messi is beter. Mag er niet ervan en succes. Ik hoop dat Ronaldo ook een hat-trick kan scoren. Ja, die zonnetje die zegt hier 5 uur verder. Oké, nu is het 5 uur, is dichtbij zomer, no? En Argentinië was 3 uur in de ochtend. 3 euro. En Milukubal 3 euro tradio, no? Meer in mijn uno, verwacht die met op radio, hè? Nee. Maar aangezien Gods prioriteit, Gods koninkrijk prioriteit is. Ja, dan zou ik dat nooit doen, hoor. Niet ter wille van voetbal, niet ter wille van niets. God eerst en dan de rest. Vroeger was het omgekeerd, want dan was voetbal mijn God. Weet je, dan had ik, als ik een wedstrijd op de zondag had, dan was er geen sprake van kerk. Want dan ging ik gewoon naar voetbal. Maar dat is wanneer je niet bekeerd bent, toch? Dan zet je andere dingen boven God. Eigenlijk is God is deel van je leven. Maar hij is niet de eerste plaats. En hij is niet de baas. En we moeten onszelf onderzoeken. Weet je, vaak genoeg hebben we God wel in ons leven. Maar niet als de eerste persoon. Niet als de belangrijkste persoon. Niet als de baas. Weet je, wij geven God een plek. En wij bepalen voor God tot waar hij moet bemoeien. En wij bepalen waar we hem moeten betrekken. Maar is niet dat we, weet je, ons leven echt geven. En dat we ons volledig toewijden. Zodat God de eerste plaats en de prioriteit heeft. Is een heel groot verschil, hè. Dus check het, onderzoek jezelf. Ja. Farah die heeft uiteindelijk die telefoon zelf gepakt en geappt. Farah tak noas man eko tegi misani, hè. Farah zegt, haha, nee, Christy voor mij, afzender Farah. Met een foto van Christy. Zo'n lelijke foto, man, Farah. Het is lelijk, man. Geniet ervan. En succes met Portugal straks. Make it look tight, no space for tomorrow. I pray for access, where I lie my call. This is Sound of Africa. Met Open Doors. If the dog would rain me, break me stall. 2:05. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En dan de aangevraagde songs. My step. Lord, day and night. Open the doors, we got it like. Goedemiddag, broeder Lea. Ik wil mijn schoonvader Celsius Hoever feliciteren met zijn jaardag. Mag ik een liedje God van Trouw voor hem aanvragen? Ja, dat mag natuurlijk. Jij bent nog net op tijd. We hebben nog een jarige erbij. Dat is papa Celsius Hoever. Gaby Kelly die zegt goedemiddag Leandro. God bless you. Zonnetje die zegt Messi verdiende wel een rode kaart. Ja, ik heb die tackle gezien. Ik zei het nog tegen de heren van dat is een rode kaart. Tenminste een gele kaart hoor, want het was niet met opzet. Maar het was best wel een gruwelijke trap. Maar de referee heeft het laten gaan. De wedstrijd was pas begonnen. Maar dat is geen reden om te zeggen dat hij niet had moeten winnen. Hè. Want niet de referee heeft hem een hat-trick laten scoren. Dat is zijn eigen kwaliteit. Want straks ga je horen, FIFA heeft het ze gegeven. Maar niet FIFA heeft die hat-trick gescoord. En om zo te scoren, jongen, moet je best wel... Je moet Messi zijn, hè. Zeker met u. God is nodig in ons leven. Op dit ogenblik is de wedstrijd tussen Portugal en Congo gaande. Dat is Europa tegen Afrika. God is adem van ons leven, van ons allen, broeder. Ja, inderdaad.

Die thuis zijn, die mogen alvast genieten van de wedstrijd Portugal en Congo. Die is reeds begonnen, terwijl u geniet van de happy hours. We gaan zo meteen afsluiten, mensen.

Zometeen gaan we eruit voor wat betreft het interactief gedeelte van de Happy Hours. Na 2 uur krijgen de boekoes. Ik wil nogmaals de felicitaties doen. Papa Celsius Hoever, die is vandaag jarig. En de felicitaties vanuit de Happy Hours. De felicitaties ook richting Ilse, die is 36 geworden. En mama Rinja, die is 73. Ja, die is ook op vakantie. Dus extra genieten. Geniet ook van Shalom FM. Ja, de groetjes van Mike. Die is er net bij. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik een lied van 1K View met All I Need aanvragen? En ik bestem het voor ieder die naar Radio Shalom luistert. God bless you, afzender Isaiah.

0: Nikovia met Take Over. We gaan zo meteen afsluiten, mensen, maar we zijn nog lang niet klaar. Want de playlist die wordt gereed gemaakt om 2 uur. We gaan eerst naar de verplichtingen. En daarna mag u gaan luisteren naar al de aangevraagde songs. Dus keep it locked on and enjoy. Het is nog altijd de FM 945. We gaan straks uit, we gaan die live op TikTok afsluiten. Want die kan ik niet eenmaal 24 uur afdraaien. Kan wel. Maar als u interessante dingen gaat zien, dat is punt 2. Dus de radio Shalom is wel afgestemd op de Heer. Eenmaal 24 uur verkondigen wij het evangelie. En representeren we Gods Koninkrijk. Dus het beste is om afgestemd te blijven op FM 94.5. Of www.shalomsuriname.com. Bless you uit Frans Guyana. Kom van Wilhelmina Restaurant. Wilhelmina Restaurant voor Oisino. Nou, de groetjes richting Frans Guyana. Daar zijn de mensen van Wilhelmina Restaurant vanuit afgestemd. Ik groet u veel zegen. Ja, natuurlijk veel zegen terug. En blijf genieten van de radio. Mensen, ik moet eruit. Nee, ik heb niet eens naar de tijd gekeken. Maar ik moet echt afsluiten, anders kom ik in tijdnood. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En voor mij altijd een grote eer en voorrecht om u te dienen en radio met u te maken. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw aanwezigheid, voor je participatie. Zo de heren wilt, zijn we morgen met de laatste... Nee, morgen is donderdag. Morgen hebben we nog happy hour. Dan mag je weer deelnemen. Dat was het weer voor wat betreft deze woensdag van 17 juni. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, naskip, Naviu.
4: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fu mofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, weri you condom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo, ini rokomakandra nanga den patna fueng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: niin on. Shup, shup, tyrrytty.
1: Internet, fast bellen. Mobile data and mobile bellen. Connected na oso. Affordable for you. Yeah, yeah. Connected na broko. Met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
2: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TDSU keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers. Mmm.
4: Zranazani. Na Skip. Na View.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Ooh, when trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist in mij.

0: Optimisten mee.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoef. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.

0: bin af uw bromen.
1: Dag ja, Eer.
0: Dag Jem.
1: Hoe gaat het?
0: Goed. Wanneer komt die nieuwe CD van u?
1: Al deze weg.
2: Ik kom net uit de studio. Laten we die nieuwe even zetten.

Vader God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de duizenden te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwerkt. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag God blijft onveranderlijk.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopudisi. Ik zie u daar.

0: Rudolph Martinez and Friends in gospel concert.
1: Masra, mi love you.
0: Danas Habu in the line of Futuna Kabakor and niemand minder dan Johan Herbert and Glenn Omen live.
1: Now I Jesus man. And me one you confess.
0: Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Addisi, een avond vol nog

0: say thank you, Jesus. Oh, can you just go ahead and celebrate Jesus? Hallelujah.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Vandaag zijn we er weer.
1: Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze nieuwe dag. Wij danken u dat wij vandaag weer naar onze eigen Happy Kids programma mogen luisteren. Maak dat wij de boodschap mogen begrijpen en ernaar leven. Bescherm u ons overal waar we zich mogen bevinden. In Jezus' naam. Amen.
2: Amen.
3: Hoor je dat?
1: Ja.
3: Is dat?
1: De Midianieten.
3: De Midianieten zijn de buren van de Israëlieten. Ieder jaar planten de Israëlieten hun gewassen. De Midianieten letten goed op wanneer het graan rijp is om geoogst te worden. Dan zwermen de Midianieten als sprinkhanenkarnen aan binnen. De sprinkhanen kunnen een verschrikkelijke plaag voor de mensen zijn. Als ze op een korenveld neerstreken, is dat iedere groene halm en elk groen blad dat ze tegenkomen op. We kunnen de Midianieten vergelijken met de sprinkhanen. Zij kwamen met hun gezinnen, met hun tenten, met hun vee en met hun kamelen. Vaak gaan ze ook nog andere buurlanden mee.
1: En wat gebeurde er dan met de voedsel van de Israëlieten? Er bleef niets meer over. Al het graan en de andere producten van het land werden door de Midianieten en de andere mensen opgegeten. Het enige dat de Israëlieten overhielden, was hetgeen ze voor de Midianieten hadden verstopt. De Israëlieten hadden ook schapen en koeien. Dat was een grote hulp wanneer zij melk of vlees nodig hadden. Maar nadat de Midianieten alle graan en alle andere producten geroofd hadden, namen ze ook hun schapen, ezels en ossen mee. Dat ging nu al 7 jaren zo.
3: Je zult je afvragen, maar lieten de Israëlieten dat zomaar toe? Deden ze niets? In de Bijbel staat dat de Israëlieten heel bang voor de Midianieten waren. Dat de mensen zich in holen en in grotten verstopten. Waarom liet God dat toe? Toen het toch Gods volk?
1: De reden was dat de Israëlieten weer de Baals waren gaan dienen. De Israëlieten waren weer ongehoorzaam aan God geworden. Weer waren ze afgoden gaan dienen. Weet je nog welke 2 belangrijke dingen Jozua de Israëlieten had voorgehouden? 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben. Jozua had hen gewaarschuwd dat als ze de afgoden zouden dienen, dat het dan helemaal fout zou gaan. Doordat de Israëlieten weer de Baals waren gaan dienen, beschermde de Heere God hen niet meer en konden de Midianieten doen en laten wat ze willen.
3: Ken je de weektekst nog?
1: Psalm 50 vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
3: De Israëlieten kregen spijt van het verkeerde wat ze gedaan hadden. En ze vroegen de Heere God hen te helpen. Wij zouden heel boos op hen worden. Dat deed de Heere God niet. Dat doet hij ook niet bij ons. Wij hadden ook zoveel fouten. En toch is hij telkens bereid ons te helpen. Dat deed hij ook voor de Israëlieten. De Heere God had hij geholpen om het leger van Sisera te verslaan. Hij had de profetes Deborah en Barak, een van de leiders van het leger van de Israëlieten, gebruikt om nu alleen zijn volk helpen.
1: Op het erf was een jongeman bezig. Hij was wat graan aan het dorsen. Hij was bezig de graankorrels te verwijderen. Hij zou wat meel maken om brood te kunnen bakken voor de familie. Hij doet het in het geheim, omdat hij niet wil dat de Midianieten hem moeten ontdekken. Anders zou hij dit beetje graan ook kwijtraken. Iedere keer als hij een geluid hoort, kijkt hij angstig om zich heen. Deze jongeman heet Gideon.
3: Plotseling verscheen er iemand voor Gideon. Hij schrok heel erg. Hij dacht dat het iemand was die hem kwaad wilde doen. Het was een engel, een boodschapper van de Heere God. De engel zei tegen Gideon:
1: De Heere is met u, gij dappere held.
3: Weten jullie waarom de engel hem dappere held noemde? Omdat de Heere God aan het hart van de mens keek. Hij kende het hart van Gideon. Hij weet hoe we in werkelijkheid zijn. De engel zei ook:
1: Wees maar niet bang, God is met u.
3: Toen zei Gideon:
1: Als de Heere echt met ons is, waarom gebeurt dan dit alles met ons? Waarom beschermt hij ons niet?
3: De engel zei:
1: Gideon, God heeft jou uitgekozen om de Israëlieten uit de greep van de Midianieten te verlossen. Ga, hij stuurt je.
3: Hoe moest Gideon dat doen? Hij zei:
1: O, mijn Heer, hoe moet ik Israël redden? Mijn familie is arm en ik ben de jongste bij ons thuis.
3: Toen sprak de engel in naam van de Heere God:
1: Ik ben met u, daarom zal je de Midianieten verslaan.
3: Gideon vroeg:
1: Kunt u mij een teken geven dat de levende God u werkelijk gestuurd heeft? En kunt u even wachten tot ik iets voor u gehaald heb?
3: De engel zei:
1: Ik zal blijven tot je teruggekomen bent.
3: Gideon haastte zich om het eten voor zijn gast klaar te maken. Toen hij klaar was, bracht hij het eten naar de engel en legde het voor hem neer. De engel raakte het eten aan met de punt van zijn staf. Toen schoot er een vlam op en er bleef niets meer van het eten over. Daarna verdween de engel. Zo wist Gideon dat God deze boodschap gestuurd had. Hij bouwde een altaar en dankte de Heere God.
1: Gideon zijn vader heette Joas. Ook hij diende de afgoden. Hij had op zijn erf een altaar voor de Baal gebouwd. Dat was heel erg. Daarom gaf de Heere God de opdracht aan Gideon om het altaar van Baal omver te halen en er een altaar voor hem in plaats te zetten. Gideon wist dat zijn vader erg boos zou kunnen worden, dat hij hem zelf zou kunnen doden. Toch deed hij de wil van God. Gideon riep 10 knechten bij elkaar om hem te helpen. Het grote altaar van Baal haalden zij omver en de bomen die om het altaar stonden, hakten ze om. Ze bouwden toen een stenen altaar voor de Heere God. Ze hakten de bomen in stukken en legden het hout op het altaar dat ze voor de Heere God hadden gebouwd. Toen offerden ze daar een stier op, zoals de Heere God het aan Gideon gezegd had.
3: Gideon had laten zien dat hij de Heere God gehoorzaamde. Dat is heel belangrijk. Want als wij zeggen dat we van de Heere God houden, dan moeten wij dat ook in ons leven laten zien. God had tot Gideon gesproken. Zo spreekt hij ook tot ons. Hij zegt, roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren.
1: De volgende morgen was er van de stier en het hout niets meer over. Maar het altaar stond er nog. Toen kwamen enkele aanbidders van Baal naar het huis van Joas om de Baal te aanbidden. Maar tot hun grote schrik was het grote altaar van Baal verdwenen. Ook de bomen waren allemaal verdwenen. En op de plaats waar het altaar voor Baal stond, was er nu een stenen altaar.
3: Oh, wat waren de mannen van de stad woedend. Ze gingen de zaak onderzoeken. Het bleek dat Gideon, de zoon van Joas, het gedaan had. Hij ging ze gelijk naar Joas toe.
1: Joas, zeiden ze, breng Gideon naar buiten. Hij moet sterven. Hij heeft het altaar van Baal afgebroken.
3: Toen zei Joas, moeten jullie voor Baal vechten? Moeten jullie hem helpen? Hij is toch een god? Wel, laat hij dan voor zichzelf vechten.
1: Happy kids, God had tot Gideon gesproken. Hij spreekt ook tot ons, tot jou en mij. Soms door de Bijbelverhalen, soms door lied, soms via iemand en soms via gebeurtenissen. Wij horen geen luide stem, maar God spreekt tot ons hart. Als God tot je spreekt, moet je kiezen. Net als Gideon zal je moeten kiezen. Gideon heeft naar de stem van de Heere God geluisterd. En hij heeft de Heere God ook gehoorzaam. Wat doe jij?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is een voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. Amen. Laten we, voordat we in het woord van God gaan, laten we bidden. Als u eerbiedig bent, waar u ook bent. Zullen we het woord opdragen in de handen van de Heer Jezus. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En we bidden, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat uw woord in goede aarde mag vallen, Heer. Dank u, Heer, voor uw volk, Heer. Vader, Heer, dat uw woord, Heer, mag ontvangen met blijdschap, Heer. En Vader, Heer, dat blijdschap, Heer, Vader, Heer, dat hun blijdschap, Heer, volledig mag worden, Heer, in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid mij, God, Heer, dat elke verdriet, Heer, wordt weggewerkt, Heer, door uw woord, Heer. Vader, Heer, elke wanhoop, Heer, ik kom op, Heer, tegen elke wanhoop, Heer, elke situatie van wanhoop, Heer, we vernietigen je werken in Jezus' machtige naam. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u mij, God, Heer, Vader, Heer, ons hoop mag sterken, Heer, en bevestigen, Heer, ons geloof, Heer, mag opbouwen, Heer. In Jezus' machtige naam bidden wij dat, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, ik groet nogmaals. Ik ben broeder David Hira van gemeente Revival Center Ministries. We zijn gevestigd aan de leiding 7B. Amen, leiding 7B nummer 150. Indien u in de buurt bent en geen gemeente bezoekt, dan willen we u van harte verwelkomen. Amen, u kunt ook bellen op het nummer 850-7503. Laten we in het woord van God gaan. We zijn nog even gestrand op Genesis 4, het verhaal van Kain en Abel. Ik geloof dat de Heer nog steeds bezig is om af te scheiden in het huis van God. Om een heilige scheiding te brengen. Zoals de Heer Jezus ergens al zei. Ik ben niet gekomen om eenheid te brengen. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen. Maar het is een heilige verdeeldheid. Dat hij soms, waar je hoort dat mensen hun eigen huisgenoten zullen opstaan tegen elkaar. Soms is de Heer gekomen zodat hij een heilige scheiding brengt. Amen. Zoals hij Abraham weghaalde uit het vadershuis. Elke keer als de Heer wil gebruiken tot een heilig doel, er gaat een scheiding plaatsvinden. We zien het bij Jacob, we zien het bij Jozef, we zien het bij Mozes. Amen. Dat de Heer ze apart zet. Er is een apart zetting. Je bent een heiliging. Of een heilige scheiding kunnen we dat noemen, want je bent niet meer bij elkaar. En we zien het hier in dat verhaal van Kain en Abel, dat de Heer acht sloeg op één van ze. De Heer sloeg acht op Abel. En het is belangrijk dat de Heer acht op uw leven slaat. De Heer slaat acht op ons leven, niet gewoon alleen omdat het zijn soevereine wil is, maar het gaat ook erom, als we het hart hebben, ook om de Heer te dienen. Dingen gaan niet vanzelf spreken. We hebben genade van de Heer ontvangen, maar het is niet vanzelf spreken. Wij moeten ook, de goedheid van God moet ons ook leiden tot goede werken. Amen. En we zien het bij dit verhaal van Kain en Abel, dat de Heer sloeg acht op het offer van Abel. Oh, geweldig. De Heer sloeg acht op het offer van Abel. Laten we lezen. Genesis 4 vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen van hun vet. En de Heer sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heer zeide tot Kain: waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. En we zien hier dat Abel, hij diende God vanuit de openbaring, hij bracht van de eerstelingen zijn schapen, die wijst naar de openbaring van Christus. Amen. Die geslacht werd als een lam. De Bijbel praat in Jesaja over ditzelfde beeld. Jesaja 53 praat over ditzelfde beeld dat Kain had gezien. Kain, de dienstknecht van de Heer, die Abel reeds had gezien. Abel, de dienstknecht van de Heer, had Christus gezien. En hij bracht het offer. Hij bracht het offer door die openbaring die hij had gehad. Er was nog geen wet van Mozes dat je van de eerstelingen van je schapen of van de eerstelingen van je kudde moet offeren aan de Heer. Hij had dat gezien voor de wet. Hij had het gezien uit de openbaring. Abraham gaf ook tiende voor de wet. Er was nog geen wet ervoor. Het was een openbaring van God. Die wet is ook een openbaring van de Heer. Amen. Maar we kunnen niet die wet uit ons eigen kracht houden. Amen. We kunnen ons niet aan die wet uit ons eigen kracht houden. Die wet leerde ons zonde kennen. Maar die wet was ook de openbaring van Gods karakter. Een openbaring van Gods integriteit. Die wet zegt iets. Als God zegt van gij zult niet stelen, wil zeggen dat de Heer is integer. Dat de Heer is goed. Dat de Heer is geen dief. Amen. Het zegt iets van het karakter van de Heer. Als de Heer zegt gij zult niet begeren, amen, wil zeggen gewoon van het is niet in het karakter van de Heer. En zo moet het ook in ons karakter niet zijn om dat te doen. En allereerst zien we dat waarom God geen acht sloeg op het offer van Abel is. Hij diende God op zijn manier. Hij diende God op zijn manier. Hij diende God niet vanuit de openbaring. Hij bracht van de Heer van de aardbodem. Ik wil dit eigenlijk niet zeggen, maar hij bracht de Heer vanuit de aardbodem die eigenlijk de Heer had vervloekt. En Abel diende de Heer vanuit de openbaring. Kain bracht een slecht offer aan de Heer. Amen. En we zien soms in de gemeente, we zien soms terwijl wij de Heer dienen, niet altijd brengen we een goed offer aan de Heer. Je hebt sommige mensen die gewoonte maken om laat te komen. Je komt wel naar de kerk, maar je komt laat. Is een slecht offer. Is een goed voorbeeld van een slecht offer. Je komt naar de gemeente, maar je komt laat. En ik heb het over die mensen die niet die een paar keer gewoon laat zijn gekomen, maar mensen die er een gewoonte van maken. Je maakt de gewoonte van om laat te komen. Of je doet iets voor de Heer met veel geklaag. De Bijbel zegt, doet alles zonder morren. Filippenzen 2 vers 14. Doet alles, je doet iets, maar je doet het zonder morren. Of je geeft aan de Heer. Je hebt iets aan de gemeente, kan niet bij want to sturu. Nee, wanneer je een offer brengt aan de Heer, amen, moet het een volmaakt offer zijn. Kain bracht een slecht offer aan de Heer. Hij bracht een slecht offer, hij bracht het niet uit de volkomenheid van zijn hart. Amen. En of je gaat bidden en je weet dat je het goed moet maken met mensen. Je penigsma en je go biggie. En je hebt wel zogenaamd relatie met de Heer. Maar het offer gaat niet naar de Heer. De Heer kijkt niet ernaar. Er is een slecht offer. En willen we beweging van God zien in ons leven? Willen we dat de Heer ons ziet? Dat de ogen van de Heer op ons leven zijn? Amen. De Bijbel zegt de ogen van de Heer gaan rond. Amen. Om te kijken als ons hart volkomen uitgaat, zei ik vorige keer. Willen we weten, willen we zien dat Gods ogen op ons leven zijn, dan is het belangrijk dat ons offer naar de Heer, dat het een perfect offer is. De Bijbel zegt, wanneer je een offer brengt aan de Heer, het zal geen gebrek hebben. Het mag geen gebrek. We zagen dat Abel van de eerstelingen, van de beste aan de Heer gaf. Amen. En we zien het dat wij het niet altijd doen. We doen het niet altijd. Je dient God op je eigen manier. En de Heer wil dat we vooral in deze tijd, hij zoekt naar waarachtige aanbidders, en vooral in deze tijd, dat wanneer we ons offer brengen aan de Heer, dat wij een goed offer brengen aan de Heer. Amen. 2. Kain, hij vocht niet meer tegen verleidingen. De Heer Jezus zegt constant in het woord van God, zegt hij van, en zondig niet langer. Amen. Al zijn we niet perfect, maar we moeten wel tegen de verleidingen van de vijand vechten. Vecht tegen de verleidingen van de vijand. Amen. De Bijbel zegt om stand te kunnen houden op de boze dag. Tegen al de verleidingen. Amen. Tegen al de verleidingen die de vijand op ons afstuurt. Amen. Hij vocht niet tegen die verleiding. We zien in het woord van de Heer dat Kain, de Heer sprak tot Kain. Jij moet heersen over de zonde. En Kain deed toch waarover de Heer hem gewaarschuwd had. Hoort u mijn geliefde? Hij deed toch. Hij hoefde zijn broer niet te gaan vermoorden. Amen. Als hij bijvoorbeeld zijn boosheid niet kon houden. En hij had misschien een tak-takkie gehad met hem. Maar hij had hem niet gedood. Dan had hij op een of andere manier toch gevochten. Tegen die verleiding van moord. Amen. Tegen die verleiding van jaloezie. Tegen die verleiding van afgunst. En als we steeds ingeven aan verleiding. Als we niet heersen over verleiding. Er zijn verleidingen, boosheid. Die verleiding hier van Kain was boosheid. Was jaloezie. Was moord. Amen. We hebben boosheid, onreinheid, trots. En we moeten vechten tegen die verleidingen om te kunnen overwinnen. Amen. De Heer riep Kain en hij riep Abel. En beide waren dienstknechten van de Heer. Gaat u na. Beide dienden de Heer. Maar de ene diende de Heer met een volkomen hart. De andere diende de Heer afu. Amen. De andere diende de Heer met een slecht offer. Hij vocht niet. Ten tweede, hij vocht niet. Eerst, hij diende God op zijn manier. Hij bracht offers aan de Heer, maar van het vervloekte niet het gezegende. Amen. Hij bracht slecht. We zien voorbeelden dat we soms laat kunnen komen. Je doet een keer dien gado, maar je kon laat die. Je bent in de bediening, misschien voorbij de bediening. Je staat een half uur voor de dienst. Je komt gewoon 5:10. Bijvoorbeeld, het staat misschien 9:30. Je komt 9:55. Nee, het kan niet. Je zegt wel van je bent gekomen. Maar het is een slecht offer. Amen. Je doet iets, maar je doet het met veel geklaag. Het is een slecht offer. Je gaat bidden zonder dat je mensen hebt vergeven. En zonder dat je het hebt goed gemaakt. Het zijn slechte offers waarmee we de Heer dienen. Amen. En ten tweede, hij vocht niet tegen verleidingen. We moeten vechten tegen verleidingen. We moeten vechten tegen verleidingen. Ten derde, hij nam aanstoot. Aanstoot nemen en onredelijk zijn. Amen. Hij had de geest van, hij maakt aanspraak op. Nee, niemand maakt aanspraak op. Is het aanstoot komt in de gemeente heel vaak en in iemands leven, omdat ze denken dat ze aanspraak maken op dingen. Of omdat ze denken dat anderen niet zo behandeld moeten worden zoals zij denken. Ik had vorige keer aangehaald het verhaal van die verloren zoon. Dat die broer kreeg aanstoot in zijn hart. Omdat hij vond dat zijn jongste zoon het niet verdiende. Hij verdiende het niet om zo behandeld te worden. Aanstoot kwam in zijn hart. Omdat iemand anders goed werd behandeld. Wel, laat me u één ding zeggen, geliefde. God bless you en trust my word. Morgen God bless you. Amen. Maakt niet uit. De hele wereld mag boos worden. Als de Heer iemand wil zegenen, heeft hij niemands toestemming nodig om die persoon of om u te zegenen. Amen. We kunnen geen aanstoot nemen en onredelijk zijn. Amen. We zien dat aanstoot maakt dat je achteruit gaat. De Bijbel zegt, aanstoot is in de boezem der dwazen. Amen. Het is in de boezem der dwazen. Veel mensen denken ze maken aanspraak op bepaalde dingen. En het is niet goed om een dingen te hebben. Een bepaalde gezindheid van. In Engels zegt men entitlement. Of je denkt dat je aanspraak maakt op dingen zonder dat je die dingen werkelijk hebt verdiend. Die oudste zoon. Hij dacht voor een andere dat die geen aanspraak kan maken op dingen. Kain dacht dat zijn broertje geen aanspraak kon maken op de gunst van de Heer. Maar zijn broer bracht een goed offer. Wanneer mensen goede offers brengen, wanneer mensen de Heer dienen met een volkomen hart, vroeg of laat de zegen van de Heer gaat over hun leven rusten. Want ik ga u eens één ding zeggen, God wil alleen maar zegenen, enkel zegen. Amen. U moet uw gedachten zetten op de dingen die boven zijn. God wil enkel zegenen. Zegt u met mij. God wil mij enkel zegenen. Hij wil mij alleen zegenen. Zoals als je goede offers brengt aan de Heer. Amen. Je doet je best. Amen. Je doet je best. Ik heb aangehaald een paar dingen zo net. Je doet je best om God te dienen. Amen. Je hoeft de Heer misschien niet 3 uur of 5 uur per dag misschien te zoeken en te bidden. Je hebt mensen die dat kunnen. Ik ga je eerlijk zeggen, ik kan dat niet. Maar in elk geval, ik doe mijn best. Ja, dat is belangrijk. Je doet je best voor de Heer. Naar de genade die de Heer je gegeven heeft. Amen. Als God ook die genade of dat, dan doe je dat. Zo, aanstoot is iets dat ons achterhoudt. U ziet dat Kain? Hij nam aanstoot in zijn hart. En de beweging van God. God kon niet bewegen in zijn leven. God keek niet naar hem. Amen. Want hij aanstoot niet uit die bitterheid, onvergevingsgezindheid. Is er in je hart. Je kan niet de genade van de Heer, die goedheid van God ontvangen. En ten vierde, hij begeerde wat niet van hem was. Amen. We zien het in deze tijd dat we zien dat mensen vaker begeren wat niet van hun is. We zien wat er is gebeurd in Israël toen Achan begeerde van het gebannene. Amen. Hetgeen dat hij niet mocht aanraken. Er zijn bepaalde dingen die je niet gaat moeten aanraken. Begeer niet wat de goddelozen hebben. Begeer niet. Snap je? Er zijn erfenissen die de Heer voor je heeft weggelegd. Er zijn dingen waarvoor je gaat werken. Amen. Er is een dispensatie voor terwijl je werkt, ontvang je. Er is een dispensatie ook voor je erfenis. Want de Heer is goed en heeft de erfenis voor zijn kinderen. En ik wil u dit zeggen, land, perceel en huis, amen, is een erfenis. Is een erfenis. De Heer wil het aan je geven. Maakt niet uit als je het gaat krijgen of als je het gaat kopen of als je het in geloof gaat bouwen. De Heer wil het aan je geven. Het is een dispensatie van Gods geest voor zijn kinderen. Je hebt een dispensatie van erfenis en je hebt een dispensatie van gehoorzaamheid terwijl je gehoorzaam bent. Gadobi gilus omesanga i abrailibi. Maar je hebt een dispensatie van je zaad terwijl je geeft aan de Heer. Amen. Er is een dispensatie eraan verbonden. Een dispensatie aan je werk, dus dat normaal werk dat je doet. Een dispensatie aan erfenis die je unlockt in gehoorzaamheid. Terwijl je gehoorzaam bent, gaat God je die erfenissen die jou toebehoren, gaat van jou zijn. Toch? Je wandelt in gehoorzaamheid en geloof. En net als hoe Caleb en Joshua, die erfenis was van hun, want ze hadden andere gezindheid. Ze zouden in geloof wandelen. En dan heb je de erfenis van een zaad. Die dispensatie van een zaad, sorry. Je hebt de dispensatie van een zaad. En dat wil zeggen, als je geeft aan de Heer, dat hij overvloedig aan u zal teruggeven. Zo, je hoeft niet te begeren wat niet van u is. Amen. Kain begeerde wat Abel had. Hij begeerde die gunst van Abel op zijn leven. Terwijl er ook gunst, als Kain zich had bekeerd, was er gunst ook op Kains leven. Heel vaak zien we van, we blijven achter en dan beginnen we jaloers te worden op de anderen. Uitstel in je leven, maakt dat je op den duur, je begint jaloers. Kain begon jaloers te worden op zijn broer, terwijl de Heer tot hem sprak. Van, ben je boos? Waarom ben je boos? Waarom is je gelaat betrokken? Moet je niet heersen over de zonde? En als hij dat had gedaan, die flow van de Heer zo makkelijk over zijn leven komen. Zo, begeer niet wat van een ander is. Begeer niets van ze. Hun schapen niet. Amen. Like pastor zo leest dat je begeert de skapoe voor een trapaster. Het is niet goed. Je begeert en dan kom je met allerlei soort politiek om ze je eigen kerk te hebben. Er zijn mensen, als mensen zelf willen komen naar u, is een ander ding. Maar ik kon nog wel politiek voor poers maken van hier naar jou. Dat is niet goed. Amen. Zo, er zijn 4 punten hier waarom het leven van Kain, waarom er geen flow was. Amen, we kunnen het ook zo zeggen, 4 punten, 4 verbeterpunten, om in die flow van de Heer zoals Abel het had. Amen. Dien God zoals de Heer dat wil. Amen. Doe je best. Doe je best. Vecht tegen verleidingen. Kain vocht niet meer tegen verleiding. Amen. En 3, neem geen aanstoot. Aanstoot is in die boezem der dwaasen. De Bijbel zegt, je kan boos worden. Amen. Maar asani asong nom saka. Op je boosheid. Amen. De zon moet niet gaan zakken voor terwijl je wraakt. Nee. Amen. Aanstoot is in de boezem der dwaasen. En we maken geen aanspraak op niets van iemand anders. Amen. Als je de Heer dient, gaat de Heer je geven alles wat je hart begeert. Alles wat je hart begeert. Alles. En ter vierde, begeer niet wat niet van u is. Het is niet van jou. Begeer niet iemands schaap, iemands bediening, iemands bedrijf. Begeer niet. De Heer heeft voor jou je eigen zegen. Amen. Heeft voor iedereen zijn eigen zegen. Prijs de naam van Jezus. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer. Vader, Heer, dat we met God, Heer, komen, Heer, in die geweldige beweging. Vader, Heer, van Christus, Heer. Dat wij offers zullen brengen, Heer. Vader, Heer, dat wij vechten tegen elke verleiding van de vijand, Heer. Vader, ik bid, Heer, Vader, aanstoot, Heer. Aanstoot in ons hart, ik bid, Heer, en ik vernietig elke werk van aanstoot. In de machtige naam van Jezus. Dat ons hart vrij mag zijn, Heer. Vader, u zegt in uw woord, een goed mens haalt uit de schatkamer van zijn hart het goede voort. En zo bid ik, Heer, deze dag dat aanstoot geen deel van ons zal zijn, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. En ik dank u, Heer, voor uw genade, uw trouw, uw goedheid en uw barmhartigheid. Ik zegen mij, God, Heer, al de mensen die horen naar uw woord. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Amen. God zegen, geliefde. Tot de volgende week. Blessie. Bye bye.
0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Tiki, jongerenopvang en trainingscentrum. Alles even op de woensdagavond. Educatief, recreatief, gospelmuziek. Oh, positief. Via radio. Shalom.
1: Hallo allemaal. Welkom bij het programma Oh, positief, de Family Radio Show. Via Radio Shalom. 94.5 FM.
2: Philippians 4:6 says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
1: Vandaag gaan we heel erg hard de Heere bedanken. We gaan het doen. We gaan hem bedanken voor alles, alles. Wat het ook mag zijn. Bedankt, Heere, bedankt, Heere. En ik ga beginnen met dat liedje dat het ook oproept bij iedereen. Thank you, Lord.
2: Lord, today I don't come with requests. I just come with thanksgiving. Thank you for everything.

Vandaag wil ik iedereen oproepen om de Heer te bedanken. Je hebt gezondheid gekregen vandaag. Je bent opgestaan vandaag. Je bent nu bezig iets te doen wat je misschien leuk vindt. Misschien ben je aan het werk en dan ben je dankbaar dat je een werk hebt, want andere mensen hebben geen werk. En zo kan je een heleboel dingen opnoemen waarvoor je God kan bedanken. En dit lied moet jou daartoe brengen. We gaan je helpen. We gaan je gewoon laten horen van waarvoor er bedankt wordt. En dan ga jij zelf ook uitzoeken waarvoor je kan bedanken. En het kan zijn soms de gekste dingen. Maar omdat God het heeft gegeven, dan bedank je God ervoor. Ik ken vrienden die hadden niet gedacht dat ze vandaag in leven zouden zijn. Maar ze zijn God dankbaar dat God ze een jaartje erbij heeft gegeven. Laten we bedanken. Thank you, Lord. Thank you, Lord.

0: Bedankt, heren, voor wie u bent. Bedankt, heren, dat u ons leven geeft. Vandaag, help ons, Vader, om u te vertrouwen voor ons leven. En dat we ons leven aan u kunnen geven. Wijs ons wat nodig is om los te laten. Wijs ons hoe over te geven aan u. Help ons. Herinner ons, heren. Herinner ons, dat doet er niet toe welke situatie wij in verkeren, maar dat u met ons bent. Dank u. Dank u, Vader. Dank u in Jezus' naam.
1: Vader, I want to thank you for the things I usually forget to thank you for. Thank you for the water that comes out of my faucet. Thank you for the electricity that powers my home. Thank you for the ability.

0: thing. Amen.
1: Filippenzen 4:6 zegt vandaag, en het is een stukje woord van God dat ik jullie meegeef vandaag. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden.

Voordat we overgaan naar de bekendmakingen, draaien we eerst het nummertje van Roy Isaias, getiteld U bent de Ik Ben.

0: op 30 juni in Jeugdcentrum van 6 tot 8. Workshop. Dat betekent nieuwe liedjes aanleren met live music en daarna samen zingen met alle aanwezigen.
1: I listen close.
0: Alle liedjes komen uit het nieuw liedjesbundel Super. Vraag thuis of je mee mag doen met het grootste zangkoor dat opgericht zal worden.
1: Healing, I go, when it's easy.
0: 30 juni aanstaande in het jeugdcentrum. Wij beginnen precies om 6 uur. Breng al je buurt- en schoolvriendjes mee. Kom en enjoy. Vandaag hebben we alle mensen opgeroepen om mee te bidden, mee te danken. De heren te bedanken voor alles en ook vooral voor dit programma. O Positief, de Family Radio Show via Radio Shalom 94.5 FM. We hopen dat je de volgende keer weer afgestemd zal zijn om op de woensdagavond om 6:30. En dan hebben we meer informatie, meer muziek en meer leuke dingen te vertellen aan jou. God zegen. En blijf de Heer bedanken voor alles.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Thread Direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

compleet? Bent u helemaal gezond en compleet? Kan dit door een zee, je loeko trange, je loeko fatu, je loeko biggie, je loeko lange, je loeko tof. Door een zee, je loeko like Django, mafia, gangster, biggie man, je loeko trange, like een reus. Maar bent u gezond van binnen? Bent u compleet van binnen? Bent u echt in orde van binnen? Bent u compleet? Bent u gezond? Bent u echt hoe het hoort te zijn? In een gezond leven. You that complete in your libby. Me when you ask you if wench for you look door a say. If any say for you that complete and gezond to. For the people in Waka Strati. Maar den he vier boom. Den he vier boom de any say. Ondanks door a say. Den look biggie and tranga. And den look tough. Maar any say. Den he complete. Den he vier boom. And libby no den order getting. Omdat die zo met die sani opgeprop in die zee. Soms mensen hebben haat opgeprop. Wrog opgepop. Opgeprop naar in die ding. Dan heb je bitterheid opgeprop naar in die ding. En alle sandici, heb je nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, hij rokken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaren echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je prop sani opneemt in je libi, dat je nog maar geniet van libi, en lekker een libi suma. Voor yeah. People, de abi libi, maar dan nog een libi suma libi. De abi wan libi sang act luku le kwa siki deresma. De no man kan niet voor al libi. De no man apprecieren in al libi. De no apprecieren in sande mee du. De no apprecieren schreven voor go morvara. Omdat die alle sani de er opgeprop naar in die ding. En een prop alle sani in ding. En dan de sandi si en nyam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten, sterk van buiten, echt sterk van buiten, maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid en alle soort teleurstellingen en mislukkingen wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Maks maar in die zee, nog echt gezond toe, terwijl het is een normaal iets dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen en genieten van het leven als een mens. Onlange yogoso doro. Voor onlange yogoso doro. Voor doe alsof je lukeboom, je hebt gezond toe. Je hebt je doel en inhoud voor je libi, terwijl door zee alessani luku tranga, alessani luku tof, alessani luku boom, maar in die zee leki udulosso sani nyam je uit, in die zee je siki, in die zee je pina, in die zee je mangrigwe, in die zee je drei, je drei, je drei, in die zee, in die zee, je nou dat compleet, je nou dat in orde, je nou dat, want one trust sani tek je abra, je nou dat je schreefi moro. Voor de people, dem ervaar bepaalde sani in alibi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het ding dat hij, vanaf het deed dat hij de meksani mee, dan de no de resrefi moro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven, ja, de mij blo, maar de no de resrefi moro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf van binnen? Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in uw leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mijn wakker longtool naar een masker. Wat masker tapu den feci, de masker tapu den libi, wat masker tapu ding. Maar de echte ding, nou een sikisme, nou een bitasme,
Nou een verschrikkelijke smaak. Maar dat mij draken masker voor Kibri de echte persoonlijkheid. Dat mij draken masker voor Kibri de echte schrijving. De echte karakter en de echte libi. Dat mij tapu de schrijving door verdraak van masker. Zodat people nog ontdekken dat de nog de compleet in een libi. Dat die nog de oké in een libi. Dat mij doe alsof. Voor een man, hij doe alsof. En toch ondanks dat de nog de oké in een libi. De nog de compleet in een libi. Toch willen ze macht hebben. Toch willen ze macht ervaren. Macht hebben. Toch willen ze tonen. Daar hebben we laatste woord toe. In dit libi. Wat voor nut heeft dit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zot nutte abigiu, if you have alles sani sa yo wani, doro say for you, maar in is say for you, I pori gwe. In is say for you, I pori gwe, in is say for you, no de boom, in is say for you, no de in order. Zot nutte abigiu, dat doro say you have bigi disi, bigi dati, bigi oso, gudu, en alle soort sani you have, maar in is say, you I pori gwe. En hij zei, you know they in order. En hij zei, you know they droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, you hear it is in boskopu. Begin for check you in his zei. En schietak je op jeppie van Odu. Schietak je op genezing en herstel van Odu. Schietak je wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd, hoog tijd, om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan je herstellen. Hij kan je helpen. Hij kan je compleet maken. Want je probeert niet aan je eigen kracht die aan je lukt. No. Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik merk je. Ik sabi. Va je mo de en sang mo pasa. Voor merk je de origineel again. Complete again. In orde again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus' naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, lossen vrij. Halleluja. Aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God. Molenpad 52, uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad 52. Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Bestraf ibri taai, ibri hogri, ibri ellende, ibri achteruitgang, ibri negatief, ibri hogriai, ibri jarusu tongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid, goodness and mercy, zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. Ontvang het! Zeg het, ontvang het in Jezus.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

essentieel adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggie vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomy man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
9: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik met u praten over het onderwerp geloof. En het is gebleken dat heel wat mensen op dat gebied soms heel veel struikelen en dat er heel veel misgaat op dat gebied. In het dienen van de Heer Jezus, geliefde luisteraars, broeders en zusters, is geloof heel belangrijk en staat het centraal. Zonder het geloof zult u niks van de Heer ontvangen, u zult niks bereiken in uw geestelijk leven als u geen geloof hebt. En wanneer ik praat over geloof, dan heb ik het over een onwankelbaar vast geloof. Geloof dat bergen verzet. Geloof dat het onmogelijke mogelijk maakt. En laten we eerlijk zijn, heel veel mensen twijfelen wanneer ze iets van de Heer verlangen of wanneer ze iets van de Heer verwachten. Dan twijfelt men heel veel. Vooral wanneer datgene wat men verlangt of een geloof te ontvangen van de Heer lang op zich laat wachten, dan beginnen vele gelovigen te twijfelen en dan worden ze onzeker. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, geloof is een heel belangrijke sleutel in het leven van ons christenen. Zonder het geloof zullen wij nooit iets van de Heer ontvangen. Zonder het geloof zullen wij niet zien wat we graag willen zien. Ik zei het al, geloof is een heel belangrijke sleutel om van God te ontvangen. Alles wat we doen in ons in leven als christen, als volgeling van Jezus, moeten wij geloven en heel sterk vasthouden aan dat geloof. En het is zo belangrijk dat u gaat beseffen, geliefde luisteraars, broeders en zusters, het moment u begint te twijfelen in datgene wat u van de Heer verwacht of hebt gevraagd aan de Heer, zal het nooit gebeuren. U zal het nooit ontvangen. Want twijfel gaat maken dat de weg of datgene wat u verwacht niet komt. Zo, het is zo belangrijk dat u onwankelbaar vasthoudt aan het geloof dat u hebt. Hoe lang u ook hebt gewacht. Weet je, sommige mensen hebben zoveel jaren gewacht. En het moment dat God van plan was verhoring te brengen in datgene of datgene te geven waarop u zo lang gehoopt en geloof hebt, dan haakt u af en dan mist u wat de Heer Jezus Christus voor u had. Ik wil een vraag aan u stellen. Waarom dient u de Heer Jezus Christus? Of waarom hebt u besloten om de Heer Jezus te accepteren als uw persoonlijke Heer en Heiland? Waarom? Het antwoord ligt voor de hand. Omdat u geloof hebt in hetgeen dat u hebt gehoord over hem. U hebt gehoord dat hij naar het kruis van Golgotha is geweest en voor uw zonde en mijn zonde gestorven is. En dat door zijn striemen ons genezen geworden is en wij bevrijding hebben ontvangen. Het enige wat we kunnen doen om dat te accepteren is te geloven in datgene wat u hebt gehoord. En daarom dient u de Heer Jezus Christus. Vele van ons hebben geloof gehad in datgene wat wij hebben gehoord. En gaandeweg leren wij als gelovigen, als kinderen Gods, dat alles wat wij willen ontvangen van de Heer, alles wat wij willen bereiken in ons geestelijk leven, moeten wij doen door het geloof. Want zonder het geloof zal het onmogelijk zijn om te ontvangen van de Heer. Het is belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat u heel ernstig, of laat me niet zeggen ernstig, maar dat u heel bewust van bent dat u zonder het geloof u niets zal bereiken in het dienen van de Heer. U hebt het geloof in uw hart heel hard nodig. En ja, de Bijbel leert ons hoe belangrijk het is om te geloven in de Heer, onze God.
Ik wil vanavond een tekst met u lezen. Ik begin met het volgende. Dat staat geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En dit gedeelte kennen wij als het geloofsovertuiging. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 zegt: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Laten we eerlijk zijn, geliefde luisteraars, broeders en zusters. De Heere heeft deze aarde en alles wat daarin is geschapen. We waren er niet bij toen dat gebeurde. We hebben het gehoord en we hebben er geloof aan gehecht dat dat is gebeurd. En werkelijk, God sprak het en het was een. Kun je die nalezen in Genesis? Door het geloof zien wij dat dit alles tot stand is gekomen. Dan beseffen wij, toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, waren geen van allen, waren wij daar. Maar we hebben het evangelie gehoord en we hebben geloof gehecht en datgene wat we hebben gehoord. En we hebben hem toen geaccepteerd als onze persoonlijke Heer en Heiland. En het geloof dat wij daarin, en in datgene wat hij heeft gedaan voor ons, dat geloof heeft ons niet beschaamd. Vandaag mogen wij onszelf kinderen Gods noemen. We mogen vele zaken in ons leven ervaren. Vele doorbraken, vele overwinning. En dat alles hebben wij gekregen door het geloof in de Allerhoogste God. Door het geloof in het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. En geliefde luisteraars, broeders en zusters. Als je door het geloof het wonder, het offer en het sterven van de Heer Jezus hebt geaccepteerd. Waarom? Waarom is het dan zo dat er zoveel andere dingen zijn die u gelooft dat de Heer voor u zal doen? En dan stopt u daar niet. Uw geloof leidt schipbreuk. U gelooft God voor bijzondere dingen. Er is zoveel dat u aan de Heer hebt gevraagd. En misschien wacht u al jarenlang. En u staat op het punt om op te geven. Ik zeg, ja, ik bid al zoveel, ik vraag al zo lang en toch gebeurt er niks. Geliefde luisteraars, wanneer dat begint te komen, dan is het de deur die opengemaakt wordt voor twijfels, voor ongeloof. En daarmee kan God niet werken. Als je ongeloof en twijfel in je hart toelaat, sluit je een deur voor jezelf. In Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6 staat het volgende geschreven. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Je moet dat geloven. Nogmaals, geliefde luisteraars, er staat geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Zo, als u het geloof hebt, dan mag u ervan uitgaan dat alles wat u van de Heer vraagt en dat in zijn wil is, zal hij verhoren. Alles. U moet geloven in de wonderwerkende kracht van God. U moet geloven in de genezende kracht van God. U moet geloven in de herstellende kracht van God. U moet hem geloven dat alles wat u hem vraagt in zijn naam, dat in zijn wil is, gaat hij verhoren. Dan maakt het niet uit hoe lang het duurt of hoe lang u moet wachten. U moet onwankelbaar vasthouden in het geloof dat wat ik de Heere heb gevraagd, dat zal hij doen. En hoe meer u wacht, hoe meer u zal merken dat uw geloof aan het groeien is. Maar als u gaat beginnen te twijfelen, u twijfelt en u wordt onzeker, dan gaat u merken dat het geloof dat u had begint af te nemen. Het wordt minder en minder en minder. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, het is belangrijk dat u vasthoudt in het geloof.
Geef niet op. Al wacht u al jarenlang op bepaalde dingen. Blijf het geloof hebben dat het zal komen.

beten voor horen. Wat u moet doen is vasthouden in dat onwankelbaar geloof dat u hebt. En dan zult u de goedheid, de genade en de trouw van de Heere Jezus zien. Hij zegt niet voor niemand daar in Hebreeën hoofdstuk 6. Hoofdstuk 11 vers 6, pardon. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Onthoud u dat. En hou vast in het geloof. Datgene wat u van de Heere verwacht. U gelooft erin. Het komt. Het komt. Ik zeg u deze avond. Het komt. Omdat de Heere uw geloof nimmer zal beschamen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze avond. Dank u wel, mijn God, dat wij deze avond, Heere, mogen beseffen hoe belangrijk het is om vast te houden in het geloof. Om niet te wankelen, niet te twijfelen. Maar de overtuiging in ons hart te hebben dat dat wat wij u gevraagd hebben en dat wat u ons beloofd hebt, dat dat gebeuren zal. Er zijn zoveel dingen dat u aan ons gezegd hebt. Dat u voor ons wil gaan doen. In uw woord, persoonlijk. We zeggen u dank. Dat u bent een God. Die doet wat u zegt. En dat uw woord ons leert. Dat u het geloof dat we in u stellen. Nimmer zal beschamen. U hebt het nooit gedaan. En u zal het ook nooit doen. En we zeggen u dank, lieve Vader. Voor uw genade en uw goedheid. In de wonderbare en machtige naam. Die is boven alle andere naam. De naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugdsamenkomst. Zondagmorgen om 9:30 hebben we wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Kwartenweg nummer 96. Als u vragen hebt of u hebt gebed nodig, mag u mij ook bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wil 8856771. 8856771. Mijn naam is Wiegel Hasselbank. Zo eer dat wilt en mij de genade schenkt, ben ik er weer volgende week. Goedenavond.